0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger of in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol aan de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. En een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt het al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van een rivier bij de stad Rennes. De jongen lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid is niet bekendgemaakt. Eerder was het wapen al teruggevonden. Dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen met Kitty Kottie. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok. En een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kottie. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het is flink afgekoeld naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden nog een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Voor de vierde nacht op reis slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel teruggebracht. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon

0: of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was al eerder teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Voor de vierde nacht op reis slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer naar Ter Apel teruggebracht. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer, opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 26. Gisteren natuurlijk een recordhitte gehaald. Maar vandaag wordt het een stuk koeler volgens mij, hè?
1: Ja, zeker. Het daalt volgens mij flink in de temperaturen. 22 graden ongeveer, best lekker.
2: In het midden van het land zo'n 23 graden, ja.
0: Okay,
2: nou, 27 in het zuiden, dat is 17 toch, in het noorden, prima.
0: Dat is toch een stukje aangenaam. Een enorme plaknacht achter de rug, Carmen.
1: Ja, stond de airco bij jou niet te loeien? Ah. Zo dat de hele buurt dat kon meegenieten.
0: Dat is nog altijd mijn grote schrik en mijn grote vraag. Dat ik denk van, horen ze het buiten? Want ik heb vorig jaar zo'n airco geïnstalleerd en die staat dan bovenop mijn dak. Maar ik heb nog nooit klachten gehad, dus het gaat op zich wel prima.
1: Mooi, ja.
0: Ja. Jij hebt natuurlijk geen airco, hè, als milieu...
2: Ik word weer als milieugekkie weggezet.
0: Oh. Ja. Ja. Dat vind jij onzin,
1: ik heb ook geen airco.
2: Ik heb nog, nee, de bedoeling is een warmtepomp op termijn en dan, die kan ook koelen. Dus dat zou mooi zijn, ja.
0: Nou, dat is ook wel een oplossing. Hoe is jouw nacht verlopen, Dennis?
3: Ja, kort. Ik kon ook niet slapen, maar ik heb zo'n ventilator op de kat staan. Ja, wat is dat? Zo'n tafelventilator met drie standen. Maar dat helpt niet.
0: Oké. Okay.
3: Dat is gewoon een verplaatsing van lucht.
0: Oké. Okay.
3: Dus kleine hoogjes, maar heel veel zin in meer.
0: En doe je nu op Ewan dan, jouw vriend?
3: Ja. Dat mijn fan.
0: Nee, omdat een ventilator komt.
3: Ah, een ventilator komt. Ja, die kwam wel later.
0: Oké. Okay.
3: Jeetje.
0: Goed, we zijn nog een beetje aan het bijkomen natuurlijk van... Van gisteren, dat was een bijzondere uitzending, hè, vanuit beeld en geluid. Wat een prachtige dag hier op NPO Radio 5 met mooie gasten. En een spectaculaire opening gisteren aan het eind van de dag op televisie ook te zien.
1: Ja, de schatkamer werd officieel geopend door Rianne Letschert en Eppo van Nispen. Rianne Letschert, de minister van de OCW. En het was met een sleutel dus. Een enorme sleutel. En die lag op tafel. En op een gegeven moment ging die dus in een schatkist. En de schatkist ging open. Dus het was een sensatie.
2: Ik ben ook heel benieuwd hoeveel mensen nou meteen hebben gekeken gisteravond.
0: Volgens mij,
2: dat wil ik wel eens even zien.
0: Volgens mij heel veel. Want ik kreeg appjes binnen van oude vrienden van mij. En die zeiden, oh Bert, dit staat er ook op, dit staat erop. Ook mensen die ooit in een tv-programma zaten. En,
2: mensen die zichzelf al gaan opzoeken.
0: Ja, klopt. En ik ben ook even gaan graven. En ik kwam verrassende oude beelden tegen uit de jaren 70. Maar daar zal ik later vanochtend meer over vertellen. Ja. Oké, het is ook de dag dat Ronald Koeman, onze bondscoach, de WK-selectie bekend maakt voor het komende WK natuurlijk. Gaan we ook op vooruitblikken. Maar eerst maar eens kijken wat er verder in het nieuws zit, Carolijn.
2: Nou, dat dementie de samenleving elk jaar 32 miljard euro kost. Dat is nu voor het eerst uitgerekend. Verder was er een debat dat nogal pittig verliep. Let op je woorden, hits de bevolking niet onnodig op, zei premier Jette gisteren. Ging over geweld bij AZC's. En ja, het was genieten of afzien gisteren met het weer. Het hing er een beetje vanaf waar je was. Als je met je caravan als Zwitser in Lelystad stond bij het water, was het goed te doen. Als je in een studentenflat in Amstelveen op Uilenstede zat, minder.
0: Oké. Okay. Nou, de liedjes hier op NPO Radio 5, die liggen ook nog in bed. Die hebben ook een plaknacht natuurlijk. Dus ik denk dat het redelijk eenvoudig is om er eentje wakker te maken. Eén lied halen we uit bed. Op voorwaarde dat de titel van de plaat begint met welke letter?
3: Met de letter L van leeuwen.
0: Ja, Oranje Leeuwen.
3: Oranje Leeuwen.
0: Oh ja, leuk. Ja. Goed, liedjes beginnen met de letter L. We halen samen dan een lied uit bed. Uit ons alfabet. Geef hem maar door.

0: Jacqueline, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe was je nacht?
1: Warm.
0: Ja, dat zou wel.
1: En hoe het is? Plakkerig.
0: Plakkerig. Hoe heb je het lijf koel gehouden?
1: De deken is afgeslagen.
0: En dan klaar voor vandaag. Wat koelere dag gelukkig. En je moet aan het werk.
1: Ja, ik ga aan het werk, inderdaad.
0: Wat doe je voor werk?
1: Naar de kinderopvang.
0: Aha. En hoeveel kinderen moet jij opvangen?
1: Vandaag zijn het er denk ik 15. Spelletjes met water doen vandaag.
0: Oh ja.
2: Welke leeftijd hebben ze dan?
1: Tussen 2 en 4.
2: Oké.
1: Peutergroep.
0: En hoe hou je die dan in toom? Ja, met een waterspelletje dan, op een dag als deze natuurlijk. Maar veel gekrijs ook om je heen, denk ik.
1: Soms wel. Dat proberen we natuurlijk heel goed in banen te houden. Ik probeer sowieso de rust erin te houden door aan tafel te starten. En we hebben structuur. We hebben echt al tijden dat we om 10 uur, 10:15... Aan tafel hebben gezeten, wat gedronken hebben en wat gegeten hebben. En dan hebben we zo onze routine. Plasronde, naar buiten, lekker wandelen. En dan tegen de tijd dat we die wandeling hebben gehad, dan gaan we om 11:30 weer aan tafel, 11:45. Ja, we hebben eigenlijk zo onze structuur over de hele dag. En dat is goed vol te houden.
0: Ja, ik heb de hele rooster even meegeschreven. Ja. Dat is wel fijn, hè? Dat we dat een beetje. Dat ik vandaag weet van, hey, god, wat zou Jacqueline doen? En is dan ook nog het aloude, dat zal smakelijk eten aan de orde?
1: Zeker.
0: Of dat zal lekker smaken? Zo leerde ik het vroeger op de kleuterschool.
1: Ja, klopt.
0: Tijdloos
1: liedje. Dat is er nog steeds ingehouden.
2: Maar luisteren ze ook wel een beetje goed naar je, Jacqueline?
1: Wat zeg je?
2: Luisteren ze ook wel een beetje goed naar je?
1: Ene keer beter dan de andere keer.
0: En als ze niet luisteren, gewoon ouderwetse draaien om de oren? Of is dat niet meer aan de orde?
1: Nee, dat is niet meer van deze tijd.
3: Is dat dan time-out in de hoek? Of?
1: Nee, ook niet.
3: Ook niet?
1: Nee, we moeten het echt proberen met praten. Altijd liefdevol benaderen en verbinding blijven houden.
0: Ja, anders heb je je ouders op dak natuurlijk.
1: Ja, dat is wel een dingetje, ja.
3: Precies.
0: Ja, bellen ze je vaak van wat ik nou hoor, wat je met mijn kind hebt uitgesproken?
1: Nee hoor. Nee, zeker niet. Nee dat is in de overdracht, wordt dat meestal meteen de kop ingedrukt.
0: Nou, hartstikke mooi. We gaan even een lied uit bed halen.
4: Alfabet.
0: Dat doen we vandaag met de letter L, vaak bezongen. Onder meer door de Doors natuurlijk in L.A. Woman. Die komt binnen via Gerrit uit Aalden. Loser van Back, ook een leuke inzending. Leven na de dood van Freek de Jonge komt binnen via John Diekema. Looking Out van Number One, Backman Turner Overdrive. Drive, Bert de Bel. The Cats met Lia komt binnen via Wim Walravens. London Calling van The Clash, dankjewel Dirk van Heertem. Diezelfde wordt ook ingestuurd door Nico trouwens. Long Train Running van de Doobie Brothers. Anneke. Laat maar alleen. Rita Hovink. Mieke. Little Ship van de Blue Diamonds via Rimmert. Le Lac Majeur van Mort Schumann. Via Hanny Kruijer. Lotje. Benny Nijman. Dankjewel. Fogerty. Leaving New York. R.E.M. is ook een goede. Even kijken. Love is a Battlefield van Pat Benatar. Via Martijn. Linger van de Cranberries. Anja Roeland. Listen to what the man said, Paul McCartney and Wings, via Harm Dallinga. Lay All Your Love on Me komt ook nog binnen via ABBA. En dat is wel toevallig, want welke heb jij gekozen?
1: Ja, die had ik gekozen.
0: Ach, nou ja, eerlijk zullen we alles delen.
1: Hè? Ja, zo is het.
0: Dat zal lekker smaken. Ik dank je wel, heb een mooie dag, hè?
1: Een hele fijne dag.

0: Bruno Mars, de openingsnummer van zijn album. En nu ook op single, heerlijk dit, The Risk It All. 6:30, het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Dementie kost de samenleving elk jaar 32 miljard euro. En dat is nu voor het eerst uitgerekend door onderzoekers van de Erasmus Universiteit, schrijft het AD. Niet alleen de zorgkosten zijn meegerekend, ook mantelzorg en kosten die gemeenten maken. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Alzheimer Nederland. De uitkomst laat volgens de organisatie zien dat dementie ons land economisch hard treft. In ons land hebben 320.000 mensen dementie en dat aantal neemt toe. Let op je woorden en hits de bevolking niet onnodig op. Dat zei premier Jette gisteren in een onrustig debat over het geweld bij asielzoekerscentra. Hij vroeg alle Tweede Kamerleden om dat af te keuren, maar kreeg niet iedereen mee.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: Daarmee doelde hij vooral op Forum voor Democratie. Fractievoorzitter De Vos verwerpt het geweld, maar zegt ook dat het een gevolg is van het falende asielbeleid. Premier Jette herhaalde nog eens dat strengere asielmaatregelen een topprioriteit zijn van het kabinet. In Iran kunnen inwoners weer wat internetten. De blokkade wordt opgeheven, maar het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. 3 maanden geleden, toen de eerste Amerikaanse en Israëlische bommen vielen, werd het internet geblokkeerd. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar het gebeurt ook om opstanden te voorkomen. Ja, het was genieten en afzien gisteren met het warme weer. Het hing er een beetje vanaf waar je was. Deze Zwitsers hadden het prima naar hun zin in hun camper aan het Markermeer bij Lelystad, hoorde een verslaggever van Omroep Flevoland.
3: Moet ik even Duits gaan praten? Waarom zijn jullie naar Lelystad gekomen?
4: We zijn af de doorfahrt. We zijn van België hergekomen. En ja, jetzt dat schöne Wetter hier aan zee genießen, meer. Het is wunderschön.
3: Nou, vielen dank. Nou goed, ze zijn dus op toertocht vanuit België hier naartoe gekomen. En dan genieten ze hier toch ook van dit strand en van het Markermeer.
1: Ja, studenten in Amstelveen hadden minder geluk in hun studentenflats op campus Uilenstede.
5: Het water ligt er weer uit. Het is voor mij zeker met trappen bij wel weer 5 minuutjes lopen. Voor een flesje water is niet nice. Je zit ook maar met tentamens, dus je wil gewoon genoeg water hebben en even naar de wc kunnen als dat nodig is. Voor een hele flat, dus 350 man, zijn er 2 dixies. Dus dat is top opgelost.
1: Ja, vandaag worden die waterleidingen gerepareerd.
6: Ja, het is lekker hoor, dat warme weer. Maar gisteren vond ik het gewoon niet fijn meer om buiten te lopen. Weet je hoe jij dat daarvoor?
1: Ja, hetzelfde. Ja, ja, maar ik moest er toch uit met mijn hond naar de kapper. Dus die is wel blij nu.
7: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
1: Ja, er lag gewoon een halve hond naast toen die getrimd was. Ja.
6: Oké, jij gaat met je hond naar de kapper?
1: Ja, ik wilde die afspraak niet verzetten, want die hond heeft het al zo warm. Dus, ja.
6: En want wat voor beest is dat dan?
1: Het is een kruising Labrador met Labradoodle. Dus daar zit gewoon veel haar op. Ja. En dat moet er best wel af en toe af.
6: Oké. Okay. Nou, heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar laat zo
1: heel anders,
6: maar
1: heel anders, ja.
6: Het weer dan vandaag, wat koeler, hè?
1: Ja, een mix van zon en wolken. En door de noordoostenwind een stukje koeler dan gisteren. Zo'n 23 graden.

0: Boeien, toen nog met zijn groep Linda.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En die plaat kwam natuurlijk uit de jaren 80. Binnenkort de week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. Met al die evergreens uit dat mooie decennium. Maar er is ook plek voor liedjes die je niet meer zo vaak hoort. En daar vind ik dit wel een mooi voorbeeld van. Uit 79, J.D. Souther.

0: Kwart voor zeven in de vroege ochtend hier op NPO Radio 5. Nou, gisteren ging hij officieel open, dat kan je niet zijn ontgaan. De schatkamer van beeld en geluid. Je kunt nu meer dan 700.000 uur aan radio- en televisiefragmenten zomaar je huiskamer binnenhalen via je laptop of via je computer. Het is toegankelijk voor alles en iedereen. Dat
1: nou,
0: is,
1: ben je wel even bezig.
0: Dan ben je wel even bezig.
1: Ja.
0: Als je dat, ik denk dat je dat niet in je hele leven niet meer. Nee, dat kan je niet in je hele leven toch afspelen.
1: Dat
0: toch,
1: denk ik niet.
0: Nee.
1: Maar het is meer dan 100 jaar, hè? 100 jaar geschiedenis. Dat is toch wel mooi.
0: Ja, of in versnelde vorm.
2: Ja, heel
0: dat
2: snel.
0: Kan wel, hè? Dat, kan, ja, dat moet ook wel, want als je kijkt naar die oude televisiefragmenten, dan valt natuurlijk vooral op hoe traag alles vroeger was.
1: Mij in elk geval. Ja.
0: De aftiteling alleen, dan vind ik een feest om te kijken hoe dat gaat. Heel langzaam zo. Alles echt van alles tot iedereen die zich heeft bemoeid met het tv-programma, tot de afwasser aan toe, wordt in beeld gebracht. Dat vind ik wel mooi.
2: Dat dan inderdaad dat blokje onder in beeld kwam en dat iedereen elkaar nog een handje ging geven. Dat die camera zo langzaam nog uitzoomde van die studio.
0: Ja.
2: Dat
0: ja.
2: is nu gewoon op weg en de reclame in.
0: Ja, maar ik vond het feest meteen om die schatkamer te gaan ontdekken en erin te gaan spitten. Dat heb jij ook gedaan. Heb jij iets bijzonders gevonden?
1: Ja, ik dacht ik ga een honeymoon quiz terugkijken. Met
0: altijd maar weer Ron Brandstede.
1: Ja, sorry. Ja, maar ik vind het gewoon mooi hoe hij bij elke show hartelijk goedenavond zegt en dat er inhoudt en toch een beetje het publiek weet te boeien. Ik kwam ook iets anders tegen. Coco en de Vliegende Knorrenpot. Nou, uit 1960. Ik dacht, wat is dit? Waar zit ik nu naar te kijken? Maar het is toch heel leuk, want je ziet allerlei oude fragmenten voorbij komen.
0: Jij ook veel amusement gevonden?
2: Ja, heel veel amusement. Ik ben wel lekker van de amusementstelevisie, maar gewoon eventjes weer de jeugdherinneringen ophalen. Ik keek vroeger veel naar het Klokhuis, dus heel veel Klokhuis. Ik heb een paar dingen van het Klokhuis gekeken. Kopspijkers, met het satirische stukjes van Paul Grote en hoe heet die andere?
0: Owen Schumacher.
2: Owen Schumacher en zo. En dat was fantastisch, dat hele clubje. En Te Land, Te Zee en de Lucht kon ik vroeger heel erg van genieten. En ook dat was weer een feest om terug te kijken. Ook heel veel oude fragmenten van Te Land, Te Zee en de Lucht. Met André van Duin nog. Met achteruitrijden met die caravans. Fantastisch.
0: Oh, ja.
2: Ja, daarna ben ik in slaap gevallen. Het was gisteren toch weer vroeg.
0: Nou ja, ik herinner me gisteren. Ik zat ook een beetje in die schatkamer te spitten. Van, ik weet nog goed dat mijn ouders, die vroeger actief waren bij De Boerenbruiloft. Dat was een soort toneelvereniging die een aantal keren per jaar voor toeristen bij ons in het dorp optraden in het Openluchttheater in Borgen.
1: Ja.
0: Daar waren ze heel actief. En daar is ooit een televisieopname van gemaakt. Dat herinner ik me. Dus ik dacht van, daar ga ik eens even uitzoeken of dat nog ergens te vinden is. Nou, ja, warempel.
1: Echt?
0: Daarvoor gaan we terug naar 1979, naar het programma Muziek voor ons plezier.
1: Ja.
0: Uitgezonden door de NOS destijds. In Oud-Aalden in Drenthe. Vond toen een authentieke boerenbruiloft plaats. Opgevoerd dus door de vereniging Het Waschup. Waar mijn ouders ook lid van waren. Nou, dat klonk ongeveer zo.

0: En hoe is het alder er wel toe? En moet ik kijken al naar een vrouw, Mion, doe maar niet schromen.
1: En met z'n allen?
0: Mion, doe maar niet schromen.
1: Ja, kijk deze tekst.
2: Inhaken en
1: ja,
2: meedijnen.
1: Juist, en ja, die teksten die ken ik uit mijn hoofd. Want ik weet nog dat elke zomer, als de opvoering daar was, lag dat tekstboekje bij ons op tafel. En die liedjes werden ook geoefend door mijn ouders, door mijn vader en mijn moeder. En daardoor kon ik die liedjes ook gewoon.
3: Wat zong hij nu? Ik heb een goede raad voor jou. Je moet trouwen, ja, jongen.
1: Ja, klopt.
3: Ga nou op zoek naar een vrouw, ja, want je moet trouwen.
1: Ja, en dat was dan Jan Pierenwiet, soldaat. Smok de Wichter op straat. Goedenavond, mevrouw, mag ik dansen met jou? Goedenavond, meneer, op een andere keer.
2: Nou, mooi. He? Maar ja, wat ik wel heel bijzonder vind, is dat jouw ouders gewoon prominent in beeld zijn.
1: Dat is toch echt wel ontroerend om te zien, hoor. Ja. En toen ik dat ontdekte, heb ik meteen natuurlijk even in de familie Haandrikman-app gegooid.
2: Ja.
1: En ja, iedereen zei, ja, mijn neefje Tijmen, die schrijft, wauw, Laura, mijn nichtje, schrijft, mooi. Hilly, mijn moeder, heel leuk. Ik weet dit nog wel, in Oud-Aalden. En het was heel, heel erg koud.
2: Ach, toch mooi dat je dat weer hebt teruggevonden.
1: Dat is het mooie natuurlijk van die hele schatkamer. Ja. Hè? Ontroerend. Nog een klein stukje.

0: Kijk, die hele mooie stemmen, dat waren Jans en Erik.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Ik ga even toch maar mooi even de toon aan. Hè. Muziek voor ons plezier dus te vinden op schatkamer.nl. Nog meer muziek voor ons plezier. Nu van Igla.

0: Deze komt dan uit de schatkamer van NPO Radio 5 natuurlijk. En vol muziek, Eagle-Eye Cherry.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 6 minuten voor 7.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: En Nienke die vraagt zich nog af van... kan ik in die schatkamer ook complete radio-uitzendingen vinden? Ik zou bijvoorbeeld het Weeshuis van de Hits nog wel eens terug willen luisteren. Dat was een aandoenlijk programma, zo schrijven ze. Mooie, warme, dierbare herinneringen. Ja, natuurlijk ken ik dat met Peter van Brugge. En de kleine Morrison natuurlijk.
2: Ja.
0: Die een hoofdrol ook vertolkt in het programma.
3: Staat dat, er zeker in.
0: Dat kan allemaal in die schatkamer. Ja, maar dat wordt nog wel eens vergeten, heb ik het idee. We hebben het altijd over de televisie. Maar de radio, hè. De radio, die is daar ook volop te vinden. Ik zat er gisteren even... Dan ga je toch even je eigen naam invullen.
2: Oh, ja.
0: Ja, dat doe je dan toch even.
2: Wat heb je gevonden?
0: Nou, mijn god, ja, dan komt er dus echt een wereld aan radioprogramma's... waar je ooit aan hebt meegewerkt, komt naar boven drijven. Nou ja, dus over 1000 jaar kun je het nog terugluisteren.
2: Oh, ja.
0: Dat vind ik een fascinerende gedachte. Dat vind ik een fascinerende.
2: Jij zit ook in het archief.
3: 417 pagina's Bert Hendrikman, zie ik hier.
0: Oh ja. Zo meteen in het komend uur, op de dag dat Ronald Koeman de WK-selectie bekend maakt voor het Nederlands elftal, gaan wij alvast even naar die andere club, dat andere land waar we voor zijn, namelijk Curaçao. Curaçao heeft een shirt en dat is buitengewoon populair, kan ik je melden. En daar gaan we het zo meteen over hebben, dat is een run-up.
4: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
7: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria... Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
10: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
17: Veel vragen in de gemeenteraad van Stadskanaal gisteravond over de twee kinderen die daar ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Het nieuws over de mishandelingen maakte veel los.
18: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
19: Goede jeugdzorg vraagt om meer dan een reactie op incidenten. En laten we eerlijk zijn, dit is geen probleem van alleen Stadskanaal.
20: Te vaak zien we in Nederland dat verantwoordelijkheden versnipperd raken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
17: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. De gemeente Vaals in Limburg gaat strenger optreden tegen grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. Er moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd en ze mogen nog maar 4 keer per jaar worden gehouden. Ook mogen ze niet over alle wegen rijden. In Vaals is veel overlast van groepen auto's en motoren die door de heuvels

0: knipperdraken tussen instanties. Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
1: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt, omdat het volgens hem ook op andere plekken kan misgaan. De gemeente Vaals in Limburg gaat strenger optreden tegen grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. Er moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd en ze mogen nog maar 4 keer per jaar worden gehouden. Ook mogen ze niet over alle wegen rijden. In Vaals is veel overlast van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Vanaf dit jaar gaat de provincie Groningen de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in de top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 werd afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Vanaf dinsdag komt het KNMI met een nieuwe dagelijkse voorspelling voor hitte. De hittekracht op een schaal van 0 tot 10. En die laat zien hoe zwaar warm weer echt voelt voor mensen. Daarbij kijkt het Weerinstituut naar temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonkracht. Handig voor wie bij mooi weer buiten werkt, zoals deze dakdekker.
2: Ik denk dat mijn gevoelstemperatuur dan aan de 50 graden gaat.
3: Zoveel?
2: Zoveel, ja.
4: Zweten?
2: Ja, zweten, ja.
4: Zweten, drinken?
2: Zweten, heel veel water, koud water drinken. Als het echt veel te warm is en het wordt later in de middag en je komt op de top van de temperatuur, ja, dan moet je gewoon stoppen.
1: Ja, het gaat pas volgende week in, maar toch werd gisteren al berekend hoe het hittekrachtcijfer toen was, een 8. Het weer zonnig, ook wat bewolking en het blijft droog. Het is een stuk koeler dan gisteren. Het wordt 16 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 graden in het uiterste zuiden.
5: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

begint de week van het Nederlandse bier. En dat betekent dat brouwerijen door het hele land hun deuren openen. Je kunt meedoen aan een proeverij of gewoon het terras op. En ondertussen stijgt de WK-koorts. Vandaag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn oranje selectie bekend. Maar er is ook een ander land dat druk bezig is met de voorbereidingen. En dan doe ik natuurlijk op Curaçao, hè. Daar gaan we ook voor jou. Nou, de shirtjes van het land zijn hier om aan te slepen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.

spanning voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het laatste restje eindexamens staat op het programma. En dan moet je denken aan de vakken Fries, Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Ik had geen van al in mijn pakket, kan ik melden. Hoe het ook zij, over 2 weken dan horen de leerlingen of ze geslaagd zijn en of de vlag uit kan.

0: altijd een van de allermooiste van Guus Meeuwis. Tranen gelachen om 12 minuten over 7. Het WK voetbal is aanstaande. En dat betekent ook dat, veel mensen op zoek zijn naar een mooi passend voetbalshirt. En dan denk je natuurlijk hier in Nederland meteen aan, het mooie nieuwe oranje shirt van het Nederlands elftal. En merkwaardig genoeg is er juist een stormloop op het shirt van Curaçao. Iemand die daar alles van weet is Arjan Hekman, mede-eigenaar van Voetbalshop Groningen. Dag Arjan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vertel eens even, hoe zit dat met de populariteit van het shirt van Curaçao?
1: Ja, het is once in a lifetime natuurlijk, dus iedereen wil erbij zijn. Ze willen allemaal een beetje in een mooi shirt lopen en het is gewoon een geweldig mooi shirt geworden. En het is eenmalig, denken de meesten, dus daarom denk ik dat het zo populair is.
0: Ja, Curaçao die zich voor de allereerste keer heeft geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal. Onder leiding van een Nederlandse coach ook natuurlijk, hè, Dick Advocaat. Vertel allereerst eens even, hoe ziet dat shirt eruit?
1: Je hebt een uit- en een thuisshirt. Eigenlijk de run is vooral op het uitshirt geweest, ook het gele shirt. En er zitten wat vellere kleurtjes in eigenlijk. En dat is eigenlijk de handelskade zit er een beetje in verwerkt vanuit Curaçao. Er zit een logo op de achterkant. En het is gewoon een geweldig mooi shirt, geel. En het thuisshirt is ook gewoon hartstikke mooi. Die is blauw met wat strepen over de mouw. Dat is eigenlijk de Blue Wave, zoals ze genoemd worden. Dus beide shirts zijn ontzettend mooi. Zien er ook echt mooi uit.
0: Ja, maar het uittenu is dus nog populairder dan de oorspronkelijke Blue Wave variant.
1: Ja, de gele is nog populairder. Hoe het kan, ik weet niet. Het is ook echt gewoon, ik denk wel, een van de mooiere uitshirts die er op het WK te zien zijn. Dus ik denk dat ook heel erg belangrijk is, hoe die eruit ziet.
0: En die oranje shirts blijf je mee zitten dit jaar, begrijp ik.
1: Nou, die gaan ook nog steeds goed hoor, maar Curaçao is wel de run op de afgelopen 2 weken.
0: Hoeveel heb je er verkocht dan, energie?
1: Ja, veel. Ik durf niet zeg maar echt veel. Echt bijna net zoveel als het Nederlands elftal, dus echt veel.
0: Oké, want even over dat Nederlands elftal shirt. Hoe ziet dat er eigenlijk uit dit jaar?
1: Die is fel oranje, echt heel fel. Het felste shirt ooit, is ook echt heel fel. En het uitshirt is wit met oranje, beide ook wel gewoon hele mooie shirts, denk ik. Alleen ik denk dat Curaçao net nog wat specialer is. Omdat het ook voor de eerste keer is. En de mensen die willen dat toch hebben.
0: Ja, en nu zijn ze allemaal uitverkocht, die van Curaçao?
1: De uitshirts sowieso. En die komen waarschijnlijk ook niet meer binnen. En het thuisshirt is wel wat te krijgen.
0: Ja, nou, past wel mooi bij een uitshirt natuurlijk, uitverkocht.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Wat toepasselijk dan. En hoe ga je zelf het WK-voetbal beleven?
1: Gewoon lekker met vrienden kijken. Hè? En dan we beginnen met de eerste wedstrijd natuurlijk. Dan heb je Curaçao tegen Duitsland. En dan sluit ik dan Nederlands elftal. Dus het wordt een mooi voetbaldagje. En dan gaan we gewoon lekker met z'n allen voetbal kijken.
0: Ja, ongelooflijk spannend. Vandaag de WK-selectie, bekendmaking door Ronald Koeman. Wat verwacht je daarvan?
1: Ik verwacht niet zo heel veel spannende dingen. Ik hoop zelf dat Luciano Valente erbij zit. Als Groningen natuurlijk. Het is ook een Groningse jongen.
0: Oh ja,
1: dus ik hoop dat hij erbij zit. Maar voor de rest... hopen gewoon dat we een goede selectie krijgen.
0: Ja, nou, ik hoop dat je de Curaçao ook het geluk meebrengt. Want stiekem hopen we natuurlijk dat Curaçao heel ver gaat komen. Hè?
1: Dat hopen wij ook, absoluut. Ja. Zeker. En ook omdat er wat Groningse jongens erin zitten. Ik als Groningen. Dat vind ik ook hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Met de broeders Bakuna en alles. Dus ik hoop dat die het ook goed gaan doen.
0: Daar zit een mooie geschiedenis aan vast. Ja, ik heb dat shirt van Curaçao helaas niet bemachtigd vooralsnog. Maar ik heb wel een mooie blauwe postzegel gekocht van Curaçao. Er zijn er 110 van gemaakt. Ik dacht, die moet ik hebben. Maar die is nog steeds niet uitverkocht.
1: Oké. Ja, dat is wel...
2: Daar is hij ingetuind.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om maar even een leuke voetbalterm erin te gooien.
3: Juist. Je kan hier nog postzegels verkopen.
0: Ja, dat zou nog kunnen, ja.
3: Dat shirt zou snel gaan.
0: Ja. Hey! Ik dacht, ik pak er een mooi plaatje bij in het licht van de Blue Wave van het Curaçao shirt.

popmuziek, dan verschijnt het nieuwe album van Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Daar kijken we met z'n allen op vooruit. De hele dag hoor je ook nummers van het album hier op 5. De voorloper daarvan ken je natuurlijk. Dat is deze single, Days We

voorbode daarvan. Days We Left Behind. De laatste loodjes voor de eindexamenleerlingen zitten erop. Zometeen meer daarover in het nieuws van 7:30. Tot die tijd deze van de Scorpions. Hello.

0: Het nieuws komt natuurlijk van Carolijn van de NOS.
1: Goedemorgen Bert. Nederland organiseert vandaag en morgen een internationale veiligheidsconferentie. Op deze bijeenkomst zijn volgens de organisatie niet alleen sprekers uit de politiek om te praten over internationale veiligheid.
2: We kennen natuurlijk de grote politieke toppen waar regeringsleiders bij elkaar komen. Volgende maand in juli, begin juli ook weer in Ankara komen de NAVO-leiders bijeen. Maar als je echt toe wil gaan naar een Europa dat meer op eigen benen kan staan, dat een antwoord heeft op de uitdagingen van deze tijd, dan zul je breder moeten praten. Denktanks, wetenschappers, commentatoren, die zul je ook moeten betrekken.
1: En die conferentie wordt gehouden in het Vredespaleis in Den Haag en de Universiteit Leiden. Premier Jette doet de opening. En het is het idee dat het een jaarlijks terugkerende conferentie wordt. Opnieuw brachten meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat de opvang in Ter Apel daar was geen plaats meer. En dat is al de vierde nacht op rij, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moesten doorbrengen. Groningen wil ook de komende week nog opvang regelen, maar alleen als er een oplossing voor aan de lange termijn wordt gewerkt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht zijn. Maar volgens Libanon zijn ook zeker 4 kinderen en 3 vrouwen omgekomen. De meeste eindexamenleerlingen zijn klaar. Gisteren sloten HAVO en VWO af met Frans en natuurkunde. Omroep Zeeland ging naar het Goese Lyceum, waar dat dan zo klonk.
3: Het is 4:00, de tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen. We zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop en dan zijn jullie klaar.
4: Hoe is het gegaan?
5: Ja, ik had natuurkunde. Ik hoop dat ik een 6 haal. Maar ja, je weet nooit bij natuurkunde.
6: Ik denk dat het wel prima cijfer is.
7: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is.
6: Hoe is het dan dat moment in juni, dat je dat belletje komt?
8: Ja, dat gaat nog wel een stressmomentje worden, ja. Want ik weet niet zeker of ik het heb gehad of niet heb gehad. Dus we gaan het afwachten.
1: Ja, en vandaag staan de examens Fries, Russisch, Spaans, Arabisch en Turks nog op het programma. En dan zijn ze echt allemaal klaar. En nu is het de beurt aan de docent om alles na te gaan kijken.
0: Nou, dat zijn niet de meest populaire vakken volgens mij. Russisch, Arabisch, Turks, hè?
1: Vaak is dat toch wel een keuzevak, zeg maar. Spaans is dan vaak op middelbare scholen in de plaats gekomen voor Frans.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Arabisch en Turks, dat vergelijk je dan een beetje met aardrijkskunde. Dat kan je kiezen of niet. Ja.
0: En dan natuurlijk die zee van vrije tijd die op je wacht, hè. Ik weet niet, hoe heb jij die tijd ingevuld na je eindexamen?
1: Ik dacht, ik ga 5 weken lang werken.
0: Ja, heb ik ook gedaan.
1: Ik had een baantje in een wasserette gekozen. Nou, na 1 week liep ik naar buiten half gaar. Ik dacht, dit ga ik niet meer doen.
0: Wat moest jij doen dan in die wasserette?
1: Ik moest strijken. Stond tussen die grote strijkmachines. Allemaal stoom eraf. Buiten was het 30 graden. Nou, dat was niet te doen.
0: Nee.
1: Toen dacht ik, ik ga daarna iets anders doen.
0: Wat heb jij gedaan in die tijd?
9: Ja, volgens mij ging ik ook werken, ja.
0: Maar je weet niet meer wat?
9: Ja, in de supermarkt werkte ik.
1: Oh, ja. Dat heb ik daarna ook gedaan.
9: Lekker in de koelcel.
1: Betere temperatuur.
9: Heerlijk. Maar ik heb een keer flauw gevallen. Want dat was in een, niet nader te noemen, supermarkt met een rood logo. Maar die hebben van die koelcellen. En dan kwam ik uit die koelcel weg. Maar in de winkel was het gewoon ook 26 graden. Dus dan liep ik naar buiten. En dan kreeg ik een klap van min 7 naar 20. Dus dat was altijd iets minder. Ja. Maar
10: zijn jullie braaf allemaal.
9: Oh ja,
10: ik ging feesten salo. Ik ging feesten, joh. Ik was echt leven het vrije leven.
0: Ja, klopt. Met alle gevolgen van dien. Nu moet er nog gespaard worden voor de bruiloft. Eens even kijken naar het weer.
10: Voor een cent.
1: Een mix van zon en wolken en een stukje koeler dan gisteren. Zo'n 23 graden.
0: Oké. Okay.

0: Niels uit Haren, 76. Bas de Ruiter uit Tilburg, 44. Tjitske Witteveen Steffens, 74. Helma van Kooten, 77. Richard de Haard, 58. Paul Harmens uit Olst, 63. Freek van Kooten uit Werkhoven, 43. Tina van Wanrooy uit Amsterdam, 64. Mark Graafmans uit Den Haag is jarig. Jacomina Koenen uit Heidhuizen, 71. En Bert Schaaf uit Haarlem wordt 59. En nu op zoek naar Marianne van den Hout Plaatsen uit Gavenzande.
1: Met Marianne.
0: Ah, daar ben je, Marianne.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom hier in de ochtendshow van NPO Radio 5. Ja, je vrolijke vriend hier.
1: Wat leuk dat je mij belt.
0: Ja, natuurlijk, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Als je plaats hebt genomen, en dat heb jij gedaan als Marianne van den Hout Plaatsen op de grote verjaardagskalender van ons land.
1: Zo is dat.
0: Zo, hè. Nou,
1: we zijn eruit.
0: We zijn eruit. Het was een lange zin, inclusief bijzinnen, wat komma's ertussen. Maar het kwam goed en nu zetten we er een punt achter. En we gaan door naar het volgende onderwerp. Vertel jij maar eens even hoe jij je verjaardag gaat vieren, Marianne.
1: Nou, lekker genieten van het mooie weer. Vanavond gaan we barbecue bij onze oudste zoon. Want onze jongste kleinzoon is ook jarig. Die wordt 19. Dus dat gaan we gezellig vieren.
0: Wat leuk. En wat ga je geven aan je kleinzoon?
1: Nou, dat ga ik nou maar niet vertellen, want dan weet hij dat als hij soms luistert.
0: Ja, dat, ah joh, nou ja, dat maakt ook niet uit. Wat staat er zelf bovenaan je verlanglijstje dan?
1: Nou, niet zoveel. Gewoon gezond oud worden. Lekker genieten van de mooie dingen. En ja, een mens heeft alles al.
0: Nou ja, dat weet ik niet zeker, maar kijk, lekker gezond oud worden, dat is natuurlijk niet iets wat te koop is, hè?
1: Maar, nee, dat weet ik. Maar voor de rest heb ik geen wens. Nee, gewoon... Okay. Ja, dat het met mijn gezin goed gaat en meer eigenlijk niet.
0: Nee, en maak jij ook je eigen kleding? Want dat gaf je aan toen je aanmeldde voor de verjaardagskalender.
1: Ja, dat klopt. Dat doe ik al en doe ik ook voor anderen. Dus dat is eigenlijk een soort uit de hand gelopen hobby. Wat ik heel veel doe eigenlijk, ja.
0: Want wat draag je nu zelf op dit moment?
1: Op dit moment heb ik een rode broek aan met een felgekleurd shirt erop en... Ja, dat is het. Ik hou van felle kleuren. Beetje gezellig. Het is al saai genoeg in de wereld.
0: Ja, dat is ook zo. En dat heb je zelf allemaal in elkaar geflanst.
1: Ja, alles in elkaar geflanst.
0: En hoe hou je die techniek bij? Of gewoon door veel te doen? Of zit je ook nog op cursus?
1: Nee. Dat hoeft niet meer. Nee, ja. ik weet het voor lieverlee wel. Ja.
0: En niet te hard indrukken, hè? Dat gaspedaal van de naaimachine. Want ik heb ooit de huisartsschool gedaan en had ik ook naailes. En toen heb ik ooit een naaimachine, nou, daar kwam op een gegeven moment echt stoom uit, want dan had ik te hard gas gegeven.
1: Ja, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Oké.
0: Nou, zullen we even gas geven aan de Evergreen Top 1000 Rad?
1: Ja, leuk.
0: Oké, ik ben benieuwd welke plaat daar naar voren komt, Dennis.
2: Goedemorgen, Marianne, van de harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Jij hebt gedraaid nummer 557.
0: De Engelbert.
1: Engelbert Humperdinck.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nou draai maar, dat is al mooi.
0: Oké. Okay. Ja. Dan krijg je die van ons cadeau, Marianne. En dan wens ik je een hele mooie verjaardag. Samen ook met je kleinzoon.
1: Komt helemaal goed.
0: En ik ga een
1: mooie,
0: en ik ga een mooie kaart voor je schrijven. Die doe ik vandaag nog op de bus.
1: Nou, leuk. Gaan we zien.
0: Fijne dag.
1: Okay,

dat noemen we epizetisch dit, hè? Running Up That Hill van Kate Bush. Zometeen in het komend uur blikken we alvast vooruit op de WK-selectie... die onze bondscoach Ronald Koeman later vandaag bekend maakt. En dat doen we met Jeroen Gruter van NOS Langs de Lijn.

0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Hak uw visje op, visje op!
5: De finale van Hunted Fits, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Vips en Hunters. De finale van Hunted Fips, 8:30. En direct daarna After the Hunt, 9:30 bij Avotros op NPO 1.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
9: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
13: Goedemorgen Bert. Officieel ging het gisteren weer eens over asiel in de Tweede Kamer. Maar ook over de vraag of het kabinet nog wel kan samenwerken met het in opspraak geraakte Kamerlid Gidi Markesauer. Het minderheidskabinet van D66, CDA en VVD keurt de gewelddadigheden tegen asielzoekers hard af, maar houdt tegelijkertijd de deur open op een kier voor samenwerking met Markesauer, die laatst nog opriep tot geweld tegen Palestijnse asielzoekers. Volgens politiek verslaggever Wilco Boom wil Jette die partij niet helemaal uitsluiten.
14: Daar heeft Jette natuurlijk ook wel een politiek belang bij, want als hij Markesauer en zijn 6 fractiegenoten uitsluit, dan beperkt hij zijn mogelijkheden om meerderheden te zoeken bij de rechtse oppositie. En zou hij zich afhankelijk maken van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, en deze minderheidscoalitie komt in de Tweede en de Eerste Kamer zoveel zetels tekort dat ze alle mogelijkheden voor meerderheden open wil houden.
13: Een groot deel van de Tweede Kamer keerde zich ook tegen de Vos van Forum voor Democratie, omdat zij het geweld bij de demonstraties niet volmondig heeft veroordeeld. Dementie kost de samenleving elk jaar €32 miljard. En dat loopt nog verder op, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en Alzheimer Nederland. Het gaat bij die 32 miljard niet alleen om zorgkosten, maar het raakt ook gezinnen, werkgevers en gemeenten. Het grootste deel van de dementerende woont nog thuis en veel mensen daaromheen verlenen mantelzorg. Die tijd kunnen ze niet besteden aan werk of andere zaken. In Nederland hebben 320.000 mensen dementie en dat aantal neemt toe. De ANWB had het druk door het warme weer. Er kwamen meer dan 4700 pechmeldingen binnen. Zo hadden mensen accuproblemen en lekke banden. De Wegenwacht had er al rekening mee gehouden en zegt de drukte goed aan te kunnen. En de NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
15: So we are discussing 3 moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
13: Ja, verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 gaan astronauten er ook wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Het weer, geregeld zon, maar ook bewolking en niet meer zo warm als gisteren. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 27 graden in Zuid-Limburg.
11: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: miljard euro. En dat loopt nog verder op, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit en Alzheimer Nederland. Het gaat bij die 32 miljard niet alleen om zorgkosten, maar het raakt ook gezinnen, werkgevers en gemeenten. Het grootste deel van de dementerende woont nog thuis en veel mensen daaromheen verlenen mantelzorg. Die tijd kunnen ze niet besteden aan werk of andere zaken. In Nederland hebben 320.000 mensen dementie en dat aantal neemt toe. De ANWB had het druk door het warme weer. Er kwamen meer dan 4700 pechmeldingen binnen. Zo hadden mensen accuproblemen en lekke banden. De wegenwacht had er al rekening mee gehouden en zegt de drukte goed aan te kunnen. En de NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd.
1: So we are discussing three moon-based missions and a series of additional awards with more missions to be announced in the months ahead.
0: Ja, verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen van een permanente infrastructuur. En vanaf 2032 gaan astronauten er ook wonen. Het uiteindelijke doel is dat de NASA met deze ruimtebasis Mars wil bereiken. Het weer, geregeld zon, maar ook bewolking en niet meer zo warm als gisteren. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 27 graden in Zuid-Limburg.
2: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

van 16 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden van ons land. En de laatste finale in het Europees voetbal wordt vanavond gespeeld. De Conference League is aan de beurt. De strijd is tussen de Londense club Crystal Palace en het Spaanse Rayo Vallecano. En wie die cup in de wacht sleept, dat kun je vanavond zien om 8 uur via Ziggo Sport. Maar spannender is het dichter bij huis, want bondscoach Ronald Koeman maakt vanmiddag bekend met welke 26 spelers hij afreist naar het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Blikken we zometeen op.

0: minuten over 8. Op een spannende dag voor voetballiefhebbers. Want vanmiddag maakt onze bondscoach Ronald Koeman de WK-selectie bekend. En iemand die dat nauwgezet volgt is Jeroen Gruter van NOS Langs de Lijn. Dag Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, Bert, goedemorgen.
0: Ik zie jou normaal gesproken vaak rennen door mijn straat in Utrecht. Heb je vanochtend al een rondje hard gelopen?
1: Nee, nog niet. Het was eerst even hard werken om de kinderen de deur uit te krijgen. Dat is een paar minuten geleden gebeurd. En dan ga ik na dit gesprek mijn schoenen aantrekken. En inderdaad wel naar buiten. Want het is beter weer dan de afgelopen dagen. Ja. Dat is lekker fris.
0: Ja, heerlijk. En dan vanmiddag natuurlijk die belangrijke persconferentie van Koeman. Wat verwacht je daar eigenlijk van?
1: Nou, dat is altijd een spannend moment, hè. En ook een bepalend moment voor veel spelers. Wel of niet mee naar een WK, dat is al wat. Er zijn de nodige vraagtekens. Dus er zullen wel wat spelers in spanning zijn.
0: Ja, wat is het grootste vraagteken dat rondom deze bekendmaking heerst?
1: Nou, als je kijkt naar de situatie rond Memphis Depay en Jurrien Timber en ook Stefan de Vrij eigenlijk. Of zij in staat zijn om straks in die hitte in Amerika echt te kunnen presteren. En dat heeft alles te maken met hun blessuregeschiedenis van de laatste maanden. Zowel Depay als Timber hebben de afgelopen maanden niet of nauwelijks gespeeld. Dat is belangrijk, want zij zijn normaal gesproken basisspeler. En Koeman heeft in een eerder stadium gezegd, ik neem spelers alleen maar mee als ze 100% fit zijn. Nou, daar heeft hij al een klein beetje afstand van genomen. Door te zeggen van nou ja, als ze niet helemaal fit zijn, dan kunnen ze eventueel worden opgetraind in de aanloop naar het WK. Maar ja, met hoeveel spelers wil je dat gaan doen? Want ook Stefan de Vrij is erbij gekomen met een blessure afgelopen weekend. Niet een basisspeler, maar wel altijd belangrijk in de groep. Kan op elk moment normaal gesproken invallen en een belangrijke rol vervullen. Kiest hij voor fitte spelers die misschien minder goed zijn? Of kiest hij toch voor bijvoorbeeld dit drietal? Ja, dat zijn wel vragen die boven de markt hangen.
0: Ja, en dan natuurlijk het karakter van spelers speelt ook mee. Want Joey Veerman, die wordt beticht van niet zo'n heel goed karakter door Koeman. Joey Veerman heeft zelfs al gezegd, Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou ja, Joey Veerman heeft een uitstekend karakter hoor. Daar gaat het niet om, alleen Koeman vindt dat hij niet goed in de groep past. En dat heeft hij niet met zoveel woorden gezegd, maar daar komt het wel eigenlijk op neer. Voelt zich een beetje in de steek gelaten door gebeurtenissen tijdens het vorige EK. Veerman heeft daar zijn conclusies uitgetrokken. Gezegd van nou, ik vind het allemaal prima zo. Ik ga lekker op vakantie. En ik denk dat hij wat dat betreft ook groot gelijk heeft. Want je hoeft niet te bedelen om mee te gaan natuurlijk.
0: Nee, maar ja, het is wel het hoogste podium wat je als voetballer kunt bereiken. Dat zeg je niet zomaar af. Hè. Het is niet een weekendje clubvoetbal.
1: Klopt, en dat zeg je heel terecht. Dat zeg je niet zomaar af. En als je zo in je eer wordt aangetast, dan kan ik me voorstellen dat je zegt van nou, nu is het wel een keertje mooi geweest.
0: Ja.
1: En aan de andere kant zal Koeman ook een goede reden hebben om een uitstekende voetballer als Joey Veerman niet te selecteren. Ja, dat heb je wel eens. Dat mensen gewoon botsende karakters hebben. En dat kan zich dan op deze manier ontladen.
0: Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Zeker als het gaat om Nederlands elftal. Er is altijd wel wat, vind ik, in aanloop naar het toernooi toe. Maar als ik dit allemaal zo hoor, Jeroen, dan heb ik niet het idee dat we al wereldkampioen zijn.
1: Nee, dat zijn we ook niet.
2: Wordt wel geroepen veel, hè?
1: Nou, ik denk niet. Kijk, optimistisch moet je natuurlijk altijd zijn. En dat dit Nederlands elftal gaat proberen om wereldkampioen te worden, dat is een ding dat zeker is. Want als je meedoet met een selectie met deze kwaliteiten, dan ben je echt wel in staat om een end te komen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Frankrijk, Spanje, Argentinië, Portugal te bieden hebben, ja, dan steekt het Nederlands elftal er toch wel een tikje schril bij af. Maar ja, je weet nooit hoe het loopt. Er zijn altijd verrassingen tijdens zo'n toernooi. En Nederland heeft echt gewoon goede spelers. In het verleden natuurlijk gebleken dat Nederland onwijs goed kan meedoen. Met name op WK. Tweede in 2010, derde in 2014. 2018 weliswaar er niet bij. Maar in Qatar toch ook weer ontzettend goed gedaan. Want Argentinië werd uiteindelijk wereldkampioen. Maar had er net zo goed uitgeknikkerd kunnen worden door Oranje. En hoe was het dan gegaan?
0: Ja.
1: Kortom, we laten ons gewoon verrassen.
0: Ja, en ik verheug me er enorm op. En die groepsfase, ja, die moet toch door te komen zijn. Hoewel, ja, zo'n eerste wedstrijd tegen Japan, je weet het niet. Ondertussen zijn onze ogen ook gericht op Curaçao. Raak je daar ook opgewonden van, Jeroen?
1: Nou, ik vind het een hartstikke leuk project. En het is natuurlijk fantastisch dat Curaçao, verwachten. Het kleinste land ooit op een WK erbij gaat zijn. We moeten geen wonderen verwachten van dit elftal. Maar Dick advocaat kennende zal hij het ook niet gaan weggeven. Kortom, het is hartstikke leuk dat ze erbij zijn. En die eerste wedstrijd tegen Duitsland, daar mag ik verslag van doen. Nou, daar verheug ik me erg op.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En niet alleen die wedstrijd, want de finale heb jij ook al in de pocket, Jeroen.
1: Ja.
0: Van harte, van harte. Hoe wordt dat bepaald?
1: Ik ben al wereldkampioen.
0: Ja, maar hoe wordt dat bepaald binnen de NOS? Wordt dat geloot of wordt gekeken naar misschien populariteit? Ik weet het niet, leg eens uit.
1: Nou, dat hele proces, daar ben ik zelf niet bij betrokken. Maar er is een chef voetbal, Arno Vermeulen, en er is een hoofdredactie die daarnaar kijken, die daarover spreken. En dan wordt er uiteindelijk een knoop doorgehakt. En natuurlijk speelt kwaliteit daarbij een rol. En misschien ook verdiensten, vorm, noem het allemaal maar op. Maar dit keer is de keuze op mij gevallen. Ik ben daar niet alleen heel blij mee. Ik ben echt vereerd om die wedstrijd te mogen doen. Nou, dat was de enige wedstrijd die ik nog niet op de bingo-kaart had staan. Dus die kunnen we straks ook afstreken.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. En hoe mooi zou het zijn als Oranje daar een rol speelt, nou, natuurlijk. Maar ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Dat realiseer ik me ook wel. Ik wens je in ieder geval een heel mooie tijd daar in Amerika. Dat wordt ook flink reizen voor jou, toch?
1: Ja, maar het eerste deel van het toernooi blijf ik gewoon in Nederland. Ik ga pas in de knock-outfase ga ik naar Amerika toe. En dan begin ik met de eerste wedstrijd van Nederland na de poolfase. Dus dat wordt meteen een knaller waarschijnlijk tegen Brazilië of tegen Marokko.
0: Ja.
1: En daarna ga ik naar met name de westkust. Los Angeles, Seattle, Vancouver kom ik nog. En dan via Atlanta naar New York voor de finale. Dus wow. Kilometers.
0: We gaan je veel horen, Jeroen. Ik wens je een hele mooie tijd daar. En dank voor je tijd voor nu. En nu hardlopen, zou ik zeggen.
1: Het gaat zeker gebeuren, Ben.

0: Turner door samen met Nene en Sherry. En 7 Seconds, daarvoor de plaat die ons wereldkampioen moet maken. Samuel Weltenmeister zou ik hem bijna willen noemen. Ja. De leeuw komt eraan. En zometeen het spelletje Vroeger of Later, dat is ook onderweg met mooie prijs in de kist. Vertel Carmen.
1: Ja, als je nu naar je sleutelbos kijkt en denkt, dat ziet er ongezellig uit, dan heb ik iets voor je. Je maakt namelijk kans op de sleutelhanger van dit programma. En als je nu naar je voeten kijkt en je denkt, wat saai, nou, dan komen de Omroep Max sokken er ook nog goed van pas. En als je naar buiten kijkt, je gaat naar buiten, je gaat naar de supermarkt, dan val je extra op met de goede, dan ga ik man shopper. Ja, en omdat het zulk mooi weer is, doen we er gewoon een deurhanger bij.
0: Hartstikke mooi. Wil je de kans op maken, geef je dan nu op?
2: Ja, door het codewoord oranje te sturen via de gratis NPO Luister-app.
0: Oké, dat mag ook in de vorm van oranje hartje stellen.
2: Mag ook.
0: Dus ja. Oranje in alle vormen, welkom via de NPO Luister-app.

0: Jasmine en zijn Instant Replay. 9:30, een update van het nieuws. Goedemorgen, Carolijn.
1: Goedemorgen. Europa gaat met de Taliban praten. De Europese Commissie heeft ze volgende maand in Brussel uitgenodigd. En dan gaan ze het hebben over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Er ligt wel één harde eis op tafel van de Taliban. Als zij uitgeprocedeerde asielzoekers terugnemen, dan moeten er ook Afghaanse diplomaten komen in de Europese lidstaten die asielzoekers terugsturen. Nou, volgens correspondent Davy Boerema zeggen de Taliban dat die diplomaten en ambassades echt nodig zijn.
2: Het is bijna 5 jaar later dat ze aan de macht zijn gekomen. En nu is het wel het moment, omdat EU-landen voor het eerst iets nodig hebben van de Taliban. Ze hebben meer dan 22.000 asielaanzoeken inmiddels afgewezen. En dan kan je van de Taliban-zijde bedenken dat zij ook natuurlijk vinden dat er wel een functionerende ambassade moet zijn om die papieren te kunnen verwerken.
1: Critici die zeggen dat praten en afspraken maken met de Taliban betekent dat je ze erkent. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten.
3: Als een werkgever auto's van de zaak heeft rijden en het zijn geen elektrische auto's, dan krijgt hij voor die auto 1% over de waarde van de auto als strafheffing. En dat houdt in, als je het hebt over een auto van 40.000 euro... dat je 1% over 40.000 euro boete krijgt.
1: Ja, dat moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid is niet bekendgemaakt. Ja, het is een jaarlijks terugkerende discussie. Wel of geen korte broek aan naar je werk met dit weer. Een verslaggever van Omroep Brabant ging in zijn afritsbroek naar fashion icon Joris uit Den Bosch.
4: Ciao tutti.
5: Buongiorno. Ik weet niet wat je plannen zijn voor vandaag, maar zwembad, strand.
6: Nee, verslaggever werken.
5: Haarige benen, dan zien we van die sokjes uit die sneakertjes komen. Ik ga jou zo lekker even de paskamer in hijsen. En dan ga ik jou deze lekkere luchtige linnen chino aangeven. Huh? Met het superleuke gestreepte linnen shirt. Mouwtjes oprollen, knoopje los.
6: Goedgekeurd.
5: Je ziet er waanzinnig uit, mijn complimenten. Ciao.
1: Nou Bert.
0: Ja,
1: gratis advies.
0: Ja, dit is een gratis. Maar ik heb gewoon een keurige lange broek aan. Ja, hoewel, ik geef eerlijk toe, eerder deze week, toen het heel warm was, kwam ik hier wel met korte broek binnen. Hoe sta jij erin eigenlijk?
1: Ja, ik ben het helemaal met dit fashion icon eens. Ja? Ik vind gewoon zo'n mooie Italiaanse broek. Mooie schoenen eronder, hempje.
0: Ja. Nou ja.
7: Maar dus geen korte broek op het werk.
1: Nee,
7: zeg
1: nou, lekker naar het strand. Maar,
7: nou, Dennis, pak je spullen maar.
8: Nou, ik ga naar huis. Nu? Ja. Nee, ik kom hier maandag heel netjes in een lange broek aanzetten. Omdat ik dacht, ja, korte broek aan naar het werk.
1: Kan dit
8: kan
1: wel
8: het
1: hier?
8: Wel.
1: Bij Radio 5.
8: Bij Radio 5, net de zender. En ik denk, ik ben nieuw, dus laat ik een lange broek aantrekken. Komt Bert hier, nou, alsof hij inderdaad van het strand kwam. Lekker in het shirtje, korte broek, heerlijk. Ja, toen dacht ik, oh, wat heerlijk. Ja. Ik denk, ik doe het ook morgen. Nee, morgen moeten we wel enigszins netjes, want we zitten in beeld en geluid. Dus ik, gisteren in korte broek. Nou, ik voelde me weer veel te underdressed met hun. Zijn allemaal net in pak.
0: Ja, nou
8: maar
0: goed. Ja,
8: vandaag wel een korte broek.
0: Carmen verbaast het me niet. Ze heeft altijd een broek aan. Dus,
1: ja, dat is waar.
0: Het weer dan voor vandaag?
1: Ja, zon, ook bewolking en zelfs een enkele bui vanmorgen in het midden van het land. Het wordt maximaal 27 graden, gemiddeld 23. En vanavond is het weer overal zonnig en droog.
0: Animals heb ik voor je. The House of the Rising Sun.
9: NPO.

0: kijk, René snapt het. Die schrijft via de NPO Luister. Lang geleden, een eeuwigheid dat ik deze plaat heb gehoord. En Gerrit uit Aalden voegt eraan toe. Daarom luister ik 5. Plaat als deze hoor je er nog. Kaatje Gugu en Big Apple.
1: Vroeger of later.
0: Dag Cor Broods uit Weert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, die appjes komen niet van jou, want jij kunt niet appen, hè?
2: Nee, ik weet niet wat er gaande is met dat ding.
0: Maar je kunt ook niet appen met vrienden en vriendinnen of familie?
2: Ja, nou, de voor en na wel. Maar als ik van jullie die app, ik weet er niet wat er mee gaat. Ik kreeg hem er niet op.
0: Nee. En dus heb je even gebeld?
2: Dan bellen we gewoon.
0: Ja, klopt. Als dat ook niet lukt, kun je altijd nog een ouderwetse briefkaart sturen, zeg ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Zeg, hoe gaat je dag eruit zien, Cor? Wat ga je doen?
2: Nou, even wat vrijwilligersberg bij zorgcentrum. En ja, de vogels verzorgen en een tuinenbietje.
0: Oh, gezellig. En wat voor vogels bivakeren daar?
2: Tropische.
0: Tropische vogels?
2: Ja, van alles door elkaar een beetje. Ik heb er een 16 zitten.
0: En dan geef jij ze zangzaad?
2: Ja, we fluiten met elkaar en dan komt alles goed.
0: Oké. Nou, als je dit ook op je Jan Boerenfluitjes doet, dan gaat het helemaal goed komen in Vroeger of Later. We gaan van hit naar her. En we beginnen vandaag in 1971. Het jaar waarin in Arnhem sportcentrum Papendal wordt geopend.
3: De wekelijkse inleg van elke Toto-speler komt voor een belangrijk deel ten goede aan de sport in Nederland. Dankzij de via de Toto binnengekomen gelden komt bij Arnhem door de Nederlandse Sportfederatie een centrum worden gebouwd voor de Nederlandse sportwereld. Het complex dat Papendal heet heeft onder andere een reusachtige sporthal met alles wat daar aan accommodatie bij hoort. Het geheel werd door prinses Beatrix en prins Klaus officieel geopend.
0: Vanuit 1971 reizen we verder.

0: later een hit dan 1971.
1: Ik dacht later, Bert.
0: Nee, dat was vroeger, 1966.
1: Goeiedag.
0: En dan deze, Everly Brothers, The Price of Love. Vroeger of later een hit dan 66.
1: Later.
0: Wat zei je?
1: Later.
0: Nee, was vroeger.

0: of later dan dit, dan 80?
1: Later.
0: Nee, je was vroeger, 1979. Ja. Hierna ben je er vanaf, hoor. Dit is de laatste. Veo heeft de kunst, oude liefde roest niet. Vroeger of later niet, dan 1979.
1: Later.
0: Dat is goed. Vroeger of later. Toch nog de eer gered, hè. 1984, ja. Het was ook wel een lastige opgave, vergeef
2: dat
0: ik eerlijk.
2: Dat vond ik ook.
3: Ja, ja, ja, het was moest dat heel dicht bij elkaar allemaal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Is nog wel wat overgebleven. Is niks aan te doen.
1: Nee.
3: Nee, maar helaas geen Max Sokken, maar deurhanger, die komt sowieso jouw kant op. En zullen we er nog een sleutelhanger bij doen?
0: Helemaal
3: ja,
0: goed.
3: Ja, voor de moeite. Okay. Omdat het een moeilijke was.
0: Hey, veel plezier ermee, Cor.
1: Dankjewel, hè.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Franklin, Peace of My Heart. Het is 7 voor 9. Ja, dan weet je, tijd voor de post. Het was de afgelopen dagen wat plakkerig. Afgelopen nacht ook weer, vond ik. Dennis, jij hebt geen ogen dicht gedaan, geloof ik.
1: Nee, klopt. Ik had de ventilator aanstaan, maar het hielp allemaal niet.
2: Nou, een tip van Peter om toch lekker te slapen, Dennis. Zet een fles bevroren water voor de ventilator. Want dan komt de lucht die er doorheen komt, is er gewoon een stuk koeler.
1: Ik ga het gelijk proberen morgen de uitslag. Daarnaast is de schatkamer van Beeld en Geluid geopend. En Bert kwam gisteravond een pareltje tegen. Namelijk zingend tijdens een boerenbruiloft in klederdracht in Oud-Aalden.
0: Ja, nou ja, dat was eind jaren 70 een televisieopname van boerenbruiloft. Waar mijn ouders vroeger actief bij waren. En daar zijn beelden van gemaakt. En dat was leuk om die weer op te snorren in die enorme schatkamer van Beeld en Geluid. Die gisteren natuurlijk groots is geopend. En die beelden die hebben wij ook even weer laten zien en laten horen hier in de vroege ochtend.
1: Trudy reageert daar nog op. Wat een eer dat je jouw ouders hebt teruggevonden en dat het nog zo goed bewaard is gebleven. En Nienke zegt, ik ga uitgebreid zoeken in de schatkamer. Waar ik op hoop is dat bladgoud erin staat. Ik zat op school in de bovenbouw en daar mocht in de klas 's middags de radio aan op maandag. De hele klas luisterde mee. Een programma van de Tros met onder meer Giel Montagne.
0: Kijk, nou, dat is allemaal te vinden natuurlijk. Dus in die schatkamer gaat dat zien en zoeken vooral. Want het is echt een openbaring. Ik vind het echt fantastisch om dat allemaal te zien en te vinden. En dan even iets anders. Volgende week ga ik op vakantie.
2: Ja, lekker.
0: Nou,
2: ja,
0: mijn vaste vervanger, die kennen we allemaal natuurlijk, hè. Henry Schut, die zit hier ook vanaf komende maandag. We hebben nog één dagje erbij. En dat is dan een dag waarop Henry heel druk is met het WK voetbal. Dat natuurlijk ook aanstaande is. En daar heb ik dus nog een vervanger nodig voor één dag. En daar heb ik heel lang over nagedacht. Wie dat dan zou moeten zijn. En ja, ik durf de naam nog niet helemaal te noemen.
2: Oh.
0: Maar ik heb een idee. En nou, ik ga het gewoon nog niet zeggen, maar als je mijn socials in de gaten houdt, dan ga ik daar misschien wel een tipje van de sluier prijsgeven. Zullen we het zo afspreken?
2: Ja. Bert Hendrikman.
1: Ja, dat Instagram en Facebook.
0: Ja, volg me daar vooral. Hè? En dan, maar ik ga het wel bekendmaken, morgen hoe dan ook natuurlijk.
2: Morgen 7:15, ja.
0: Want wij zijn er morgenochtend natuurlijk weer. Even na 6 in de vroege ochtend. Voor nu,
2: een goede dag.

0: Samen Max.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Hakku Visual, Visual!
5: De finale van Hunted Fips. Een zenuwslopende klopjacht komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt met Fips en Hunters. De finale van Hunted Fips, 8:30. En direct daarna After the Hunt, 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
11: Goedemorgen Hans. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatregelen hun leven duurder maken. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben veel mensen het gevoel dat zij relatief meer moeten betalen, terwijl bedrijven juist meer uitstoten.
12: Mensen hebben het gevoel dat de kosten bijvoorbeeld tussen bedrijfsleven en burgers oneerlijk zijn verdeeld. Dat mensen het gevoel hebben dat de grote bedrijven het meest vervuilen, maar dat die partijen nog te weinig bijdragen en vaak worden ontzien. En dat daardoor ook relatief zwaar de lasten bij burgers terechtkomen.
11: Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Wel is er nog steeds brede steun voor de energietransitie. Een leaseauto op benzine of diesel wordt duurder. Werkgevers krijgen volgend jaar een brandstofboete. Zo wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwprijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit de rondgang van de NOS bij leasebedrijven. Ook de provincie Groningen gaat de vlag hijsen met Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurde dat al langer, maar in Groningen vanaf dit jaar ook.
13: Dat betekent dat wij 30 juni en 1 juli gaan vlaggen. 30 juni half stok en 1 juli gaan we gewoon vlaggen, want dan zijn de ketenen verbroken. Dat betekent eigenlijk ook Kitty Kotti. Een aantal jaren geleden heeft de minister-president, toen nog Mark Rutte, excuses aangeboden. En wij hebben in de provincie Groningen ook een groot aantal achterban als het gaat om Antillianen, maar ook Surinamers. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
11: Groningen was er dan ook snel uit en roept andere provincies op om het ook te gaan doen. En steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries spreken, lezen en schrijven. Dat zegt de provincie Friesland na een onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Deze ouderen staan op het nieuws te wachten en draaien er hun hand niet voor om, zeggen ze tegen Omroep Friesland.
14: We zitten hier elke dag.
15: We zitten op het nieuws te wachten.
14: Ja, elke dag zitten we hier.
16: Maar wat heet dan zo'n hele dag, jongen?
14: Over de politiek.
16: En over Trump.
11: Ja, vooral Friezen tussen de 18 en 29 zeggen dat ze goed uit de voeten kunnen met de Friese taal. Komt waarschijnlijk ook doordat het Fries steeds vaker op sociale media wordt gebruikt.
10: En jij, hoe zit het met jouw Fries?
11: Dit fragmentje kwam daar trouwens ook vandaan.
10: Dat kwam er ook vandaan.
11: Ik versta het prima inmiddels, maar spreken...
10: Nee. Ik had ook nog even wat moeite om het te verstaan.
11: Ja, het weer dan, een mix van zon en wolken, een enkel buitje. Het wordt 19 tot maximaal 27 graden on chain.
10: Klimaatregelen, die ga ik onthouden.
11: Is goed.
10: Klimaatmaatregelen.
11: Ja.
9: Vitaminen. Hans Schiffers.

0: Namens. En wij vinden het meer dan gepast om ook daarom die vlag op te hangen.
1: Groningen was er dan ook snel uit en roept andere provincies op om het ook te gaan doen. En steeds meer mensen in Friesland kunnen Fries spreken, lezen en schrijven. Dat zegt de provincie Friesland na een onderzoek waar ruim 12.000 inwoners aan meededen. Deze ouderen staan op het nieuws te wachten en draaien er hun hand niet voor om, zeggen ze tegen Omroep Friesland.
2: We staan hier elke dag.
3: We zitten op het nieuws te wachten.
2: Ja, elke dag zitten we hier.
4: Maar waar heet het dan zo'n hele dag, hoor?
2: Hoe de politiek.
5: En hoe Trump.
1: Ja, vooral Friezen tussen de 18 en 29 zeggen dat ze goed uit de voeten kunnen met de Friese taal. Komt waarschijnlijk ook doordat het Fries steeds vaker op sociale media wordt gebruikt.
6: En jij? Hoe is het met jouw Fries?
1: Dit fragmentje kwam daar trouwens ook vandaan.
6: Oh, dat kwam er ook vandaan.
1: Ik versta het prima inmiddels, maar spreken...
6: Nee. Ik had ook nog even wat moeite om het te verstaan.
1: Ja, het weer dan, een mix van zon en wolken, een enkel buitje. Het wordt 19 tot maximaal 27 graden on chin.
6: Klimaatregelen, die ga ik onthouden.
1: Is goed.
6: Klimaatmaatregelen.
1: Ja.
7: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

beter te hachelen dan gisteren. Ik stond vanochtend op en we doen altijd 's nachts doen we dan de ramen van onze woonark even open, zodat er wat binnen, wat er wat koudere lucht kan binnenstromen. Het voelde lekker aan vanochtend, moet je zeggen. Maar hier heb je natuurlijk niks mee te maken, want we gaan arbeidsvitamine, nou, je mag het allemaal horen van me hoor, maar we gaan arbeidsvitamine draaien, dat wilde ik eigenlijk zeggen. De aanvragen die komen van de medewerkers van de zorgomroep van het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Truus, Richard, Marcel, John en Dennis die zenden 24 uur uit via internet en de kanalen van het ziekenhuis. Hun live programma's zijn tussen 7 en 10 uur 's avonds te horen, schrijven ze. En Jaap Risseeuw uit Zuid-Zanden, Zeeland, is een gepensioneerd gemeenteambtenaar. Hij luistert graag naar muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En met zijn familie is hij op het thema family blijven inhaken. Dus de tante Julia's, de brother Lewis's en de son of my father's die komen.

Lisa Stansfield met All Around the World. Door dat gesproken intro werd ze een beetje vergeleken met Barry White. De vrouwelijke Barry White, zeiden we dan altijd ook. En daarvoor hoorde je Angie met de Rolling Stones. Met Nicky Hopkins op piano. En Nicky Harrison die de strijkarrangementen verzorgde in dat nummer. En Brown Eyed Handsome Man was van Buddy Holly. Arbeidsvitamine op Radio 5 met de eerste solo single van Paul Simon destijds.

18-jarige Cat Stevens in een observatie van een overwerkte kantoorman die zich in de stijgbeugels werkt voor de baas met een koude koffiepauze van 5 minuten en dan weer door moet. Een soort FNV-strijdlied zou het ook geweest kunnen zijn, maar misschien klinkt het daar net iets te heroïs en te internationaal voor. Ik weet het niet. Fly away, little bird, Ryan hoor je. Dat kwam net voor Una Paloma Blanca destijds uit. Dit is George Baker.

0: schijnt het hier liggend heeft. Ja, die kreet is fantastisch. Dit is Sly Stone en het schijnt dat hij het liggend heeft ingezongen. Heb ik ooit eens gehoord. Dat geeft een andere blik weer op dat hele nummer. Een mooi mystiek family fair over hoe het ene kind opgroeit tot iemand die dol is op leren. En het andere kind tot iemand die het liefst zou, die het liefst zou wegsturen. Family fair. Papa, Stef Bos hoorde je en dit is Roy Orbison.
1: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just

leven lang heb ik dit een hele mooie plaat gevonden. Een verbeelding over een plek waar je naartoe gaat om kalmte te ervaren. In the desert you can't remember your name, but there ain't no one to give you no pain. Er is niemand die je pijn kan doen daar. Dus vandaar dat paard, als dat geen naam heeft, dat je dan loslaat. Het is heel mooi verzonnen. En ik dacht altijd dat ze daar een hele grote bad trip of good trip voor hadden gedaan. Met veel drugs en zo. Maar het is natuurlijk gewoon heel mooi. En vanuit een poëtisch inzicht geschreven. Het was America die je hoorde. Daarvoor Redbox met For America. Ook geen touw en vaste knopen trouwens. Aan dat nummer. En Roy Orbison hoorde je met In Dreams.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
1: Berry, hey, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Anita Meijer, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Eva de Roveren.
4: Goedemorgen.
1: Boudewijn de Groot.
5: Goedemorgen, Felix.
1: Oscar Harris. Goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
7: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO.

Less is more. Daar heeft Phil Spector zich niks van aangetrokken. Want die stopte zoveel mogelijk mensen in een kleine ruimte. En iedereen moest op hetzelfde moment tegelijk muziek maken. Maar toch knap dat je dan die handklapjes erbovenuit hoort. Niet allemaal bij elkaar het deden te proppen. De Crystals waren dat. Met dat Do Run Run. En daarvoor leuke uitvoering van Brother Louie. Dat we nog kennen van Bert Hering. Die ooit over Julie zong.

0: arbeidsvitamine.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
2: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
7: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
8: Premier Jette heeft zojuist in het Vredespaleis in Den Haag de eerste internationale vredesconferentie geopend. Op deze bijeenkomst praten politici, mensen uit het bedrijfsleven, wetenschappers en denktanks over de veiligheid in Europa.
9: The Netherlands and Europe must take more responsibility for their own security. We need to boost European defense cooperation to ensure we can defend our own continent. Because, as we've learned the hard way, history did not end. And now it's asking a new generation to take the lead. Thank you.
8: Europa moet op eigen benen leren staan, zei Jette, en nieuwe deuren openen. Hij noemde als voorbeeld allerlei samenwerkingen tussen Europese landen op het gebied van defensie. De KNVB blijft in Zeist en verhuist niet naar Almere. Een verhuizing is volgens de voetbalbond een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in Zeist eerst maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. De bond zit sinds 1965 in de bossen bij Zeist. Het complex wordt gebruikt voor trainingen van het Nederlandse mannen- en vrouwenelftal en Jong Oranje. De KNVB wil uitbreiden zodat er ook nationale jeugdelftallen terecht kunnen. En de NASA wil een permanente basis op de maan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu worden bewoond door astronauten. Volgens deze ruimtevaartdeskundige wordt de bouw nog een behoorlijke klus.
10: Het is heel zwaar terrein. De temperatuurverschillen daar zijn enorm. Het lijkt allemaal een stuk ingewikkelder dan wat we in de jaren 70 deden rond de Evenaar. Dat terrein was vriendelijker, zeg maar.

0: Maar dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En daarbij worden dus al die, ja, dat lastige terrein en die moeilijke omstandigheden voor lief genomen.
1: Toch zijn de plannen van de ruimtevaartorganisatie nog niet heel concreet. En de vraag is of de permanente basis in 2032 ook echt klaar is. En een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans 5-sterrenhotel heeft bij de rechter bot gevangen. De vrouw vroeg iedere avond bij het eten om kraanwater, desnoods tegen betaling, maar kreeg altijd een fles mineraalwater. Daar moest ze €7 voor betalen. Nou, omdat ze kraanwater een mensenrecht vindt, maakte ze er een rechtszaak van. Maar volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horecagelegenheden niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. Het weer is bewolkt met ook geregeld zon en minder warm dan gisteren, in het binnenland 23 graden.
2: Arbeidsvitaminen. Hans Schippers.

0: Maar volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horecagelegenheden niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. Het weer is bewolkt met ook geregeld zon en minder warm dan gisteren, in het binnenland 23 graden.
1: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Hij sniefde heel rustig tussenuit. Bruce Springsteen. In 1985 had hij een hit met I'm on Fire. En hij deed dan weliswaar niet mee aan Live Aid. Dat hele grote evenement dat over de hele wereld werd uitgezonden. Maar hij liet wel zijn voltallige podium, verlichting en geluidsapparatuur staan in Londen voor de organisatie van Live Aid. Welkom bij de arbeidsvitamine. We waren al een uurtje bezig natuurlijk. Vandaag komen de aanvragen van gepensioneerd ambtenaar Jaap Risseeuw in Zuid-Zanden in Zeeland. Met zijn familie stelde hij een lijst samen. Dat deden ze ook bij Radio Zuid-Zuiderland in Heerlen. Dat ziekenhuis heeft een zorgomroep die live uitzendt van 7 tot 10 uur 's avonds. Truus, Richard, Marcel, John en Dennis zijn medewerkers. En die wisten ons ook te vinden via arbeidsvitamine.nl. Oh.

0: verscheen als Aunt Emily. Mogelijk hadden Lennart Nijg en Boudewijn de Groot een internationale release op het oog. Maar het werd natuurlijk Tante Julia met Nico Haak trouwens. Die was feestganger van het eerste uur. En het moest echt een carnavalsknijter worden. Daarvoor Tin Soldier van de Small Faces met P.P. Arnold in het achtergrondkoor. En Frans Gal met Poupée de Cire, Poupée de Son.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Met dit spelletje kun je exclusief het arbeidsvitamine puzzelboek winnen. Dat is een boek dat is uitgegeven naar aanleiding van de 80ste verjaardag van dit radioprogramma. En vandaag luisteren we naar de stem van Dennis Edwards. En die zingt iets wat je wel eens eerder hebt gehoord. Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his head was his home. And when he died, all he left was alone.
2: Eén.
3: Wherever he laid his head was his home.
2: Twee.
3: Oh.
2: Vier.
0: Nou, als jullie dit weten te reconstrueren, dan hoor ik dat graag via de NPO Luister-app. En dan weet je dat als je in de uitzending bent met de juiste oplossing, je dan wordt beloond met dat arbeidsvitamine puzzelboek. Het gaat om de Temptations vandaag met Papa Was a Rolling Stone. Dit is Chris Ria.

0: ben ik nooit alleen.
1: Ja, ze blies haar hele persoonlijke adem erin. Door de Wind, een nummer van Stef Bos, door Miss Montreal. Daarvoor Son of My Father van Chicory Tip, of Kickery Tip, wat zei je? Die plaat die was omgeven met mysterie, want hij zou geschreven zijn door die Giorgio Moroder, met die synthesizer, die Moog synthesizer. Een opvallend moment was dat, ook een top op, want het begon dan met die vingers op die toetsen. En dan dacht je, wat is dat voor instrument? Badadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
2: De arbeidsvitaminepuzzel.
1: Gert Wesseling uit Alkmaar, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Doe je vaak mee met puzzeltje?
3: Nee, met deze voor het eerst.
1: Deze voor het eerst. Oh, wat grappig. Echt met de muziek, met de arbeidsvitaminepuzzel bedoel je?
3: Ja, arbeidsvitamine luister ik wel vaker, maar ik doe voor het eerst mee.
1: Oh, wat grappig, joh. Nou, hey, laat eens horen wat jij hebt gemaakt van Papa Was a Rolling Stone.
3: Ik dacht 3-1-4-2.
1: Nou.
2: 3. Papa was a rolling stone, my son, yeah. 1. Wherever he laid his hat was his home. 4. And when he died, 2. Only the depth of
1: a alone. Nou. Ik vind het heel mooi. Er waren niet zoveel goede inzendingen, moet ik zeggen, hoor. Het was best een lastige puzzel. Dus hoe zat het in jouw hoofd?
3: Ja, je hebt er gewoon... Nou ja, ik vond hem niet zo lastig.
1: Nee, ja, grappig. Wat denk jij trouwens van het idee dat als ze zingen All He Left Us Was Alone... of dat ze dan zingen Hij heeft ons alleen achtergelaten... of Hij heeft ons een lening nagelaten?
3: Ja, naar mijn idee de lening.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, dat denk ik ook altijd. Maar ik ben daar steeds aan het strijden met mensen die denken... nee, All He Left... was as alone. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat denk ik ook niet. Zullen wij met z'n tweeën vaststellen dat het gewoon om een lening gaat? En dat die papa eigenlijk een hele rare gozer was... die zijn leven lang niets van het gezin heeft aangetrokken? Zoiets?
3: Ja, dat lijkt me een goed idee.
1: Oké. Okay. Gert, ik weet niet wat je gaat doen met het puzzelboek, maar...
3: Nou, die is voor mijn vader.
1: Oké, hartstikke leuk. Nou, dat is mooi, jongen. Fijne dag verder.
3: Hetzelfde, bedankt.
1: Dag.
3: Doeg.

Een EP van Tim Buckley, die bevat ooit liedje Song to the Siren. En daar werd This Mortal Coil mee bekend in ons land. Vooral omdat Peter van Brugge dat veel draaide in het Weeshuis van de Hits. En veel later, in 1991, hadden ze ook nog een hit met You and Your Sister. Nou ja, hit tussen aanhalingstekens. Het was echt zo'n Vara dinsdag, Cairo woensdag hitje volgens mij. Als ik me niet vergis. Dizzy hoorde je van Tommy Rowe in de arbeidsvitamine en Papa Was a Rolling Stone van The Temptations. Dit is Neil Young, Heart of Gold.

dynamisch duo nog steeds. Sam en Dave met You Don't Know What You Mean To Me. Daarvoor Dr. Hoop met Baby Makes The Blue Jeans Talk. En nu Jo hoorde je met Heart of Gold. 30 juni staat ze in de Johan Cruijff Arena. Ik hoop dat het een hele mooie, hete zomernacht is dan.

Helene Fischer, het zet nog steeds veel energie om. Bovendien staat ze dus in de Johan Cruijff Arena 30 juni en is er vrijdag de single Heute Nacht. En in december een album om naar uit te zien voor de fans. Van Helene naar

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.

0: ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Vandaag is de laatste dag van de Musical Tiendaagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en supervoordelig.
5: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Hak uw visje op, visje op!
7: De finale van Hunted Fips, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Fips en hunters. De finale van Hunted Fips, 8:30. En direct daarna After the Hunt, 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
5: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
10: Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Het ministerie van Defensie wil de uitzending van de Nederlandse militairen naar Estland nog niet bevestigen. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de socialistische partij van premier Sanchez in Madrid. Het heeft waarschijnlijk te maken met een groot corruptieonderzoek, zegt correspondent Miral de Bruyne.
11: Binnen die zaak zijn verschillende mensen al aangeklaagd voor machtsmisbruik, verduistering, corruptie en zelfs georganiseerde misdaad. En nu gaat dat onderzoek dus verder. En ja, wat ze precies hopen te vinden in dat hoofdkwartier van de socialisten is best wel onduidelijk op dit moment. En overigens zijn er ook op hetzelfde moment een aantal huizen van belangrijke figuren binnen de partij onderzocht. Dus ja, dit onderzoek lijkt wel steeds groter te worden.
10: Bij een verkeersongeluk in Kelpen-Oudeheer in Limburg is een automobilist om het leven gekomen die op de verkeerde weghelft terecht was gekomen. Hij botst op een vrachtwagen. De ravage op de weg is enorm. Een bestelbus die achter de auto reed botste er achterop en de bestuurder raakte gewond. Dementie kost de Nederlandse samenleving bijna €32 miljard vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Het gaat niet alleen om medische kosten, maar ook de kosten van mantelzorgers. In de toekomst zijn er minder mantelzorgers en zorgverleners. En volgens de onderzoekers is dementie te voorkomen door bijvoorbeeld een betere leefstijl.
12: Maar ook door sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
10: De komende dagen is het iets minder warm, maar nog steeds zwemweer. Toch kun je dat niet overal in open water doen. Soms door blauwalg, maar in de Westeinderplassen in Kudelstaart ligt te veel ganzenpoep. Dat was nog niet bij alle zwemmers bekend, hoorde NH Nieuws.
13: Oh, dat is niet best.
14: Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van het stront. Dus ja, echt.
13: advies. En we dachten lekker dicht bij huis, maar helaas...
14: Er is hier van het weekend wel een aardig koppeltje volk geweest, ja.
15: U maakt zich dus ook geen zorgen?
14: Nee, ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond over open houdt me zwemmen, die zal een keer ziek worden of beroerd een dagje en dan is het weer over.
10: Toch waarschuwt de gemeente dat je van de E. coli-bacterie in het water goed ziek kan worden. Het weer bewolkt met zon, vanmiddag nog zonniger en een graad of 23.
16: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro.

Witte zeilen van het schip The Kitty of Coleraine in de haven van Londonderry in Ierland. Rood kleurend in het avondlicht. Die werden vertaald door Jimmy Kennedy in 1935 al. Maar Fats Domino die poetste dat lied op in 1963. Vitamine op Radio 5 natuurlijk, met de aanvragen van zorgomroepmedewerkers Truus, Richard, Marcel, John en Dennis. Die uitzending via de kanalen van het Heerlense Zuiderland Ziekenhuis en via internet mogelijk maken. En andere aanvragen komen van de familie van Jaap Risseeuw in het Zeeuwse Zuidzanden.

jullie over Merry and Faithful nog even moeten oppikken. Broken English, niet lang geleden verschenen. Over ambtenaren van het ministerie van Niet Vergeten die bepalen hoe een cultureel icoon herinnerd mag worden. Dat is een hele oorspronkelijke documentaire. Erg fijn om haar daar ook zelf nog in gezien te hebben. Johnny Guitar Watson hoorde je.

in een vlokken dwarrelt, alles wit maakt elke plek. Als het winter is geworden en de vorst de grond intrekt, als de morgen wie te vroeg komt, bent zo weer nog eens in bed.

En als je dag weer langzaam lengt, wie de marcessen in de berm. Als de merel zagen zingen en de grond zich langzaam opwermt. Als de klokken overal liegen en met bossen de zon weer schiet. Als de kinderen boete joelen en de lente.

met Dino en

Ja, prachtig. En Wendy zit hier ook te genieten in de studio. Die heeft het niet eens zo vaak gehoord. Het is Arno Adams. Het is een zanger uit Venlo. En Felix Meurders heeft dit op zaterdag een beetje geïntroduceerd hier op Radio 5. Het is zelfs in de Evergreen top 1000 genoteerd geweest. En misschien dit jaar wel weer. Want als je dit hoort, dan laat het je niet onberoerd. Het doet me een beetje denken aan die Keulse zanger van Bab. Wolfgang Niedecken. Ik zeg je misschien niks, maar dat nummer Kristallnacht. Dat begint ook zo ongeveer. Maar daar heeft het verder ook helemaal niks mee te maken, hoor. Mooi om dat te draaien zo. De Culture Club met The War Song hoorde je ook nog. En daarvoor ook nog Mama Told Me Not To Come.

Jaap Risseeuw uit Zeeland, die kwam met een lijstje over familie. Dus zo zie je maar hoe je daar Son of My Father en Tante Julia en Brother Louis en Uncle John's band zomaar tegen kan komen. En Danny is er blij mee. Die zegt Grateful Dead op de radio. Ja, leuk is dat met Jenny Garcia. Wat hadden we nog meer? We hadden ook nog Something Stupid van Nancy en Frank. En een liedje dat ik gisteren met Ad Visser beloofde te draaien. Dat ging over iemand die Ad Visser op straat aanschoot. Van ik ben al 42 jaar op zoek naar een nummer waarin wordt gezongen Freddie Mercury's Going to the Grocery Store of zoiets. Nou, toen heb ik dat even opgezocht en toen kwam ik op de Cylinders uit. Een New Wave Band uit Amsterdam. Nou, die hoorde je daar straks even. Maar ongetwijfeld ben je het liedje alweer uit je kop. Is het alweer vergeten, denk je. Want hier hoor je iets wat veel memorabeler is geworden in de loop der jaren. 1000 stemmen over elkaar leek het wel. Hoe hadden ze dat nou toch in vredesnaam gedaan in de studio?

Wat een zangeres is zij toch? Aretha Franklin met Say a Little Prayer. Daarvoor I'm in Love van 10cc. En dit waren de arbeidsvitamine voor vandaag. We hebben nog een heel mooi hoogtepunt voor je op het laatst. Want de verzoeken kwamen van Radio Zuid-Zuiderland in Heerlen, het ziekenhuis. En de medewerkers daar. En gepensioneerd gemeenteambtenaar Jaap Risseeuw uit Zuid-Zanden. Die kwam met heel veel familieplaatjes. Een mooie ochtend hebben we beleefd. Maar dit is iets om te onthouden even nog. Kennedy Center Honors. Het zijn prijzen die in het Kennedy Center worden uitgereikt aan kunstenaars. En bij de editie van 2012 werd Led Zeppelin geëerd. Maar door niemand minder dan de twee zussen van Hart. Met hun eigen Stairway to Heaven. Horen ze hoe mooi dat gedaan is toen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
14: Goedemiddag, Daniel. Nederland en Duitsland sturen tientallen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Premier Jette legt uit waarom.
15: Gezien alle hybride dreigingen die er vanuit Rusland komen, en dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt, en dan zal de minister van Defensie de Kamer er ook uitgebreider over informeren.
16: Wat gaan de Nederlanders daar precies doen?
15: Daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen, maar wij laten natuurlijk al lang ook als Nederland zien dat we ook onze partners in Oost-Europa op allerlei manieren ondersteunen. Net zoals dat we dat langere tijd doen met de inzet van onze F-16's.
14: Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Medewerkers van Samsung die geheugenchips maken krijgen hogere salarissen en bonussen. Zo voorkomt het Zuid-Koreaanse bedrijf een grote staking. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. Samsung kampt nu wel met een ander probleem. Medewerkers van andere afdelingen vinden het oneerlijk dat zij niks extra's krijgen en willen naar de rechter. Schiermonnikoog gaat alle ongeveer 70 zwerfkatten op het eiland vangen. De verwilderde katten vormen een gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen op het Waddeneiland. De katten worden overgebracht naar het vasteland. Ze worden gevangen met behulp van drones. Het wordt steeds warmer in ons land door klimaatverandering. En dat betekent ook dat je hier steeds makkelijker wijn kunt verbouwen. Een verslaggever van RTV Utrecht ging naar een wijnboer op de Utrechtse Heuvelrug, waar net een fles is gebotteld.
17: Lukt het, meneer Kroonen?
18: Ja, het lukt.
17: Ja. Het is natuurlijk nog vroeg.
18: Ja.
17: Eerst even ruiken maar, hè.
18: Oh, dat is wel een...
17: En echt een Rijnachtig luchtje, meneer Kolen.
7: Ja.
17: Proeft toch een beetje Frankrijk.
7: Ja, uiteindelijk is het.
17: Veel geluk gewenst in de toekomst.
7: Ja.
14: Ja, en zijn wijn lijkt op die uit de Bourgogne-streek in Frankrijk door al die zonuren, ook in ons land dus. Het weer, ja, vandaag wat meer bewolking, maar die neemt wel af. En vanmiddag en vanavond is het zonniger, het blijft droog. Het is 19 graden in Groningen tot 27 in Zuid-Limburg.
13: Zo, nou een wijntje erbij.
14: Dat zou bijna zeggen. Het
13: is een beetje te vroeg misschien bij de lunch, toch?
14: Proost alvast.
13: Maar we gaan lekker lunchen.
18: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: denk ik, ja, die komt steeds dichterbij. De Evergreen Week van de jaren 70 hier op NPO Radio 5. Goedemiddag, gezellig hè?
1: Gezellig.
0: Ja, Omroep Max weer aan de lunchtafel hier met zometeen Joep van Trekke van de telefoon. Die heeft een nieuw mooi boekje uitgebracht. En ze komen langs vandaag, de mannen van Replay en Gordon. We kennen ze natuurlijk nog heel erg goed van die supergrote hit. Echt Evergreen ook, toch? Never, nooit meer. Dat zongen ze toen, maar nu hebben ze toch weer samen iets gemaakt. Woensdag 27 mei, dit is Lunch Lekker.

0: Houston en The Morning Train. Als je maar een beetje op tijd ging vandaag natuurlijk met die hete wissels. Nou, nogmaals hartelijk welkom hier aan de lunchtafel bij Omroep Max. Dan zijn we weer tussen de middag met lunch lekker. Maar dan ook de Doors nog onvergetelijk natuurlijk. Uit de jaren 60 met de enige echte Jim Morrison. 1967, misschien wel een van hun allerberoemdste liedjes, toch? Light My Fire heette dat. Eet smakelijk ook voor thuis. Altijd leuk om Joep van het Hek even te spreken. Dat was weer een aanleiding voor, want er is een mooi boekje uitgekomen. Vertrokken vrienden. Joep van het Hek haalt herinneringen op aan vrienden die er niet meer zijn en veel voor hem betekend hebben. Aan de telefoon. Dus Joep, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed. Heel goed zelfs.
0: Nou, dat is mooi.
1: Ja.
0: En gefeliciteerd met je boekje natuurlijk. Het is, ik zou bijna denken, gelukkig geen dik boek, want het is best wel een onderwerp natuurlijk. Vertrokken vrienden.
1: Ja. Ja, het was als volgt. De uitgeverij, Thomas Rapp, bestaat 60 jaar.
0: Ja.
1: En toen vroeg Jasper, dat is nu de eigenaar, of nee, niet de eigenaar, de directeur daar. En die vroeg of ik daar een verhaaltje wilde schrijven over mijn vriendschap met Thomas. En Thomas is in 1999 overleden. En toen zei ik, ja, dat wil ik wel. En daar begon ik eraan. En toen, ja, vond ik het een beetje eenzijdig verhaaltje worden. Omdat, ja, het is een vrij succesvol relaas. We hebben veel boekjes verkocht met z'n tweeën. Maar toen, ja, en toen zei Jasper, waarom maak je het niet wat breder met meer vrienden? Dacht ik, ja, dat is leuk. Dat zijn gewoon mensen die heel veel voor mij betekend hebben. Ik ben nu 72. En die echt aan de wieg van mijn ja, dat ik cabaretier wilde worden in die tijd.
0: Mm-hmm.
1: En toen heb ik het dus geschreven over mijn eerste regisseur, Pieter van Empelen. Die niet meer onder ons is. Joop Koopman, mijn eerste impresario. Thomas Rapp, natuurlijk zelf.
0: Ja.
1: En Fred, dat is een groot vriend van mij, die aan mij aan het eind een beetje adviseerde wat ik met mijn geld moest doen. En dat was vrij confronterend, omdat hij zelf met een enorme ziekte worstelde en ook daaraan overleden is, bijna 10 jaar lang. Dus 10 jaar lang spraken we en over geld en over de tijd die hij niet meer had. Om nog, weet je, dus dat was heel. En het laatste, de laatste waar het over gaat, is de broer van Debbie, Roel.
0: Je zwager.
1: En die, ja, die overleed vorig jaar. En hij heeft nooit bij mij gewerkt, maar hij leverde mij ongeveer, nou, per dag een grapje of 40 via de app. Allemaal onbruikbare grapjes. Hij was ongelooflijk leuk, gozer. Maar als er wat met Trump gebeurde, dan heb ik een dring, ging mijn hele telefoon.
0: Ja,
1: liep weer en ik had die 7 woordspellingen.
0: Ja.
1: En af en toe een hele goeie. En die stond er vaak boven mijn column, begrijp je? Het was, en het was een hele dikke vriend van mij. Ja, ja.
0: Ja, toch wel belangrijk. 60 jaar jubileum van die uitgeverij. Voor Jasper natuurlijk ook mooi. En Thomas was, jij hebt natuurlijk heel erg. Sinds de jaren 80 zat je al bij die uitgeverij natuurlijk. Dus
1: ja, ik ben in 84. Daar begint het boekje ook mee. In 1969 ben ik als 15-jarige jochie, zonder dat mijn ouders of iemand iets wist, met mijn schriftje naar de Spuistraat in Amsterdam gegaan met de trein vanuit Naarden. En daar ben ik de trap op geklommen en daar kwam ik bij Thomas Rapp. En daar heb ik mijn schriftje gegeven. Dat was echt rijmend puberproza, zou ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft hij gelezen. En toen heb ik 3 weken later gekregen een brief met dat schriftje terug. Van hartstikke goed, jongen. Ja, ermee door. En doen. En in 1984 klom Thomas Rapp, die een beetje mankig liep omdat hij een ijshockeyblessure had, bij mij de trap op, op de hoofdweg, met de vraag of ik mijn werk uit mag geven. Dus ik, ja, maar wij kennen elkaar al, want ik ben. Zei hij, oh, was jij dat? Daar hebben we toen zo om gelachen, ja. Dat kleine jochie.
0: Ja, mooi.
1: Ja, en dat, nou ja, daar is toen een enorme vriendschap uit ontstaan. Ja.
0: Ja. Jij noemde net al even je zwager Roel. Maar dat is ook een verhaal dat, dat is ook alweer lang geleden, dus je kunt het gewoon over hebben, zelfs op de radio. In de jaren 70 heeft Debbie het een keer uitgemaakt. En toen miste hij haar, maar ook haar broer miste hij heel erg. Hè? Was dat om die reden, om die appjes, of hadden we toen nog alleen maar.
1: Ik ben ook om die broer ben ik weer met Debbie gegaan. Ja. Ja, nee, maar dat was wel goed, want Roel, Roel was 13 toen ik Debbie leerde kennen. En toen moest ik, dus als het dan in families gaat, je komt dus binnen en iedereen kijkt met redelijk wantrouwen van, wat moet die gozer?
0: Ja.
1: Ja. Ik moest een zus hebben. En toen zei hij, kan jij monopolieën? Ik zeg, ja hoor. En toen heb ik daar bijna 3 weken heb ik die familie binnen gemonopolie. Ik heb daar gewoon alleen aan het eind. Ik zei steeds tegen zijn zusje. Ja. Je hebt een ontzettend leuke broer, maar het wordt geen groot zakenman. Zei ze, hoezo niet? Nou, hij wil meteen hotels in de Kalverstraat. En dat is niet goed.
0: Nee, precies.
1: Je moet eerst ons dorp, Haarlem, ja. Arnhem, dat moet je allemaal door. En dan Utrecht en Den Haag, Rotterdam. En als je dan een keer de Kalverstraat hebt en dan de Leidsestraat ook nog, dan heb je... Nou ja, maar hij begon meteen al. En dat was een ontzettend leuke gozer. Maar daar heb ik wel gelijk in gekregen, want hij heeft een geweldig leven gehad. Maar het is geen groot zakenman geworden, nee.
0: Nou, iedereen die zit te luisteren, het waren de monopolietips van het hek. Die kun je altijd toepassen als je kindje verder wil komen.
1: Ja. Toen was ik 18 en hij 13, dus
0: Nou ja, met dit boekje eer je vooral vriendschap in het algemeen ook, hè? Wat is,
1: Ja, daar gaat het eigenlijk over. Het gaat echt over wat ja, en waar ik ook een beetje mee

0: eindig ik hoop dat iedereen die wat dan ook wil worden, of je nou wielrenner wil worden, of voetballer wil worden, of schrijver, of maar überhaupt, kan me niet schelen wat, dat je altijd een paar mensen om je heen hebt, en die heb ik dus, Thomas, Joop, Pieter, allemaal mensen die jou, nou, die jij door en door vertrouwt en die jou door en door vertrouwen. En die jou gewoon ja, op de rails zetten, zeg maar. Mm-hmm. Zeggen, nee joh, dat moet je niet doen. Nee joh, dat moet je doen. Ga dat nou doen. Weet je, zo echt je een aantal adviezen. Want je hebt sowieso in mijn wereld, heb je ongelooflijk veel adviseurs. We hebben nu op dit moment hebben 12 miljoen bondscoaches.
1: Ja.
0: Maar wij, als een cabaretier op tv is, dan staat volgens iedereen met de koffie op de maat. Ja, die klootzak kan er niks van. Ja, dat weet ik ook wel dat ik er niks van kan. Maar dat moet jij mij niet gaan vertellen.
1: Nee.
0: Met je kutmoppen over kantoor. Nee, daar heb ik geen zin in. Dus, maar je moet een paar mensen hebben.
1: Ja.
0: En Joop, die heeft dus eigenlijk zijn leven lang, 30 jaar bij mij, 2 keer per week, achter in de zaal gezeten.
1: Ja, ja.
0: En dan de volgende dag zei hij, ja, prima. Maar, zei hij, dat stukje mag er wel uit. Of gooi er even tempo in. Of beperk het tot 3 regels.
1: Mm-hmm.
0: In plaats van een verhaal van een kwartier.
1: Ja.
0: En ik moet heel vaak, als ik nu thuis kom en ik ben bij een cabaretier geweest, en mijn vrouw vraagt, hoe was het? Nou, die heeft nog niet zo vaak Joop Koopman in de zaal gehad.
1: Dit is ook een soort eerbetoon aan de regisseur Joop Koopman natuurlijk. Die...
0: Ja, een eerbetoon aan alle 15 mensen. Ja. En aan de vriendschap in het algemeen.
1: Vertrouwen en wat lichtheid erin, dat wil ook wel eens helpen, Joop.
0: Ja, dat is ook wat ik waar ik ontzettend naar gezocht heb. Naar gewoon, het moet een licht, leuk, lief. Het is een geweldige uitgeverij waar ik ook nooit meer weg ga. Ik heb mijn eerste boekje eruit gegeven. En ik ga ook helemaal niet naar een ander.
1: Nee.
0: En ik ga. Het is gewoon een ontzettend leuke uitgeverij. En het is. Ja. En het zijn 5 hele goede vrienden die ik dagelijks mis, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Mooi boek geworden, Joep. Complimenten ermee. Het is nu overal verkrijgbaar. En nog eventjes tot slot. Want de laatste keer dat je hier bij mij was om te lunchen met Debbie samen, met je vrouw.
0: Ja.
1: En toen hebben we toch. Ik weet niet, je bent veel aan het schrijven natuurlijk de laatste tijd, dat snap ik ook. Maar hoe zit het met de plannen voor de theatershow, waar ik eventueel ook bij betrokken zou zijn?
0: Ja, dat is helemaal goed. Ik heb de theatershow die zij toen kwam vertellen, die is hartstikke goed gegaan. En er zijn nu nog 30 voorstellingen. In het tweede deel van in het eerste deel van het komende seizoen, dus van tussen september en december, speelt ze die nog. En afslag gewist, die voorstelling.
1: Ja.
0: En eigenlijk is er wel een klein plannetje dat ik nog een nieuwe voorstelling ga spelen. Dat ze dat ook weer met Emma Vinkers gaat doen op harp. Ja.
1: Oh, wat leuk. Nou, hou me op de hoogte, Joep. En doen we dan.
0: Ja, die komt er zeker langs. Je krijgt sowieso de groeten van haar.
1: Ja, ik
0: had het goed gezegd. 14 keer al.
1: Kijk, zo'n boekje is leuk, want ik bel eigenlijk om even de groeten aan Debbie te doen.
0: Ja, dat weet ik ook al. Dat weet ik al jaren.
1: Ja.
0: Zeg, je bent ook de enige journalist die ik nog mag spreken. Ja.
1: Nou,
0: op oude dag.
1: Maak een leuke dag. Maak een
0: dag,
1: oude,
0: Daniel Dekker.
1: Ja, maak een leuke oude dag van, hè?
0: Doe er voorzichtig mee, hè, met je leven.
1: Ja, jij ook, hoor.

0: hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet
2: met... Ja, ik ga even meer keuze krijgen.
1: Dan... Oh, je meer keuze? Oh, je bent geweldig.
2: Je bent geweldig, hè? Dat komt vaker.
0: En dit ook.
3: Jongen, heel Hilversum stond stijf in de kook. En niet alleen artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Oh, doe ze even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker.

0: Ja, de zon uit je radio met de nieuwe van Niels de Lange. We gaan naar het laatste nieuws. Hier is Carolijn weer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Steeds meer koopwoningen zijn een miljoen euro of meer waard. En daar zitten ook rijtjeshuizen tussen. Het aantal koopwoningen in die prijskategorie nam vorig jaar opnieuw toe tot bijna 50.000. Amsterdam telt de meeste miljoenen woningen. In heel Nederland zijn het er ruim 273.000, oftewel 1 op de 16 koopwoningen. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Danielle Klette is 67 en ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. Ze was lang op de vlucht en werd 2 jaar geleden opgepakt.
2: Daniel Dekker, Dierennieuws.
1: Ja, sommige dieren kunnen een jasje uitdoen met het warme weer. Niet alleen honden met veel haar, maar ook schapen natuurlijk. De kudde van Marijke Dirksson in de duinen van Noord-Holland worden geschoren. En daar wilde verslaggever Sjoerd Hilarius vanmorgen het zwarte schaap van NH Nieuws graag bij zijn.
3: Je moet goede scheerders hebben. Ik doe even het hek dicht, Sjoerd.
4: Ik ga toch even aan die meneer. Hoe lang doe je gemiddeld over 1 schaap, zeg maar?
5: 1,5 minuut ongeveer.
4: Ja, u bent echt de schapenscheerder der schapenscheerders, begreep ik. U komt helemaal uit België hier naartoe.
5: Ja, ik kom uit België, ja. Het is een zwaar beroep, hangen de hele dag voorover gebogen. We doen 200-300 schapen per dag per man, dus het is hard werken.
4: Ja.
1: Ja, hij moet er nog 1500, maar de schaapsherder helpt ook een handje mee. En die man die hangt trouwens in touwen om zijn rug te ontlasten.
0: Ja, dat is nog wel een klus dit hoor. Ik word wel een beetje zenuwachtig van die shorts.
1: Daarom heb ik het iets ingekort, dit hele verhaal.
0: Ja.
1: Van de wol worden uiteindelijk doeken gemaakt.
0: Oké, dus er gebeurt iets
1: moois. Zal ik het weer iets minder wollig doen dan?
0: Nou, dat mag.
1: Nu nog best wat bewolking, maar later vanmiddag en vanavond meer zon. Wat schapenwolkjes ook, denk ik. 19 tot 27 graden. Morgen verandert er niet veel, dan wordt het 20 tot 28 graden.
0: Ja, het wordt altijd wat scherper als de temperaturen oplopen. Dat valt mij op, hè. Nou, Carolijn, dankjewel, hè. Fijne dag nog.

met Michelle Branch. Grote hit was dit, hoor. Ook alweer een jaartje of 25 of weer bijna geleden, zeg. Hey, blijft de tijd toch. The Game of Love is dat. En daarvoor, jou hoort ze iedere dag hier op het radiostation met de beste evergreens. Daar waren de Bee Gees en Spicks en Specks. We blijven in ieder geval in de jaren 60, want we laten een fragmentje horen van een hele grote hit uit die tijd. En ik vraag aan jou, wie was er het eerst mee? 1. Andy Kim.

En dat was de versie van de Ronettes. Nou, dat is nog niet zo makkelijk vandaag, hè? Wie was er het eerst? Dubbeldekker 1, Andy Kim. Of toch de Ronettes, dubbeldekker 2 met Baby I Love You. Er zometeen drie vragen in onze quiz. Je wint de Omroep Max sokken. Draag ze met trots, zeg ik altijd. En natuurlijk, als je alle drie de vragen goed hebt, dan win je de lunchdekker kaasschaaf. Dus heb nu de studio, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. En misschien spelen wij zomaar samen.

0: Kerks en zijn lekkere Lido Shuffle. Ga je mee naar Zierikzee, want daar is Anneke Berryvoets. Anneke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Nou, wat leuk dat je meedoet vandaag.
1: Ja, ik ook.
0: Vond je het moeilijk of makkelijk eigenlijk?
1: Nou, het was even nadenken, maar ik denk dat het aan de warmte ligt. Joh, dat mijn hersens zijn wel aan het ontdooien, maar nog niet helemaal.
0: Nou, dan hopen we maar het beste van met deze quiz, hè?
1: Wel, ja joh.
0: Ja, het is maar een spelletje.
1: Ja, hallo.
0: Zo is het ook. Nou, wie was het eerst met Baby I Love You, Anneke? Was het dubbeldekker 1 Annie Kim of dubbeldekker 2 de Ronettes?
1: De Ronettes, denk ik.
0: Ja, is helemaal goed, 1963. En Annie Kim kwam in 1969. Nou, om de hitte nog een beetje... Ik heb een paar hele fijne Max sokken. Dat is misschien...
1: dat is goed tegen de kou. Voeten terzijner tijd.
0: Terzijner tijd, je hebt ze maar alvast liggen. Ja, zo is het ook. Andy Kim die schreef mee in een van de grootste hits van die Archies. Die draaien we hier regelmatig, ook een grote hit uit de jaren 60. De juiste titel van dit nummer moet ik van je hebben. Is dat A, Honey Honey, antwoord B, Sugar Sugar, of antwoord C, Ring Ring?
1: Ik denk, even wachten, antwoord B, Sugar Sugar.
0: Zo maar goed, die andere twee waren van ABBA.
1: Oh yes.
0: Honey Honey van ABBA en Ring Ring van ABBA. 89 jaar geleden ging de Golden Gate Bridge voor het eerst open voor verkeer. En die brug die is in Amerika, die is te vinden bij San Francisco. En welke zanger bracht in 1967 een nummer uit over San Francisco? Er komen er drie mogelijkheden, Anneke, let op. A, Nick McKenzie. Antwoord B, Mike McKenzie. Of antwoord C, Scott McKenzie.
1: Antwoord C, Scott McKenzie, denk ik.
0: Ja, ook goed.
1: Zo.
0: Nou, dat denken gaat best goed met jou.
1: Ja, ik zeg toch, mijn hersentjes zijn een klein beetje aan het doorheen.
0: Nou, dan gaan we nu naar de lunchlekker kaasschaaf. Die staat nu op het spel bij vraag 3. Voetbalbond KNVB onderzocht de mogelijkheden om naar Almere te gaan verhuizen.
1: Zijn ze nu helemaal, maar goed.
0: Wat zeg je?
1: Zijn ze nu helemaal van lotje getikt.
0: Van lotje getikt, hè. Maar ze hebben besloten om op de huidige locatie te blijven. Dus wat dat betreft gaat het niet gebeuren. Maar wat is de huidige locatie? Welke plaats is dit?
1: Is dat, dat is...
0: Ja, je mag het ook zeggen, hoor.
1: Ja, Zeist, denk ik.
0: Ja! Nou, ik heb wel iets geleerd weer vandaag. Als jij zegt, denk ik, dan is het gewoon wel zeker eigenlijk, Anneke.
1: Oh,
0: ja. Nou. Oh, van harte gefeliciteerd.
1: Niet altijd gedaan, ja, dus gaat er niet op... Gaat er niet op af.
0: Nou, maar nu ga ik er wel even op af, want je hebt alle drie de vragen goed.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En je krijgt de kaasschaaf van ons.
1: Nou.
0: Ik wens je...
1: En dan graag lege kaas, of...
0: Wat zeg je?
1: Alleen de schaaf.
0: En de sokken.
1: Oh, geen stukje kaas erbij.
0: Oh ja, als jij er een stukje kaas bij wilde, rijk vanmiddag nog even langs het kaas liggen, hoor. Dat zit allemaal goed. Maar volgens mij is het hier, ik zei, hele lekkere kaas, toch?
1: Ja hoor, zeker weten.
0: Nou, maak er een leuke dag van, Anneke. Welke gaan we draaien eigenlijk? En die Kim of de Ronettes?
1: De Ronettes.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
14: Goedemiddag. In Duitsland is een voormalige terroriste van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. De 67-jarige Daniela Klette werd door de rechter onder meer schuldig bevonden aan diefstal en overtreding van de wapenwet. De linksextremistische Rote Armee-fractie pleegde in Duitsland in de jaren 70, 80 en 90 tientallen moorden en aanslagen. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Samsung-medewerkers die geheugenchips maken krijgen een fikse salarisverhoging en bonussen. Het gaat erg goed met de divisie door de vraag naar AI. Maar de Zuid-Koreaanse producent weigerde de lonen flink omhoog te gooien. De werknemers eisten veel meer dan Samsung bood, zegt deze Korea-kenner.
15: En ze hadden een staking aangekondigd die niet alleen het bedrijf, maar de hele Zuid-Koreaanse economie miljarden had kunnen kosten. Ja, die is nu afgewend. Samsung is overigens als bedrijf in zijn eentje goed voor zo'n vijfde deel van die Zuid-Koreaanse economie. Dus ja, dat is nogal wat.
14: Ja, de bonus voor medewerkers kunnen oplopen tot 3,5 ton. Kledingketen Zeeman sluit de komende jaren tientallen winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het netto verlies van bijna 12 miljoen euro vorig jaar ombuigen in winst. Zeeman zegt dat die slechte resultaten vooral het gevolg zijn van alle geopolitieke onrust en de slechte economische groei, maar ook van concurrentie van Chinese webwinkels zoals Shein en Temu. En voor sommige voetballers is het nu billen knijpen. Bondscoach Ronald Koeman maakt later vandaag de selectie voor het WK bekend. Volgens commentator Suze van Kleef lijkt het erop dat ook Memphis Depay mee mag.
16: Die heeft eindelijk weer een paar minuten gemaakt bij zijn club, het Braziliaanse Corinthians. En dat lijkt net op tijd voor Koeman. Mocht je nou heel benieuwd zijn, dan kan je de persconferentie live kijken op nos.nl en in de NOS-app. Dat is om 14:45 vanmiddag te zien allemaal.
14: Ja, wij vertellen dat natuurlijk allemaal weer om 15:00 vanmiddag dan. Het weer dan zon, maar ook sluierwolken. En door de noordenwind is het wel wat koeler dan de afgelopen dagen. Gemiddeld een graad of 23. Morgen veel zon, ook weer wat warmer. Dan wordt het 21 tot 27 graden.
17: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: vijf onze lunchtafel altijd weer goed gevuld. Met heerlijke hapjes. Eet ook smakelijk voor thuis natuurlijk. Neem het er goed van, hè. En een beetje blijven drinken ook met die temperaturen. Dat is altijd goed. De vochthuishouding op peil houden. Over een paar minuten Gordon en de mannen van Replay hier in de studio. Ze hebben samen weer een prachtig liedje uitgebracht. Gaan we natuurlijk ook aan je laten horen. En als je je een beetje met de muziek wil bemoeien voor twee uur, dan kan dat, hoor.
1: De beleggingstips.
0: Die hebben we altijd, hè. Muzikaal beleggen voor op het brood of op de salade. Misschien heb je het gisteren meegekregen. Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erme Wennemars. Jaartje of 20 is hij volgens mij. Ik zag ook een foto erbij. Die heeft een kaasrolwedstrijd begonnen. Gewonnen, wou ik zeggen. Hij is er ook aan begonnen, maar hij heeft hem ook nog gewonnen. In Engeland organiseren ze dat. Dan is een wedstrijd, dan laten ze van die ronde kaasen, laten ze van de berg afrollen, moet je er achteraan rennen. En je moet proberen om als eerste die kaas te pakken zien te krijgen. En dat heeft Niels Wennemars dus voor elkaar gekregen. Hij heeft het dus gewonnen. En we zoeken daar een liedje bij, dus je mag denken aan Running Up That Hill van Kate Bush natuurlijk. Heuvel, rennen of rollen. Meestal komt er wel wat goeds uit als jullie een beetje met de muziek aan de gang gaan. Dus ik ben zeer benieuwd wat er binnenkomt. Je kunt het makkelijkst even naar ons appen. Dat kan dan via de NPO Luisterapp, want zoals ik het altijd zeg, dan ben je binnen een paar seconden hier in de studio.

0: rap. Jimmy Bohorn is dat. En Dance Across the Floor. Een echte discoknaller uit vervlogen tijden. En de Full Fair Morrison en Dem en Gloria. Uit de jaren 60. Nou, je bent er weer bij hier bij Louis Lekker. Deel 2. Het zonnetje breekt door en ze zijn binnen.
1: Ja.
0: Replay en Gordon.
2: Ben het er weer.
1: Ik hoorde je praten over vervlogen tijden. Nou, en je kijkt mij aan.
0: Nou, nee. Maar ik wil wel bij jou beginnen, want anders wordt het te lange dag voor je.
1: Dat is het al.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook je radioprogramma.
1: Ja, ik heb vanochtend van 6 tot 9 alweer gedraaid. Maar ik kon vannacht niet slapen, dus ik was om 3 uur al wakker. Dat is hier echt irritant.
0: Kan je er een beetje aan wennen?
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, nee. Nee, in het begin is het leuk, de energie. En, maar dat vroege opstaan, jongens, het is echt de hel.
0: Ja, hoe laat ga je eruit eigenlijk?
1: 4:30.
0: En dan even douchen, een kopje koffie en dan...
1: Nee, douchen sla ik over. Nee.
0: Ja, dat hoorde ik al. Ik
3: plak nog, zijn ogen plakken nog.
4: Als volgende maand weer.
0: Ik hoorde al zoiets van je collega's, ja.
1: Nee, tuurlijk. En dan, ik kijk, ik ben vrij snel. Je vrouwtje die staat om 1:30 op, s'nachts.
0: Hey, maar als je er eenmaal bent, dan, ja, dan is het oké. Okay,
1: nee, natuurlijk. En dan zit je ook in die flow. Alleen, jouw dag begint dus op een tijdstip... dat andere mensen echt nog een paar uur slapen. En het breekt gewoon je hele zeg maar ritme.
0: Ja.
1: Dus je komt er gewoon ook nooit meer in. Nee. 'S avonds ben je kapot, in het weekend ben je gebroken.
0: Ja, je kan er eigenlijk niet zoveel bij doen.
1: Nou ja, ik ben vrije uurtjes doe ik nogal wat aan prostitutie. Maar dat is echt zo.
0: Daar ben je eigenlijk ook te moe voor. Ja. En wij, Mark,
1: kan gelukkig op mijn rug liggen.
3: Oh, jongen. Nou, we zijn weer blij dat hij er is, hè?
0: Ja. Hey, altijd meteen op niveau, ook in de auto. Daar ben ik ook wel van, hoor. Maar Mark, jij kan erover mee. Jij bent natuurlijk al je leven lang artiest, maar ja. Je hebt ook nog een sportschool erbij.
3: Precies. Af en toe geef ik al om 6:00 training. Ja, en ik heb er geen problemen mee. Ik ben een ochtendmens. Ik kan gewoon, ik sta om 4:00, 5:00 op. Geen enkel probleem.
0: Hoe laat ga je naar bed dan?
3: Nou, zeg dat ik 9:30 in mijn bed lig.
0: En met wie? Ja. Ja, nee, nee. Vrijgezel natuurlijk niet.
3: Ja.
0: Oké, okay, waarom 9:30 in de bed?
3: Ja, nee, ja, kan
1: ik gewoon lekker. Ik lig er ook om 9:00 in, hoor. Ja, serieus.
0: Ik dacht 9:30.
1: Ja, ik ben chronisch vrijgezel.
0: Ja, dat werkt niet meer bij jou.
3: Maar val jij gelijk in slaap? Ik niet.
1: Nou, het ligt eraan. Daar kan ik niet over praten hier op de radio.
0: Doe dat maar in je eigen programma.
3: Ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Hij zit bij de vrienden van Radio 10 op de radio. Iedere ochtend. Ja. Hoe loopt het een beetje? Want ik hoor verschillende berichten. Ik luister wel eens.
1: Ja, je bedoelt het hele station.
0: Ja, nee. Ja.
1: Nee, ja, wij... Ja,
0: maar jij bent de locomotief. Jij moet zorgen dat
1: dat
0: goed komt.
1: Het loopt op zich hartstikke goed. De mensen zitten lopen te zeuren. Maar we zijn gewoon de nummer 6 ochtendshow. Er is heel veel concurrentie.
0: Nummer 6?
1: Nou ja, we staan samen met Joe op een gedeelde 5e of 6e plek.
0: Zo.
1: Dus, ja, prima, weet je wel. En dat is helemaal niet slecht.
0: Nou ja, wij doen het er niet voor, maar goed. Als jij dat
1: ja, maar jullie hebben een iets ouder publiek, hè. Dus als je luistert, wakker worden.
3: Nee, zo man.
0: Jongens, het is weer gebeurd. Jullie hebben elkaar weer gevonden. Er komt veel moois aan tussen Gordon en Replay. Wiens initiatief was dit, Mark?
3: Nou ja, we waren... Nou, nogmaals, het is 25 jaar geleden. We kregen een aanvraag bij...
0: Wat was 25 jaar geleden?
3: Nou,
1: De laatste plaats
3: was Never Nooit Meer natuurlijk. Zo. Of ligt er... Nee,
1: Weet was het? Weet dat ik van je hou.
3: Ja. Voor de Clowns toen. We kregen een aanvraag voor 538, de Zero's.
1: Ja.
3: En daar hebben we toen Weet dat ik van je hou gedaan. En ja, dat ontplofte eigenlijk gewoon, of eigenlijk, dat ontplofte...
1: Qua reacties.
3: Qua reacties.
1: Of wat wil je dat alsjeblieft nou niet doen?
0: Nee, bij 50 jaar ligt hij ook heel goed.
3: En toen, nou ja, in de hoek. En toen dachten we van, jongens, zullen we het nog een keertje doen?
0: Ja.
3: Ja, en toen ben ik met vrienden de studio ingedoken. En we hebben een liedje geschreven, Me Love You.
0: Ja,
3: en toen
0: ja.
3: ben ik naar Gordon thuis gegaan. Ik zeg, luister, dit is hem. En hij was zo enthousiast. En Henk en Sam die zeiden ook gelijk, ja, dit is hem. Ja. Zo is het gegaan. Heel snel.
0: Had je er meteen wel weer zin in, Gordon? Om het, niet om specifiek deze jongens, maar om echt je muziek ook te gaan maken. Ja, toch? Ja, altijd als je dat doet, dan vindt iedereen er wat van.
1: Ik heb natuurlijk 2 jaar geleden dat album opgenomen met heel mijn hart. En ik stond niet te springen, laat ik eerlijk wezen. Maar ik moest wel eerlijk zeggen dat als wij samen zijn, is het altijd wel leuk. Maar ik had het alleen niet meer gedaan. dat blijf ik zeggen, want ik heb daar geen zin meer in. Maar ik vind dit gewoon heel leuk om te doen.
0: Terwijl ik daar een hele leuke avond had, hoor, bij de presentatie
1: superleuk.
0: Van het album.
1: En dat was gewoon ook, ja, dat is allemaal zo uit zijn verband getrokken. Ja. Maar ik vind het gewoon weer leuk om met die jongens op te treden. Dus dat, we van de week stonden bij het afscheid bij Blushing in Blaricum. En nou, dat, de dak ging eraf. Echt. Het was echt fantastisch.
0: Ja, lekker buiten, met goede weer.
1: Heerlijk. Ja, het dak ging eraf ook. Want ja.
0: Mark, maar dat is toch weer mooi. Dat,
3: nee, ja, het is een, hij zegt het is een warm bad. Het is, het is vanouds gewoon. Het voelt goed. En je, weet, je kent Gordon. Het is altijd lachen met die man.
1: Nou, dat valt wel mee. Altijd, maar, nee, misschien moeten we ook even wat aan Henk vragen. Die heeft 2,5 uur in het openbaar vervoer gezeten om hierbij te zijn.
2: Ja, ja, zijn ook. Ik kan je vertellen, het was een zware job.
0: Oh zo, heb jij het openbaar vervoer gezeten?
1: Ja, hij heeft geen auto. Nee, nee.
3: Oh, hij heeft
1: gestolen.
3: Geen rijbewijs. Oh nee.
0: Heb jij eigen auto gestolen?
3: Ja. Deze man.
0: Nee, maar je bent met de trein?
1: Ja, hij is echt met de trein.
0: Maar dat is toch heerlijk reizen?
3: Ja, hij denkt aan het milieu.
0: Ja, dat is zo prima. Ja, ja. Lekker ontspannen, toch? Ja. En je, bent hier lekker, je stapt hier vlakbij uit.
1: Ja, ja, klopt.
0: Dus,
1: ja.
0: Nou,
1: zou
0: leuk
1: je ook eens moeten doen?
0: Ja, nou. Zeg maar, Henk, voor jou was het ook meteen dat je dacht van dit gaan we doen?
2: Ja, het is een heerlijk nummer. Ik bedoel, van, en je merkt ook aan de reacties als we optreden hoe de mensen daarop reageren. En dat is echt fantastisch.
0: Ja, maar je Lobo Juwe, wat betekent het eigenlijk?
2: Het betekent eigenlijk, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het betekent eigenlijk, ik hou van jou. Ja.
0: Ik hou van jou. Dat is,
1: ja, ik dacht altijd, ik geef je aan, maar
0: dat is iets heel anders. Mi Lobo You, geschreven
3: mi
0: door...
3: Mi Lobby You.
0: Oh, Mi Lobby,
3: mi lobby you. Ja, dat is hem.
0: Dat is hem, hè. En niet alleen door jullie geschreven, maar ook door Hanse Thomas.
3: Die Hanse Thomas, Jeffrey de Haas, Nathan Green en Giorgio Tuinvoort.
0: Oké, okay, nou, 25 jaar opnieuw samen met die jongens. Maar we gaan toch nog even terug naar die mooie tijd van toen. Ach, het is een evergreen, hè?
1: Ja, ja. Een beetje hoe ik eruit zag, hoor. Zonder rimpels helemaal. Ach,
0: ik wil het niet voor me zien.

0: Ja, de Golden Earring natuurlijk. En Radio Love, altijd in de top van de Evergreen Top 1000. En die komt er binnenkort weer aan. In ieder geval dit jaar nog. En het zou mooi zijn als jullie dat dan weer gaan samenstellen met z'n allen. Nou, we zijn hier met Gordon en Replay. Hey. Nog een keertje, Never Nooit Meer. Nou, dat is natuurlijk nog steeds, ik zei het al, Evergreen.
1: Evergreen. Ja. Moeten we gewoon doen, elk optreden. Als we dit nummer niet doen, dan...

0: Dan krijgen we eieren naar ons hoofd. Nee, die moeten we altijd doen. Dat is heerlijk om te doen. Ja. Ja.
1: En er komt iets moois aan. Dat moet je maar vertellen, ja, Mark. Want jullie gaan het nog een keertje heel uitgebreid vieren.
2: Hij bedoelt natuurlijk ons jubileumconcert. 9 oktober in Ahoy. Ja, dat wordt een happening.
1: Ja, wat gaat er gebeuren?
2: Er gaat heel wat gebeuren. Het wordt een hele mooie show. En dat is één persoon die niet mag ontbreken natuurlijk. En dat is Corrie.
3: Hij is 30 jaar al, hè, die jongens.
1: Ja.
3: We staan even niet meer stil.
0: Niet te hard, hè? Te hard.
2: Ja, de tijd vliegt voorbij. Vooral als het... En het waren hele leuke 30 jaar. En dat gaan we gewoon mooi vieren met al onze fans.
0: In Ahoy,
1: dus. Zijn er nog kaarten of is alles al uitverkocht?
3: Nog 9000.
0: Nog 9000. Nee, nog een paar.
2: We hadden het heel erg gehad. Ja. Er zijn nog een paar, dus... snel bij zijn.
0: En voor de mensen, want we krijgen heel vaak... Oh, het is uitverkocht. Dat zijn de zitplaatsen. Die zijn uitverkocht. Ja. Dus we hebben nog een paar staanplaatsen. Dat is het. Dus die zijn nog wel beschikbaar.
1: Wel even zitten, hoor.
3: Ja, op onze leeftijd wel.
0: Gaan we fixen. Maar dan komen sowieso, maken we deze maand, misschien anderhalve maand, maken we nog andere gastartiesten bekend.
3: Ja.
0: Gordon is de eerste en er komen er dus nog 3 aan.
3: Nou, ik was de goedkoopste. Ik zei gelijk jou.
1: Goed. Nog even de datum voor diegene die...
0: 9 oktober in Rotterdam Ahoy. Daar gaan we ons 30-jarig jubileum vieren. Okay. Met een aantal mooie gasten. En het wordt een fantastische show. We zijn nu toevallig met de voorbereidingen bezig. Dus dat wordt
1: gaan we het zo meteen nog even over hebben.
0: Toppie.
1: Maar eerst even dit liedje en daarna het laatste nieuws met Renate. Want die is ook al binnen.
0: Ja, hallo Renate. Hier is, Charlie.

0: Prachtig. The Most Beautiful Girl van Charlie Rich. Hier in Lunch Lekker. Half twee geweest en ik had het al beloofd. Hier is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Europa gaat met de Taliban praten. De Europese Commissie heeft ze volgende maand in Brussel uitgenodigd. Het gaat om het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en ook meer dan €10.000 aan cash gevonden. Het duurt nog 2,5 week, maar aan de Marktweg in Den Haag is de oranje koorts inmiddels goed losgebarsten. De straat kleurt oranje voor het WK. Maar de bewoners vertellen aan Goedemorgen Nederland dat ze er nog niet helemaal klaar voor zijn.
2: Ja, het is inderdaad even werk. We zijn al bijna 7-8 weken bezig. En het is alleen maar gaan. Jongens, we hebben vragen naar van de werk. En wat ik zeg, we zijn volop bezig. En we willen vandaag. We zijn al bezig met 77 kilometer vlaggetjes niet hangen. We hebben gisteren echt wel heet weer gehad. Nou, is het een beetje aangenamer. Dus we gaan vandaag weer knallen verder met 77 kilometer.
1: Ja, en die Marktweg heeft een reputatie hoog te houden. In 2021 werden ze al benoemd tot mooiste Oranjestraat. En toen kwam koning Willem-Alexander ook nog even sfeerproeven daar.
0: 77 kilometer, hoe lang is die Marktweg eigenlijk?
1: Lang, denk ik. Ja. Hey, en ik heb tot slot nog goed nieuws voor jou, Daniel. Want de renovatie van de Euromast in Rotterdam die is bijna klaar. Vanaf 1 juli gaat hij weer open voor bezoekers. Het had eigenlijk al begin april moeten gebeuren, maar de buitenkant is weer helemaal opgeknapt. En ook de constructie zelf is inmiddels op verschillende plekken geïnspecteerd. En dat betekent dat jij er in ieder geval veilig van kan opzeilen.
0: Ja, daar heb ik een weddenschapje met jou over lopen, inderdaad.
1: Zeker,
0: maar
1: ja.
0: Je gaat wel mee.
1: Ik kom verslag doen.
0: Ja, nou dat.
1: Om kijken hoe jij het doet.
0: Je hoeft van mij niet af te zeilen, maar je bent er wel bij.
1: Nee, ik hoef van jou zeker niet af te zeilen.
0: Nee,
1: jij bent die weddenschap aangegaan.
0: Ja, dat is waar, inderdaad.
1: Ja, bij deze wel.
0: Okay.
1: Goed, het weer dan. De zon komt erbij. In het noorden is 16 graden, in het zuiden 26. Morgen ook zonnig en dan wordt het wat warmer.
0: Oké, dankjewel, Renate. Hier moet nog iets op verzinnen.

0: En making your mind up.
1: De beleggingstips.
0: Zijn we ook nog steeds mee bezig. Er komen veel goede suggesties binnen van onze luisteraars. Misschien heb je het wel gehoord. De beroemde kaasrolwedstrijd bij Coopers Hill in Engeland is weer gehouden. Wordt al sinds 1836 gedaan daar. Kun je nagaan. Dan rennen deelnemers achter een kaasrol aan die van een heuvel wordt gegooid.
2: Heel gevaarlijk.
0: Wie de kaas als eerste weet te pakken, die wint deze wedstrijd.
3: Die zoon van Wennemars,
0: ja.
3: Toch?
0: Nou, ja. Ik wilde net zeggen, heb jij dat vanmorgen ook nog bij Radio 10 in jouw ochtendprogramma?
3: Ja. Al het nieuws is al voorbij gekomen natuurlijk. We zitten na de van de ochtendshow, we weten alles al.
0: Ja, weet alles al.
3: Ja. Ja, de jongste zoon heeft gewonnen.
0: Ja, voor het eerst een Nederlander, dat is Niels Wennemars. De zoon van oud-schaatser Erwin Wennemars heeft dus deze wedstrijd gewonnen. En we zoeken er liedjes bij die daar iets mee te maken hebben. Iets met kaas of iets met rollen of een heuvel. En deze kwam op.

0: zag ook al Raider Love, maar je hebt wel gedraaid natuurlijk. Het ook iets met rollen te maken. En het Songfestival kwam eventjes voorbij. En Gordon?
1: Bugsfish.
0: Bugsfish, 1981.
1: Ja, 1981, ja.
0: En wij zijn ook samen nog...
1: ja, wij... legendarisch.
0: In Moskou.
1: Ja, 2009, ja.
0: 2009.
1: Ja. Zo, het is toch niet te geloven, zo snel als het gaat. Maar ik had het voor geen goud willen missen.
0: Nee.
1: Mijn moedertje leefde toen nog.
0: Ja, was wel gezellig.
1: Ja, was echt,
0: leuk dat je moeder er ook was.
1: Ja, ja. Ik zal nooit vergeten, stonden we op het Rode Plein. Ze zei, waarom is hij, heet het die Rode Plein? Het is hartstikke grijs. En toen was er een heel... zo'n mausoleum voor Lenin. Hè. Ze, en toen zei mijn moeder... Ligt hij daar alleen in? Ja, dat is wel humor, ja, ja.
0: Maar je bent nog steeds fan ook van het Songfestival, toch? Born?
1: Ja, nou, ik vond natuurlijk de afgelopen keer... natuurlijk, ik vond het eigenlijk best een heel goed festival... om heel eerlijk te wezen. Ik vond de winnares echt fantastisch.
0: Ja, ik ook, ja.
1: Ik vond het een heel hoog niveau. Ja, het is natuurlijk echt heel jammer dat Nederland niet mee heeft gedaan. Ze hadden makkelijk iemand kunnen sturen. Ik bedoel, als je toch dat hele circus erheen stuurt... waarom dan niet iemand die gewoon voor ons gaat zingen?
0: Nou ja, overal waar landen bij elkaar komen... gaat de politiek natuurlijk altijd een rol spelen. Dat is ook in de sport zo, toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dit gaat over muziek, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: En die artiesten...
1: Dat is jammer.
0: De artiesten moeten gewoon een podium krijgen om op te kunnen treden.
1: Mis jij het niet? Dat is altijd leuk, altijd, toch?
0: Ja, ik vond het wel altijd heel erg leuk om mij betrokken te zijn. Maar dat is ook alweer lang geleden, hè? 2019.
2: Was de laatste?
0: Ja, toen hadden we gewonnen. Ik denk, nou, dat zit erop.
1: Oh ja, met de raket. Ja, toen hebben we elkaar nog in Israël gezien. Ik was daarbij ook.
0: Ja, was dan nog.
1: Ja, ja, ja,
0: we hebben toen nog zitten hebben. Want ja, jij kwam natuurlijk wel op het succes af.
1: Ja, ik rook die lucht al van.
0: Nee, dat was heel gezellig. Dat is leuk. Maar dat is nooit, dit ga je nooit meer doen natuurlijk. Ja, ik had ook een beetje de indruk, Gordon, moet je maar eerlijk
1: zeg
0: zeggen.
1: Nooit, nooit, hè?
0: Nee, dat is ook
1: heb je de Italiaan gezien van dit jaar? Die was 57.
0: Ja.
1: En die had echt een top. Hij heeft het meest gestreamde liedje dit jaar.
0: Ja.
1: Niet te geloven, die ja, leuk vindt ook.
0: Goed, nou, we gaan zien hoe dat volgend jaar gaat.
1: Ik heb zijn nummer.
0: We gaan het zien. Nee, ik bedoel, ik zag natuurlijk dat jullie optraden hier vlak om de hoek bij jouw mooie restaurant.
1: Ja, ja, ja.
0: Is een brasserie. Wat is het eigenlijk?
1: Nee, een lunchroom.
0: Een lunchroom.
1: Koffie en lunchroom. Ja,
0: lunchroom. Ja, hadden we natuurlijk ook wel gewoon een keer een radio-uitzending kunnen maken.
1: Ja, ja. Ja, goed, hadden we nog bestaan, misschien.
0: Het is nu dicht. Nee, maar jij trad erop en toen ging je wel weer een beetje... Je was wel echt jezelf, dat vind ik altijd mooi. Maar je zei ook van iets over het zingen. Je maakte wel even een opmerking tussendoor.
1: Ja, goed. Ik was gewoon hartstikke goed bestemd, hè, boys.
2: Ja, dat is heel goed.
1: Ja, er is zoveel over gezegd. En gewoon, nou, ik zei van, nou, omdat ik niet meer kan zingen.
0: Ja.
1: Ja, gewoon een grapje.
0: Ja, eigenlijk, maar je had je ook voorgenomen om dat nooit meer te doen. Maar je doet het dan toch.
1: Ja, maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, toch? Dus ik vind het hartstikke leuk gewoon om weer te doen.
0: Ja, maar het is ook hartstikke leuk.
1: En Milobby, kon ik echt wel weer mijn ei kwijt ook. Lekker hoog de lucht in.
0: Ja.
1: Met mijn stem dan.
0: Nou, en jullie stemmen passen onveranderd goed bij elkaar. Jullie hebben natuurlijk al meer gedaan in
2: het verleden. Ja,
1: al die jaren heen.
2: Ja, dat past gewoon lekker bij elkaar. Het, het blendt gewoon goed. Ja.
0: En die andere reunie die gaat er nooit komen, toch, Gordon? Want dat vond ik ook eigenlijk best wel goed. Muzikaal was dat best wel in orde, die Los Angeles
1: LA The Voices. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja, die jongens hebben onderling problemen met elkaar. Hè? Ik bedoel, ik spreek Richie nog heel vaak. Ik spreek Roy nog regelmatig. Die andere twee heb ik geen contact mee. Maar dat hebben zij ook niet onderling.
0: Nee.
1: Dus ja, dat is een beetje zo gelopen. Ja, maar dat was ook ontzettend leuk ook.
0: Maar het is toch een makkelijke man, Gordon. Ik ken hem ook al meer dan 30 jaar.
2: Nee, maar wij hebben geen probleem met Gordon. Dus ja, je hoort natuurlijk alles in het nieuws over hem, weet je. Mensen houden van hem of je haat hem, maar dat hebben wij niet. Het is een broeder van ons.
1: Zij haat hem eigenlijk.
0: Ja, maar je kan als je mensen haat, kan je heel goed samenwerken.
2: Ja, maar iedereen weet wat je aan hem hebt. Weet je, hij is uitgesproken en dat weten we. En, maar
3: dat heb je vaak met mensen die zichzelf zijn.
1: Ja, met echte toppen.
3: Van, of,
1: met echte toppers. Over haat gesproken.
0: Dat is misschien ook wel wat ik wel heb. Nou ja, ik bedoel, het is wel allemaal echt.
2: Ja, nee. What you see is what you get, hè?
1: Nee, maar ook met het, wat de toppers aan gaat. Ja. Dat was natuurlijk ook een bakkelende. Hoe we onderling waren. Dat was ook niet oké. Maar daar zou ik nu ook geen moeite mee. Daar kijk ik heel leuk op terug.
0: Zullen we samen gaan? Ik heb wel goede kaarten, denk ik.
4: Hoef je niet op de tweede ring te zitten?
1: Nee, ik slaap over.
0: Je slaat over, je kan niet, hè?
1: Nee, ik kan niet.
0: Nee, nee. Maar alles op oktober natuurlijk. Waar, ja. Waar,
1: 9 oktober.
0: Waar we naar uitkijken.
1: Ja.
0: De grote show in Sportpaleis.
2: We kunnen niet wachten.
0: Nee, dat wordt natuurlijk prachtig. Ja. Ook voor jullie mooi.
2: Ja, gewoon voor het eerst dat we in Ahoy staan. Hebben we nog nooit Ahoy gedaan.
0: En het is een jubileum toch ook?
2: Ja, 30-jarig jubileum. En we gaan alle oude liedjes doen. En natuurlijk net wat Sam ook zei, met Gordon, alle hits. En je moet natuurlijk ook, kill your darling, zeggen ze. Hè. We moeten er wel een paar schrappen. Want
3: je kan nooit alles doen natuurlijk.
2: Dat is het.
3: Maar het wordt
1: doe dan gewoon echt de grote hits. Gewoon alles met mij.
3: Die komen sowieso voorbij.
0: Gaan we een half uurtje weer buiten.
3: En enkele nummers die we nooit doen, die mensen graag altijd horen. Ja. Dus, het wordt één groot feest. Ja.
0: En Henk? Spoor 6B. Die
4: dankjewel.
1: Attentie. Passagiers naar Rotterdam. Spoor 6B.
0: De beste
3: let's go, let's go.
1: We zijn vertraagd.
0: Jongens, we kijken naar eruit en helemaal gefeliciteerd met jullie single. Die prachtig liedje geworden.
1: Ja, geweldig.
2: Dankjewel.
1: Echt een topplaat. Wij zijn er heel trots op, hè, boys?
2: Ja. Dankjewel voor de uitnodiging weer.
0: Ja, altijd, altijd goed. En ik zit hier toch met twee radiocollega's. Hè. Mark, jij hebt ook een radioprogramma.
2: Ja, af en toe ben ik co-host. Ik was even de naam kwijt. Bij NPO Blend, ja. Dus ik vind het heel leuk om te doen.
1: Het programma heet Lunch Lekker. Ja, we hebben niks te vreten gehad hier. Jij bent niet een hapje te bekennen. Ja, oké, want ik ben op trainings. Dus
2: jij hebt altijd je eigen bakjes bij je.
0: Toch slot, jongens. Jij bent aan het trainen, want je gaat op de cover van een blad.
1: Ja, ik heb het heel zwaar deze afgelopen week. Dus het is beter dat we daar niet over praten, want ze barst ik een huil uit.
0: Maar je voelt je wel goed.
1: Ja, nee, ik voel me top. Alleen, ik ben door mijn rug gegaan vorige week. En je wordt gewoon een dag ouder en het is kut. Ja,
2: het is pittig.
1: Sorry, ik mag dat niet zeggen.
0: Nee, wees blij dat we wat ouder worden, man.
1: Ja. Maar ik denk dat ik nooit meer zo oud word als ik eruit zie.
0: Nee, maar ik denk dat je dat wel gaat halen. Want je traint 4 keer per week. Dat is een covershoe voor Men's Health.
1: Ja.
0: Heeft, mijn collega Henry Schut heeft er ook op gestaan.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, mooi. Het idee trouwens, fantastisch ook, dit commentaar.
0: Het Songfestival.
1: Geweldig. Ja, echt complimenten geven. Ik zeg, volgende keer kom ik naast je zitten.
0: Wow, heb je ook al eens een keer gedaan, toch? Of niet?
1: Nee, was maar waar. Dat is echt wel een wens van mij, hoor.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk. Is toch leuk? In zo'n hokje met 2 zwetende mannen.
0: Ja, goed. Ga dit hokje maar weer uit. Misschien is er nog een koude tossie voor je. En ik vond het leuk dat jullie waren.
2: Dankjewel, jongen.
0: Hier zijn Gordon.

0: Muziek uit 1968 van de Flirtations. Nothing But a Heartache. En daarvoor Me Lobby You van Gordon en Replay.
1: De beleggingstips.
0: Eens even kijken wie ik aan de telefoon heb. Is dat Jan uit Koog en de Zaan? Jan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Daniel.
0: Zo, hoe gaat het ermee, Jan?
2: Met mij alles goed. Ik hoop met jou hetzelfde. Je hebt een mooi programma gemaakt.
0: Dankjewel. Ja, ik geniet wel een beetje van het weer ook. Heb jij dat?
2: Ja, ik ook. Ja, het is weer prachtig weer. Jazeker.
0: Hoe heb je nog druk in je leven?
2: Nou, nee hoor, dat valt wel mee.
0: Oké.
2: Okay. Dus ik geniet ook van het mooie weer.
0: Je kan ook een beetje genieten tussendoor. Dat is belangrijk.
2: Ja, zeker weten.
0: Nou, we waren bezig met die kaasrolwedstrijd. En eens even kijken wat er als we al binnenkwam, Jan. Deze natuurlijk. Kate Bush. Maar ja, ze gingen juist van de heuvel af, hè? Niet erop.

0: Diep van Adele, dank jullie wel allemaal voor het insturen van de suggesties. En Jan uit Koog aan de Zaan, die gaat het liedje aankondigen dat we vandaag gaan draaien, toch Jan?
1: Ja, dat is de oerversie van Roll Over Beethoven. Geschreven en gezongen door Chuck Berry.

Ja, hier hoor je ze nog. Ja, inderdaad, dat zei Jan Mooij uit Koog aan de Zaan. De oerversie van Roll Over Beethoven. De enige echte Chuck Berry op de radio. Dit was het weer voor vandaag. Zometeen is het huis weer open. Het open huis met Henk van Steeg. Heel veel plezier. En wat je ook doet morgen... ik zou het wel leuk vinden als je ergens ook weer de radio aanzet natuurlijk. Voor een nieuwe aflevering van Lunch Lekker.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
10: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5:00 op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: De klok in ons huis geeft 2:00 aan. En we gaan hem zo meteen openen met 2 echte evergreens. Eentje van Queen en de andere van Elvis Presley. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. Voor die schietpartij had de vriendin van de 24-jarige dader ruzie gekregen met een bekende van het slachtoffer. Nou, die ging daarna verhalen halen bij de schutter en mishandelde hem ook. En kort daarna schoot de dader hem van dichtbij neer. Uit onderzoek blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie eiste 14 jaar cel. Nabestaanden zijn teleurgesteld door die lagere straf van 12 jaar. Op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag heeft de premier Jette gezegd dat Nederland ook in de toekomst moet vertrouwen op de VS als bondgenoot. Wel moet Europa volgens hem ook zelf meer doen aan de eigen veiligheid. Verslaggever Onno Beukers.
14: Wat verder opviel is dat Jette zich ook wel wilde presenteren en wilde overkomen als de jonge, frisse leider. Hè. Niet voor niks op deze veiligheidsconferentie. De Next Gen. En ja, daar probeerde de premier Jette zichzelf ook wel in te profileren en dus als de jonge, frisse leider in Europa over te komen.
13: Ja, die veiligheidsconferentie is dit jaar voor het eerst en moet dan ieder jaar gaan plaatsvinden. De provincie Zeeland waarschuwt zwemmers nu al voor de Japanse kruiskwal in het Veerse Meer en ook in het Greveningenmeer. Normaal duikt die kwal daar pas eind juni op. Maar de afgelopen dagen is hij al verschillende keren gespot. Bij aanraking kunnen mensen last krijgen van jeuk en ook van huiduitslag. En Jasper de Jong staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van Roland Garros. Hij was in de 3 sets te sterk voor zijn Italiaanse tegenstander. Was te horen op Eurosport.
15: Oh, die is lekker zeg. Ace nummer 11 geeft de opluchting. De winst voor Jasper de Jong. En daarmee gaat hij dus voor de eerste keer in zijn carrière naar een derde ronde van een Grand Slam toernooi.
13: Ja, morgen komen in Parijs nog andere Nederlanders in actie in het dubbelspel. Het weer dan vanmiddag zon, maar ook sluierwolken. Door de noordenwind is het wat koeler dan de afgelopen dagen. Gemiddeld een graad of 23. Morgen veel zon, ook weer wat warmer. 21 tot 27 graden dan.
16: huis. Henk van Steeg.

jouw dag voor deze dag typeert, geef het door via de NPO Luister-app. Ja, voor mij is het uitzwaaien, want... Nee, dat ga ik straks wel vertellen. Jij bent thuis. Uitzwaaien. En pak dus gewoon de NPO Luister-app erbij. Je mag ook inspreken. Sleutelwoord mag je ook inspreken. Kun je wat uitleg bijgeven. NPO Luister-app, dus jouw sleutelwoord. Meer dan welkom. Zometeen Rob op de Nijs met zijn dagzuster Ursula. Maar eerst de UB40. Lekker bij het weer van vandaag. Where did I go wrong?

0: dinsdagmiddag en we zijn weer terug verhuisd van beeld en geluid. Gistermiddag was leuk en met Irene Boers alvast voorpret maken op de schatkamer van beeld en geluid die even voor zessen open ging. En wat is het leuk. Ja, ik heb gisteravond ook echt een uur lang op mijn telefoon gezeten. Daar kun je namelijk ook mee openen. Allemaal oude series zitten kijken die ik op woensdagmiddag mocht kijken. Er kan nog meer bij van de EO. Maar ook mijn eerste radioprogramma wat ik maakte voor 3FM stond er ook op. Dus dat heb ik mijn kinderen laten horen. Die zeiden echt, ben jij dat pap? Ja, de stem is wel hetzelfde, maar wat je zegt, ik weet het niet. Dat was heel leuk. Misschien heb je ook al zitten kijken. 200.000 mensen hebben al een kijkje genomen. Dat gaat het zeker ook doen. Vanmiddag natuurlijk de beste evergreens. Onder andere van The Yardbirds, nieuwe van Jalen Uganda en Joni Mitchell. En ik ben ook vanmiddag weer benieuwd naar
1: jouw sleutelwoord.
0: Want als je jouw dag zou mogen samenvatten in één woord, welk woord zou dat zijn? Dat is dan jouw sleutelwoord. Daarmee kom je het huis binnen. En delen we een beetje het leven met elkaar. Want het is mooi om het leven met elkaar te delen. Voor deze woensdagmiddag. Dus één woord.

beetje in de uitzwaaimodus. Rob de Nijs, dag zuster Ursula, met die mooie verwijzing. Want het was geschreven door Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Naar de eerdere hit van Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal. Mooie knipoog. Knipoog krijg je ook van de muziek zometeen Joni Mitchell. Maar eerst naar het land van Maas en Oost- en Westerschelde. Marlon Pichel samen met Danny Vera op één plaatje. En wat is dit prachtig. Try Again, nu op 5.

En soms zit het leven gewoon niet mee. En dan is het een kwestie van weer opstaan als je gevallen bent. En dan is zo'n plaatje toch wel ja, een soort fijne hart onder de riem. Danny Vera samen met Marlon Pichel. Hij platenbaas. En hij fantastische soulzanger uit Rotterdam. En Danny natuurlijk uit Middelburg. Mooi hoe die twee bij elkaar zijn gekomen. Try Again op NPO Radio 5. Het is precies 10 minuten voor 2:30. Het is de woensdagmiddag. Een beetje een koelere dag dan de dag van gisteren. Dat is wel even fijn, toch? Mooi weer. Korte broek toch aan vandaag. Maar ondertussen toch ook gewoon wat dingen voor elkaar kunnen krijgen. Zoals sleutelwoorden insturen. Ik zei net uitzwaaien. En ik zeg, nou, daar kom ik nog even op terug. Nou, bij deze. Vanochtend om klokslag 10:50. Op het schoolplein bij mijn jongste dochter. Onze jongste dochter. Om daar uit te zwaaien. Ze gaat op groep 8 kampen. En dat doen ze heel leuk. Op het schoolplein staan dan een haag van alle medeleerlingen. Kinderen van de school. En die maken een haag. En daardoor heen fietsen ze dan richting het kamp. En dat doen ze niet één keer, maar twee keer. En dan op pad. Geen telefoon mee, dus geen contact. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn, maar dat komt helemaal goed. Vandaar uitzwaaien. Xandra, die komt met het sleutelwoord verdriet. Mijn broer is vannacht overleden. Nou, sterkte daarmee ook met dat afscheid, Xandra. En dank dat je het hebt gedeeld via de NPO Luister-app. Joke, die stuurt het sleutelwoord moe. Ik ben moe van de boodschappen. Ondanks dat ik heen en terug ben gegaan met de buurtbus. Thuis lag er nog werk om me te wachten. En ik moest ook nog eens het afval naar de ondergrondse container brengen. Klinkt inderdaad als woensdag aanpakdag. Nou, sterkte daar ook mee, Joke. Misschien zo even een kleine siesta doen. En Anneke die komt met warhoofd. En dat herken ik wel een beetje. Want ze schrijft, ik ben eigenlijk wel benieuwd of er meer luisteraars last van hebben. Zelf wijd ik het aan de warmte. Maar waar mijn verstand op het ogenblik zit, I don't know. Ik doe allemaal domme dingen. Dan kan ik echt een beetje boos op mezelf worden, schrijft ze erbij. Senseo aanzetten zonder de beker eronder. Sleutels kwijt zijn en dan zoeken. En dan blijkt ze gewoon nog in de schuurdeur te zitten. Naar boven lopen om iets te halen dat je denkt boven. Ik kwam iets halen, maar wat ook. Nou, dan weer naar beneden. En zo kan ik nog even doorgaan. Nou, gelukkig vergeet ik niet om naar de radio te luisteren. Nou, dat is heel erg fijn. Dit is Open Huis. Het is, 8:58. En als jij nou nog een fantastisch sleutelwoord hebt, of een minder fantastisch sleutelwoord, maar gewoon het woord wat jouw dag samenvat, vind ik het leuk om van je te horen. Via de NPO Luister-app. En zo lachen met Joni Mitchell. De

rekken uit de tenen. En een mooie disclaimer aan het begin. Over wie het aangaat. En dat was in die tijd voor iedereen die smoorverliefd en 's nachts wakker lag van de liefde. En van de liefde kan zomaar ineens het een naar het ander gaan. Tienermeisje dat haar vader vertelt dat ze zwanger is en het kind wil houden. En dat ze geen toestemming vraagt, maar steun. Het inspireerde Madonna tot deze Papa Don't Preach. Dat is de tweede single van True Blue, terug naar 1986.

0: mooi wat muziek kan doen. Dat het de tongen losmaakt. En zeker als Madonna wat maakte, dan gebeurde dat geregeld. En soms was je erbij eens en soms werd je kijk wat. Papa Don't Preach. Dit was 1986. Jouw sleutelwoord. En dat is ook mooi wat sleutelwoorden doen. Ja, woorden doen ertoe. En zeker als je je dag zou mogen samenvatten in één woord. Dat zegt iets over zo'n dag als vandaag. Net wat er nu in je opkomt. Nou, veel mensen hebben dat al gedaan. Bijvoorbeeld Gerrit die zegt, wachten. Ik ben vandaag aan het wachten op de WK-selectie van Oranje. Ik zag net een berichtje binnenkomen. Volgens mij de Pai die gaat wel mee. En Timmer gaat mee. Even snel erbij pakken. Ja, het is net bekend geworden. Het zal straks om het nieuws van 3 uur. Daar zal het ook wel zitten. Even kijken, de Pai inderdaad. En ik had nog de Roon en Til, die gaan ook mee naar het WK. Nou, zijn we er een beetje bijgepraat voor de mensen die deze namen wat zegt. En we gaan even naar René, want die heeft er ook eentje ingestuurd. René, goedemiddag.
1: Dag Henk, goedemiddag.
0: Oh, je klinkt nog best wel energiek voor je sleutelwoord te zien.
1: Ja, zeker. Nee, goed. Het bijkomen is ook emotioneel bijkomen. Ja. Niet alleen vermoeidheid. Dat, ja. Twee nachten goed slapen, dat doet al wonderen.
0: Ja, dat is mooi om te horen. Want jullie waren nog nieuws afgelopen maandag. En ik zat oprecht te denken, wie doet er aan zoiets mee onder zulke omstandigheden? Want wat hebben jullie afgelopen weekend gedaan met jullie team?
1: Nou goed, ik ben zelf een klein onderdeeltje van het team. Maar we zijn met ons team 159 Goede dus hebben we meegedaan aan de Europa Run. Dat is een non-stop estafette tocht van Parijs naar Rotterdam.
0: Ja, voor het goede doel, hè?
1: Voor het goede doel, inderdaad. Palliatieve zorg in alle vormen wordt daarbij ondersteund. Dus we proberen zoveel mogelijk geld op te halen met ons team. Met acties, met sponsorlopen, met verzint het maar. En ja, dat is een druppel op een groeiende plaat die in Europa een fondsen wordt gestort.
0: Ja, het is aan de ene kant het geld, maar ook dat we het weer over hebben. Dat het maandag in het nieuws zat. Dat we het er ook met elkaar over hebben. En dat we met elkaar aan het zoeken zijn naar hoe we daar beter voor kunnen zorgen. Onderzoek, ja. Dat soort dingen. Dus dat is al heel erg mooi. Wat was jouw rol? Want je zegt, ik had een klein rolletje in het hele team.
1: Ja, goed. Ik heb mezelf aangemeld. Ik zag dat er mensen waren die... Of de teamleden zochten ondersteuning in de vorm van iemand voor catering. En ik ben mee geweest. Dus je gaat mee. Je zorgt dat de lopers te eten hebben op het moment dat ze naar buiten gaan. Bidons gevuld. De mensen die nog meer meegaan in de ondersteunende rol. De chauffeurs, de fietsers.
0: Oh, dat is belangrijk, René. Niet te klein denken.
1: Nee, precies. Nee, maar goed. Ja, het zijn natuurlijk de lopers die het zware werk doen. Maar die proberen zo goed mogelijk te verzorgen. En ook de mensen eromheen, de fietsers, de chauffeurs. En eigenlijk iedereen draagt op zijn manier een steentje bij aan een prachtig evenement.
0: Ja, dat is het. Is er één moment wat je in je hart meedraagt van de afgelopen Europa Run?
1: Meerdere, maar het allermooiste, en dat is toch de finish. Ik ben begonnen als nieuwkomer binnen het team. En als je dan ziet hoe dat je in 2 dagen en nachten naar elkaar toe groeit en je gaat dan samen over die finish en je ziet dan die mensenmassa. Ja goed, dan krijg je wel even een knik in de knieën.
0: Ja, ik krijg kippenvel hier in het open huis. Dus dank voor je mooie verhaal, René. Ik ga je een gouden sleutel geven. Mocht je een keer in de buurt zijn, dan kun je altijd even binnenwippen bij het open huis. Want hij past op alle deuren en ramen van ons huis.
1: Dankjewel.
0: En jij bedankt voor je inzet afgelopen weekend bij de Europa Run, René.

de mannen die lekker soms de hoogte ingingen. Lekker hoog zongen. De Four Seasons deden er ook al mee. December 1963, oh, What a Night uit 67. En daarvan nog de Yardbirds. En voor Eric Clapton was dat een beetje... Jongens, dit wordt echt een poppie. Maar wel een heel fijn liedje leverde het op. En daar kwam de verwijdering tussen de band en hem. Hij wilde toch meer de blues spelen. For Your Love. Over de jaren 60 gesproken, of 70 gesproken, mannen met hoge stemmen. Nou, deze kan er ook wat van. Het is de nieuwe single van Jalen Nagana, Hang It On The Shelf.

0: gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

prachtige, engelachtige stemmen van Simon & Garfunkel, zo mooi samen. In 66 in Scarborough Fair. En daarvoor nog Jalen Naganda, die nou even zijn hart er zeer op de plank legt. Want soms moet het ook gebeuren. Nou, dat was een hoge stem. En die engelachtige stem, nou, is ook wat de hogere mannen stemmen. Ik dacht om een beetje in balans te blijven deze woensdagmiddag in het huis. Even wat lage stemmen. Zometeen die van Alison Moyet. Prachtig lage vrouwenstem. Maar ja, er is er maar één die echt de allerlaagste heeft. Dit is Barry White.

Origineel een mannenliedje. En gezongen door Alison Moyet. Dus maakte wat aanpassingen. En in 87 een bescheiden hit voor haar. Week in the Presence of Beauty. Prachtig mooi liedje. En daarvan ook Barry White met You See the Trouble with Me. Een man die een beetje dwars ligt in de liefde. Dat kan gebeuren. Mooie stem hebben we vanmiddag al gehoord. Freddie Mercury draaide ik ook al. Barry White. En dan deze Alison Moyet. Dus ik zat te denken. Vorige week hebben we de vrouwen gedaan. Mooie vrouwenstemmen. Nu vanmiddag wil ik me eens even focussen op de mannenstemmen. Dat kan de hoogte ingaan met de gebroeders Kip, de Bee Gees natuurlijk. Dat zijn ook fijne stemmen om te horen. Of zit je meer in de soulhoek, dan kies je voor een evergreen van Marvin Gaye of Sam Cooke. Maar ook Nederland mag vertegenwoordigd zijn. Ja, Frans Bauer is misschien wel jouw stem. Of Jan Smit, of Guus Meeuwis, Jeroen van der Boom. Allemaal prachtig mooie stemmen. Laat even weten wat jij een mooie mannenstem vindt als het om evergreens gaat. En kies er dan even een evergreen bij waar dat mooi tot uiting komt. Dan wordt het misschien zowel de derde na drie. Mungo Jerry.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute-zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv.

0: NPO 1. Of kijk op NPO Start.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: De klok in het huis geeft 3 uur aan, tijd voor het NOS Journaal in EO's Open Huis. Hier is Renate met volgens mij het laatste nieuws over de WK-selectie, of niet?
3: Ja, zeker. Want bondscoach Ronald Koeman die neemt Jeremy Frimpong niet mee naar het WK voetbal. De rechter vleugelaanvaller van Liverpool die maakte de laatste jaren geregeld minuten bij Oranje. Koeman is nu bezig met een persconferentie waarin hij al zijn beslissingen toelicht. Hij moest vooral spelers laten afvallen die geblesseerd zijn of nog maar net hersteld.
4: Helaas te veel. Dus we konden ze ook niet allemaal thuis laten. Ja. Omega, Stefan de Vrij, ja. die raakte geblesseerd afgelopen zondag in de wedstrijd. En het bleek dat er schade was en dat hij 12 tot 14 dagen nodig zou hebben om weer inzetbaar te zijn. Ja, moest daar helaas ook een streep doorheen.
3: Atalanta middenvelder Martin de Roon keert na ruim 2 jaar terug in de selectie van het Nederlands elftal. En ook Memphis Depay en Jurriën Timber die zitten bij de groep van Koeman. Ze zijn op tijd hersteld van alle blessures. Dan heeft de politie vanmorgen in IJsselstein 3 mensen opgepakt die daar de start van de bouw van de tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen probeerden te dwarsbomen. Ze hadden zich aan een hek bij het bouwterrein vastgeketend, meldt RTV Utrecht. De bedoeling is dat er in IJsselstein maximaal 150 statushouders worden opgevangen bij een voetbalclub. Die club is daar ook tegen, die stapt naar de rechter. Er is een langer verzet daar tegen die tijdelijke opvang. Daarbij is eerder ook de politie bekogeld en de gevel van het stadhuis vernield. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Na 2 vermisten wordt nog gezocht. Die mannen gingen vorige week in die grot op zoek naar goud, maar door zware regenval strandde die grot helemaal vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. De reddingswerkers kregen hulp uit Thailand van mensen die daar betrokken waren bij het bevrijden van die groep jongens die in 2018 vastzat in een grot. En hij heeft 50 hectare land, maar deze boer in het Groningse Sint-Anne gebruikt maar de helft. De rest stelt hij beschikbaar aan de weidevogels. Vanochtend was er weer een telling van de SOVON, dat is de samenwerkende organisaties vogelonderzoek in Nederland, om te zien hoeveel vogels er nu op zijn land broeden.
5: Het feit dat ik hier vanochtend loop en dat eigenlijk overal grutto's, tureluurs, kieviten en schoolhaaks de lucht in gaan, ja, dat is gewoon een supergoed teken.
6: Het geeft mij een heerlijk gevoel als ik iets merk dan in het voorjaar zo boeten loop en ik hoor die vogels weer en ja, dat is gewoon fantastisch. Daar word ik vrolijk van.
3: Ja, zegt de boer aan het eind. Nou, het gaat dus allemaal hartstikke goed daar. Dat betekent wel dat hij nog even geduld moet hebben met maaien. Dat kan pas weer als de laatste jongen zijn uitgevlogen. Krijgt hij dan wel weer wat compensatie voor. Het weer dan zon en sluierwolken. Door de noordenwind wat koeler dan de afgelopen dagen. Gemiddeld is de graad of 23 nu. Morgen veel zon, ook weer wat warmer. Dan wordt het 21 tot 27 graden.
2: Ah, heerlijk. Dankjewel, Renate.
1: Open huis. Henk van Steeg.

0: zo nog een heel aantal mooie mannenstemmen. Billy Joel, The Beach Boys en ook nog Bruno Mars. Over mooie mannenstemmen gesproken. Maar het lijstje wordt verder compleet gemaakt door echt heel veel mensen. Henny zegt bijvoorbeeld de stem van deze man. Demis Roussos komt meerdere keren voorbij. En deze, die is van Willy, die zegt Errol van Hot Chocolate. En wat dacht je van deze man, hè? Ja, we hebben het natuurlijk over de Bee Gees. Maar we gaan even contact leggen met Dominique. Dominique, goedemiddag.
1: Hi Henk, goedemiddag.
0: Als je deze dag zou moeten samenvatten in één woord... Oh nee, was wat anders. Even vertel, mannenstemmen, mooie mannenstemmen. Spaar je ze?
1: Nee, ik spaar ze niet echt. Maar als ik er eentje hoor, dan sla ik hem wel op.
0: Ja, en dit is er wel eentje. Want hij komt volgens mij dit najaar, zei Siemen, naar ons land.
1: Nou, dat hoorde ik net. Dus ik ga meteen even zoeken.
0: Ja, ja. Groningen, ik weet niet of je daar uit de buurt komt, maar...
1: Nee, helemaal niet, nee.
0: Maar hey, nee. Als je een mooie stem wil horen, dan moet je er gewoon soms naartoe. Ja. Over welke artiest hebben we het?
1: John Allen.
0: En voor de mensen die hem nog niet voorbij hebben horen komen, hoe zou je zijn stem een beetje omschrijven?
1: Een beetje hees.
0: Ja.
1: En dat vind ik heel mooi.
0: Ja, man.
1: Toch met... heel, ja, heel warm en een beetje dat heesen. Dat vind ik echt fantastisch.
0: Ja, dan zingt hij zo je ziel in, dat is het, hè? Alsof hij naast je staat om een verhaal te vertellen. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik hem tegen ben gekomen. Eerst bij een concert, maar dat was op Amsterdam Centraal. Ik zag een man lopen met een grote koffer, gitaarkoffer, en daar stond de sticker John Allen op. En ik keek naar hem en dacht, ja, dat is John Allen. Kun je twee dingen doen, kun je gewoon verder lopen en denken, nou, dat zal John Allen zijn geweest, of niet. En toen ben ik toch op hem afgestapt en ik zeg, joh, I turn your music on the radio. A lot in this song. Ja, en met mijn gebrekkig Engels. Maar het was wel leuk om hem gewoon in het gewone volk van Amsterdam op te zien gaan. Het zo'n normale jongen zitten.
1: Ja.
0: Heb je hem al eens live gezien of niet?
1: Nee, maar dat wil ik wel heel graag.
0: Nou ja, de tip heb je gekregen. Dank voor de tip ook voor de mooie mannenstem. Want het is echt een fantastisch mooie stem inderdaad.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Ja.
0: Hey, mooie middag en bedankt.
1: Ja joh, dankjewel.
0: Gaan wij genieten van dat mooie In Your Light. Het is bijna een gospel.

Een vleugje heesheid van Rod Stewart. Een klein beetje Mavis Staples. John Allen was dat, In Your Light. En Dominique die gaat naar misschien wel een van de 5 concerten die hij eind oktober gaat geven. En dan kun je hem zien dus in Groningen. Maar ook in Amsterdam, Den Haag, Maastricht en ook in Rotterdam. 5 plekken. Nou, er is altijd iets tussen zitten. Zometeen die fantastische stem van Billy Joel. Maar eerst de Beach Boys. Kijk naar buiten. Voel de warmte. En laat je meevoeren. Met je ogen dicht. Naar Californië.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Paula is geschrokken. Zij deed voor de grap een DNA-test en nu blijkt haar vader een ander te zijn. Wie ging er in 1957 om met moeder Ans Nieholt? Er moet een nicht Sophia van der Pol zijn uit Delfzijl. Zij was getrouwd met fotograaf Henk Odding.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en

En dat maakt het 6 minuten voor 3:30 op NPO Radio 5. She's Always a Woman. Prachtig mooie stemmen. Daarvoor nog The Beach Boys, de meerstemmigheid. Zometeen verstillen we met Bruno Mars, maar eerst tijd voor feest.

Gene Hernandez. En ik had het er gisteren over, Bruno Mars, voor de artiesten. Met Irene. Irene zei, ik ga binnenkort naar een concert van Bruno Mars. Dat stond nog op mijn lijstje. En dat wil ik gewoon een keer live gaan zien. Dus dat gaat ze doen komende zomer. Is je namelijk in ons land te vinden. En daarvoor nog, Bow Wow Wow. Don't You Wanna Hold Me, Claudia zegt erover. Mijn guilty pleasure, zeg. Genieten. Nou, dat is leuk, toch? Zometeen een liedje geschreven over Carole Klein. Beter bekend als Oh Carole. Carole King. Niels Verdaken, maar eerst The Sweets. Dit is... Nou, grappig. Funny, funny.

aan vanavond volgens mij de finale van Hunted Vips. Met collega-dj's, maar ook Joris Lintzen en zijn partner nog op de vlucht. Meer ga ik er niet over zeggen als je nog moet zien. Maar vanavond daarvan de finale. En ik vind het dan altijd zo spannend. En soms doorzie ik ook wel een beetje hoe dat dan allemaal werkt. En dat lijkt me dan, nou ja, als ik dan dit liedje er dan weer bij draai, dan wordt het weer extra spannend. The Alan Parsons Project in het huis met Eye in the Sky. Amy Grant, die kreeg een liefdesliedje, maar die dacht, ja, er moet toch ook een beetje drama in zitten. Herschreef het. En dat wordt deze. That's what love is for.

wat een muziek. Boney M. Dat misdadig fijne liedje, discovorm en zomerhit was het in 77, zes weken lang. Misschien wel, ja, denk ik de grootste inderdaad van die zomer. En een klein quizvraagje, naar welk land refereert het melodietje? Komt dat A uit Frankrijk, antwoord B uit Nederland of antwoord C uit Tunesië? Het is Tunesië en ik kan misschien een heel klein stukje laten horen waar het in zit, want het wordt door heel veel mensen gedaan, een soort volksliedje, volksliedje uit Tunesië.

Ja, je moet goed luisteren, maar dan hoor je daar de vage klanten in van Ma Baker van Boney M. En nu weer tijd voor serieuze muziek, toch? Ja, daarvoor zijn we ook in het Openhuis. Maar wel een fijn land om een keer naartoe te gaan, toen ik er was. Dat is ook alweer.

0: De Neville Brothers onder aanvoering van Aaron Neville. Maar dit eindje, dit is toch fantastisch. We gingen even terug naar 89. Yellow Moon was dat. En daarvoor nog Ma Baker met dat Tunesische volksliedje. Sidi Mansour, als ik het goed uitspreek. Zometeen op deze prachtige zender. Bert. Met Bert op 5. En ik laat je achter met Reinhard Maaij. Tot morgen.
1: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Mijn internet is traag, maar ik wil een show.
3: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
2: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
3: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil sneller dan snel.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
8: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Ja, goedemiddag, welkom bij Bert op 5. Bij KRO NCRV tot 6 uur hier op NPO Radio 5 over het voorkomen van dementie. 45% van de gevallen zou te voorkomen zijn door je leven aan te passen. Cijfers die ik vanmorgen hoorde, ik schrok er nogal van, want daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe dan? Dat zometeen, eerst het NOS Journaal van 4 uur. Renate Kok, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een vrouw uit Woerden moet 3 jaar naar de gevangenis voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Die vrouw is een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en ook bij explosies bij huizen. De rechter veroordeelde haar ook voor afpersing. Een van de laatste nog levende leden van de Duitse linkse terreurgroep Rote Armee-fractie is veroordeeld. Daniela Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn. Ze moet nu 13 jaar de cel in voor een reeks vergrijpen, zegt correspondent Gien Balduk.
13: Het gaat onder meer om verboden wapenbezit, een poging tot ontvoering en nog een aantal andere klachten. En dat komt samen neer op die 13 jaar cel. En de rechter zei daarbij ook heel duidelijk dat dit eigenlijk losstaat van lid zijn van een terreurgroep en haar activiteiten binnen de RAF. Je moet het echt zien als losse aanklachten, wat de ideologie erachter ook was. Je mag deze activiteiten niet ondernemen, zei de rechter. En daarom komt ze dus uiteindelijk 13 jaar de cel in.
12: Ja, Klette is nu 67 en ze leefde onder een valse naam in Berlijn. Duizenden boetes voor zwartrijders op de Arriva-lijn Emmen-Zwolle die zijn ongeldig verklaard. Ze werden vooral uitgedeeld aan veilige landers die daar in Ter Apel verblijven. Ze konden zich voorheen nog identificeren met een COA-pasje, maar sinds begin het jaar wordt het pasje niet meer als een geldig identiteitsbewijs beschouwd. En dat betekent een boel extra werk voor iedereen, zegt deze Arriva-woordvoerder.
14: Eigenlijk zouden we dan elke keer de politie moeten bellen, want de politie is op dit moment de instantie die in staat is om mensen te identificeren. Die hebben meer bevoegdheden. Maar ja, dat zou dus kunnen dat we dan zo'n 60 keer per dag de politie moeten gaan bellen.
12: Ja, en onder meer regeringspartij VVD heeft nu Kamervragen gesteld. En ook gisteravond was het weer onrustig op het strand in de Rotterdamse wijk Nesselanden. Rondhangende jongeren zorgen er voor overlast op de boulevard. Politie grijpt daarom sneller in. Gisteren werd een groep door politiehonden en agenten met wapenstok naar een metrostation geleid. Het weer dan vanavond vrij zonnig. Het gaat afkoelen naar een graad of 10. Morgen zon overgoten. Het wordt dan maximaal 27 graden.
11: Ik loop net naar het raam toe. Ik zie allemaal druppels. Ik denk, het regent toch niet? Maar nee, ik geloof dat het gewoon smerig is. Daar moet ik hier iemand bij.
10: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

opgenomen tijdens mooi weer, dat kan niet missen. Mink de Ville 1977. De Spanish Troll, van harte goedemiddag en welkom. De kosten voor dementie reizen de pan uit. Zometeen praat ik met de directeur van Alzheimer Nederland. Zij pleit voor nog meer preventie, want je kunt Alzheimer voorkomen, zeggen ze. Dan de slimste mens. Gisteren speelde in Beeld en Geluid dat natuurlijk niet. Toen hadden we het tv-tune-spel, maar vandaag gewoon de slimste mens. Nog twee vragenstellers te gaan voor deze week. Straks de entreevraag. En wij tellen af naar komende maandag, want vanaf dan komt Bert op 5 vanaf de Alpe d'Huez om de hele week verslag te doen van het evenement Alpe d'Huez, waar heel veel vrijwilligers zijn.

Opgenomen tijdens mooi weer, dat kan niet missen. Mink de Ville 1977. De Spanish Troll, van harte goedemiddag en welkom. De kosten voor dementie reizen de pan uit. Zometeen praat ik met de directeur van Alzheimer Nederland. Zij pleit voor nog meer preventie, want je kunt Alzheimer voorkomen, zeggen ze. Dan de slimste mens. Gisteren speelde in beeld en geluid dat natuurlijk niet. Toen hadden we het tv-tune-spel, maar vandaag gewoon de slimste mens. Nog twee vragenstellers te gaan voor deze week. Straks de entreevraag. En wij tellen af naar komende maandag, want vanaf dan komt Bert op 5 vanaf de Alpe d'Huez om de hele week verslag te doen van het evenement Alpe d'Huez, waar heel veel vrijwilligers zijn.

Het volgende ligt nu al even aan. Het gaat weer uit. En straks gaat het opnieuw aan voor onze artiesten na 4:30. ABBA's Supertrooper. Schiermonnikoog gaat wat doen aan de overlast die zwerfkatten veroorzaken. Er leven daar ongeveer 70 van op het eiland. En die vormen een gevaar voor kwetsbare vogels en konijnen. Daar worden ze gevangen en naar het vasteland gebracht. Dat gebeurde een paar jaar geleden ook al. Toen werden de verwilderde katten een kooi ingelokt met een stukje tonijn. En nu willen ze drones gaan gebruiken om de beestjes op te sporen. Ja, de vooruitgang net wat u zegt. Hoe ze vervolgens gevangen worden, dat is nog niet bekendgemaakt. Overigens heeft Schiermonnikoog ook last van ratten. En die ratten hebben op hun beurt natuurlijk weer last van zwerfkatten. Maar wacht eens, want misschien moeten ze nu alvast gaan nadenken over een nieuwe vangactie. Want die ratten, die zijn straks dus niet meer voor de poes.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland.
1: Alpe d'Huez.
0: Volgende week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar. En Bert of Vijf is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
2: Vanaf maandag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.
0: Bert op 5, KRO NCRV en NPO Radio 5.

0: Boas heeft een schitterende krullenbos en kan fantastisch zingen. Allemaal dingen om jaloers op te zijn. Maar je kan weer andere dingen. In the Moment was dit. En de Birds daarvoor met Turn, Turn, Turn. Turn, hallo.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Turn, dat is draai. Draai, jongens. Huppatee. Anders komt het niet goed. Nederland stuurt een mijnenjager voor mogelijke inzet in de straat van Hormuz. Veel mensen vrezen dat verduurzamen veel geld kost en vinden dat de kosten oneerlijk zijn verdeeld.
2: Er zijn steeds meer onderzoeksinzichten dat je dementie misschien ook wel kan voorkomen. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: 45% zou te voorkomen zijn. Dat zijn opmerkelijke cijfers. De maatschappelijke kosten van dementie reizen de pan uit. Niet alleen de zorg in verpleeghuizen kost veel geld, ook indirecte hulp, zoals de inzet van mantelzorgers. Uit een nieuw rapport blijkt dat de kosten van dementie inmiddels zijn opgelopen tot 32 miljard euro per jaar. En dat moet anders, zeggen experts, want het aantal mensen met dementie zal stijgen door vergrijzing en een hogere levensverwachting, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Wiesje van der Vlier is directeur van Alzheimer Nederland en organisator van de eerste publieksdag dementie die op dit moment gehouden wordt. Daar is dat rapport vandaag gepresenteerd. Dag Wiesje, goedemiddag. 32 miljard euro, dat is een duizelingwekkend bedrag. Schrik jij ook van die cijfers?
3: Nou ja en nee. Want weet je, dementie is een heel grote opdracht, grote uitdaging op het gebied van de volksgezondheid. Er zijn zo'n 320.000 mensen met dementie in Nederland. En we weten dat dementie eigenlijk al jaren een van de hoogste kostenposten is van het budget van het ministerie van Volksgezondheid. En er is nu becijferd dat dat zo'n 16 miljard is. Maar wat er nieuw is, is dat we hebben laten doorrekenen van wat zijn nou eigenlijk de indirecte kosten. En dat zijn dus die kosten die je net al een beetje noemde ook, maar de mensen die zorgen thuis voor de mensen met dementie, de mantelzorgers, de mensen in de wijk, de gemeentes, maar ook de politieman die op zoek gaat naar mensen die verward zijn en verdwaald zijn geraakt. En dat opgeteld is nog een keer 16 miljard. En dan krijg je 16 plus 16. En dat is 32 miljard.
0: Ja, ja, maar goed, dan reken je mantelzorg dus als betaalde zorg bijvoorbeeld, want dat is toch vrijwilligerswerk?
3: Ja, en het terugrekenen naar euro's is ook heel plat en ongezellig. En toch vinden we het belangrijk. Want iemand die mantelzorg verleent, kan in die tijd niet ander werk doen. Je moet je realiseren dat als je door mantelzorg minder gaat werken, wat heel veel voorkomt, ja, dan levert dat ook nog weer een nog groter tekort in mensen aan het bed, handen aan het bed op. Want daar hebben we ook al nu een tekort.
0: Ja, ja. In het rapport staat ook dat preventie een belangrijke rol moet krijgen. Ik hoorde zorgeconoom Robert Huisman daarover, die het rapport geschreven heeft. Die zegt, preventie kan zorgen voor een afname van 45%. Dan denk ik, is dat zo? Is het dan voor een deel je eigen schuld als je een dementie krijgt, omdat je niet goed genoeg geleefd hebt?
3: Ja, dat zijn heel veel vragen door elkaar. Als eerste even de laatste vraag. Nee, het is niet zo dat je dementie krijgt en dat je dan om kunt draaien. Oh, dan had je leefstijl maar anders moeten zijn. Daar wil ik meteen bij zeggen, dat is niet het geval. Maar als we kijken naar die grote opdracht van hoe moeten we nou de omvang van het probleem van dementie kleiner maken, dan moeten we met z'n allen anders na gaan denken over die ziekte. En hoe we dat moeten doen is inzetten op de voorkant van de ziekte. Dat is preventie en ik heb het dan over hele brede preventie. Dat heeft drie kanten. Dat gaat en over zaken als leefstijl, maar daar hoort ook bij letten op je bloeddruk, zorgen dat je geen suikerziekte hebt, geen overgewicht. Dus al die aspecten om te voorkomen dat er Alzheimer hersenschade ontstaat. Maar preventie is ook, tweede, als de Alzheimer hersenschade aan het ontstaan is en die sluipt erin, dan in een vroeg stadium in de toekomst met medicijnen zorgen dat die Alzheimerschade stopt, zodat er geen dementie ontstaat. En daarvoor is ook bijvoorbeeld hele goede diagnose nodig. En de derde poot is inzetten op goede zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld met technologische hulpmiddelen, en zorgen dat de dingen goed geregeld zijn in de wijk, zodat mensen langer thuis kunnen leven met goede kwaliteit van leven en zonder dat de mantelzorgers extra overbelast raken. Mm-hmm. En ik noem dat dus brede preventie, waarbij al die drie aspecten belangrijk zijn.
0: Maar ik hoorde ook voorbeelden van slechte luchtkwaliteit bijvoorbeeld, of slechte voeding. Ja. Dat zijn dan dus dingen Waar je echt over na moet denken?
3: Er zijn heel veel aspecten waar we aan kunnen werken. En dat je, wat je dus ook ziet, is dat ik... Dus bijvoorbeeld die luchtkwaliteit, daar zie je van... het is niet alleen iets van het individu. Het is ook iets waar je echt op de volksgezondheid, op niveau van de volksgezondheid op in moet zetten. Er is ook altijd de vraag van mensen... wat kan ik zelf doen om een risico op hersenziektes en dementie te verkleinen? Dus we moeten op al die zaken inzetten. Het is echt een en-en-en aanpak. En wat je daarbij ook ziet, is we moeten samenwerken. Want dit kan niemand alleen. En dat is ook waarom die... die publieksdag dementieonderzoek vandaag zo mooi is, omdat daar partners en collega's en burgers uit alle hoeken en gaten zijn. En we echt allemaal samen zeggen, ja, hier moeten we samen op inzetten.
0: Helder verhaal. Wiesje van der Vlier, directeur van Alzheimer Nederland, over de maatschappelijke kosten van dementie.

0: Met een vage afspraak om in je agenda te moeten zetten. One of these nights. De Eagles, lekkere muziek uit 1975 uit onze Evergreen Top 1000.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Het is een beetje een gekke week, want we begonnen met Tweede Pinksterdag. Toen was het maandag, maar dat voelt altijd als zondag. Toen hadden we wel uitzending. Was Henk Jan hier en Ron Kas mocht toen een vraag stellen in De Slimste Mens. Nou, gisteren moest je opeens een tv-tune raden, omdat we in de schatkamer van Beeld en Geluid zaten. Die werd geopend. En vandaag spelen we weer gewoon De Slimste Mens. Dus er is ook weer een entreevraag. En dat is een topografische dit keer. De vraag luidt, van welk land is Ottawa de hoofdstad? Dat weet je vast en zeker. Je mag het appen via de NPO Luister-app. Je mag het ook doorbellen op 0800 3000 555. En Renate Kok praat ons bij in het NOS Journaal van half

0: 5. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen, zegt het Chinese leger. Het gebeurde bij eilanden die al ruim 50 jaar in Chinese handen zijn, maar waar ook Vietnam en Taiwan aanspraak op maken. 5 mensen die in Laos vastkwamen te zitten in een grot zijn na een week levend aangetroffen. Of ze ook al uit die grot zijn bevrijd nu, dat is nog niet duidelijk. Ze waren naar goud aan het zoeken toen die grot volstroomde met water. Naar 2 andere vermisten wordt nog altijd gezocht. Vorig jaar stonden er 273.000 huizen te koop in Nederland van meer dan 1 miljoen euro. Het aantal miljoenen woningen neemt daardoor steeds verder toe, zegt taxatiebedrijf Calcasa. Ruim 6% is nu zo'n miljoenenwoning. De oudste ijssalon van Nederland die stopt ermee in oktober. Dan gaan de deuren definitief dicht. Het gaat om de ijssalon van Wim Laan in Den Helder. Ruim 130 jaar geleden begonnen ze daar. Familie Laan dan, want die bestiert al 4 generaties lang die ijszaak. Maar nu gaat Wim Laan junior na 50 jaar ijsscheppen met pensioen. En dan heeft hij het wel moeilijk mee, zegt hij bij Omroep Noordkop 247.
2: Dit is best wel een dingetje hoor, dit. Want ja, je hebt zoveel vaste klanten en ja, je weet dat je ze moet teleurstellen. En daar heb ik wel moeite mee.
3: Ja, is dat emotioneel voor u? Heel wat jaren.
2: Klopt, ja.
1: Ja, hij heeft goed uitgezocht of iemand in de familie of daarbuiten misschien die ijssalon wil overnemen. Maar dat is niet gelukt. En Wim hoopt nu dat misschien dit bericht dan leidt tot wat interesse.
0: Nou ja, qua product heel interessant natuurlijk. Een heel fijne markt om op werkzaam te zijn. Ja, alleen of ik elke dag daar zou willen staan, weet ik niet. Maar,
1: ja, misschien iets om over na te denken.
0: Eens in de maand proeven? Prima.
1: Ja, dat is nooit verkeerd natuurlijk. Het weer dan, vanavond zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 1 graad of 10. Morgen zon overgoten en droog en ook wat warmer dan.
0: Wim, je mag bellen 0800 3000 555. Tot straks.

goed dat ik het een beetje ijdeltuiterig vond in 1981 toen dit uitkwam. Want had je Diana Ross die eerst heel leuk met de Supremes optrad. En toen moest opeens haar eigen naam erbij en toen ging ze solo. En dan kreeg je ook niet die Lionel Richie van de Commodores. Wat hartstikke leuk was die dan opeens zijn eigen naam erop moest zetten en solo ging. Maar wel een prachtig duet natuurlijk. Endless Love. 1981. Nu tijd voor Tommy Rowe en Sheila. Sweet.

0: maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
1: Elke had in Volkspot de prachtige lijst met de nummers 2 van het Eurovisie Songfestival door de jaren heen. Jullie mochten kiezen wat je de beste vond. Calm After the Storm van de Common Linnis won die lijst. Verrassend, want ik had op RS2 van Mochidanis gerekend. Die stond er net onder. Terwijl ik zelf Amina getipt had met Le Dernier qui a parlé. Liedje uit 1989. Voor Frankrijk, voor het Eurovisie Songfestival. Werd dus tweede, niet gewonnen. Maar dan zet ik haar gewoon in het volle licht vanmiddag. Dan win je ook een beetje. Denk er Oosterse dans en sluiers bij. Dan heb je het beeld.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in 30-5.
0: Dag Drees, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Lutje Gast ken ik wel, dat ligt in Groningen, maar Lutje Winkel bestaat ook.
3: Lutje Winkel bestaat ook en dat ligt in Noord-Holland.
0: Ja, wat leuk, waar dan?
3: 5 kilometer van Schagen.
0: Oké, en Lutje, dat betekent Lutje, in het Gronings betekent dat klein. Is dat bij jullie dan?
3: Juist.
0: Echt hoor, ja.
3: Plaats, en dat heet Winkel, ja. En dit ligt ernaast.
0: Ah,
3: en dat
0: dus is dan Klein Winkel, klein, ja. Ja.
3: Klein Winkel.
0: Wat leuk, Lutje
3: ja,
0: Winkel.
3: Inderdaad.
0: Nou, het is gewoon een woensdagmiddag. Het is gewoon, 5:30. En je leert gewoon weer eventjes wat. En meteen nog maar zo'n vraag. Van welk land is Ottawa de hoofdstad?
3: Nou, dat was Canada.
0: Ja, dat klopt. Heel goed. Toch waren er een aantal mensen die met andere landen kwamen. Ook iemand die zei, het was een keinaardrijkskunde vroeger. Wist alles van topografie, alle landen, alle hoofdsteden, niks aan de hand. Het is Turkije.
3: Daar moet
0: even
3: dus
0: schoolgeld teruggehaald worden. Ja, en ik zat te denken, Ottawa, als je mij zou vragen wat is de hoofdstad van Canada, zou ik Toronto zeggen. Want ik heb nog even nagekeken. Toronto is ook de grootste stad van Canada.
3: Juist, ja, klopt. Maar dat is het dus niet.
0: Daar wonen 2,7 miljoen mensen. Dan heb je Montreal, Montreal, daar wonen 1,7 miljoen mensen. Dan heb je Calgary, daar wonen 1,2 miljoen mensen. En dan krijg je Ottawa, daar wonen nog geen miljoen mensen. Is toch gek dat dat een hoofdstad is?
3: Inderdaad. Nou ja, goed. Dat
0: is vast
3: weet ik ook niet hoe dat kan.
0: Vast een aardrijkskundeleraar onder onze luisteraars, of een geschiedenisleraar, die weet hoe dat is. Dat horen we heel graag via de NPO-luisterapp. Dan kunnen we daar straks in de laatste ronde nog even op terugkomen. Okay. Maar jij hebt andere zaken te doen. Jij krijgt zin in?
3: Oh, verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ik denk niet van waarom heb ik het gedaan, maar we gaan ervoor.
0: Ja, jij gaf een goed antwoord en dan mag je meespelen.
3: Juist.
0: Wat doe je jezelf aan, Drees?
3: Dat doe ik me helemaal zelf aan, inderdaad.
0: Het is toch hartstikke leuk. Je gaat gewoon een spelletje spelen. Met een beetje mazzel win je nog iets. Nou.
3: Juist.
0: Ja, en ik heb twee vragen. Eentje van Carolijn Bari, onze nieuwslezer van de ochtend. En eentje van Henk van Steeg. Dat is mijn buurman uit open huis die net alle deuren en ramen weer dicht gedaan heeft om ze morgen om 2:00 open te zetten. Wie mag jou een vraag stellen? Carolijn of Henk?
3: Henk van Steeg,
0: die gaat je een vraag stellen. Daarna krijg je 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk te roepen wat je weet over de vraag die hij stelt. En dan kijken wij of daar de trefwoorden in zitten die punten opleveren.
3: Oké.
0: Alles duidelijk, Trace?
3: Ja hoor.
0: Maar ik ga het nog wat spannender en gewichtiger maken, dan vind jij het allemaal nog.
3: Oké.
0: Hier is Henk. Ik hou mijn mond. Hier is Henk van Steeg voor jou.
4: Ja, voordat ik bij NPO Radio 5 te horen was, heb ik bij diverse andere radiostations gewerkt. Nou, ik begon bij de lokale omroep Radiofooi in Huizen. Het was het begin van een hele reeks aan radiostations. Lokale omroep Ede, NPO Radio 2, NPO Radio 1 en 3FM ook nog. Mijn programma daar heette simpelweg Henk. En dat leek wel wat op de titel van mijn programma bij Jam FM. Want dat heette Henk en ik. Nou, die ik was ik en die Henk ook. Dat was dus niet een andere Henk. Wat weet je van Henk Westbroek?
0: Daar is de vraag. Wat weet je van Henk Westbroek? Daar gaan we.
3: Ja, het is een zanger. Hij komt uit Utrecht. Ik weet even niet zo gauw meer de band waar hij in speelde. Maar inmiddels is hij al op leeftijd. Ik weet wel even de naam niet. Ik weet ook de band namelijk niet. Pas.
0: Ja, je zocht het goede doel.
3: Het goede doel.
0: Ja,
3: ja, helemaal goed.
0: Ja, ja, klopt. En Henk was ook politicus en kroegeigenaar.
3: Ja, inderdaad.
0: En ik had het leuk gevonden als je zo'n kenmerkende stemgeluid genoemd had.
3: Oké, ja, dat heeft hij, dat klopt.
0: Ja.
3: Maar daar kwam ik niet op.
0: En Gerard Ekdom heeft dat ook, want die kan hem echt perfect nadoen. Ik deed net een heel slap aftreksel daarvan om aan te geven dat hij een kenmerkend stemgeluid heeft. Drees, ik ga je voor je tellen. 1 goed antwoord, 2 goede antwoorden. Dat is samen 30 punten. 10 plus 20 is 30 punten. Je hebt 10 seconden over door het passen. Dat betekent dat je op 40 punten staat. En dat betekent dat dat precies genoeg is voor een Bert op 5'tje.
3: Nou zeg, geweldig.
0: Van harte gefeliciteerd. Gaat naar Lutje Winkel. Bij Winkel linksaf. Dat gaan we regelen voor je.
3: Zo is dat.
0: Leuk dat je meespeelde. En een fijne middag verder.
3: Dankjewel.
0: Dag.
3: Oké, dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

0: nou dat het waar was, maar dat is het dus niet.
1: Bert op 5.
2: KRO NCRV.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Hak uw visje op, visje op!
12: De finale van Hunted Fips, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Fips en Hunters. De finale van Hunted Fips, 20:30. En direct daarna After the Hunt, 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Fijn dat je luistert naar Bert op 5 bij KRO NCRV. Volgende week, de hele week vanaf de Alpe d'Huez, rond het evenement Alpe d'Huez. Straks spreek ik een vrijwilliger die daar bijzondere dingen doet. En ik ga ook even mijn donateurs bedanken. Want er zijn heel veel luisteraars die mij gaan steunen als ik komende woensdag die berg ga opfietsen. Ik ga ze zo even allemaal noemen. Na het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat die overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. In Amerika gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid toegang tot diensten kan blokkeren of ook gegevens kan opvragen. De VS bekijkt nu of de blokkade door Nederland moet worden beschouwd als een handelsbelemmering. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne lag de focus al op die Baltische staten, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
16: Nederland en Duitsland hebben een gezamenlijk legerkorps dat gevestigd is in Münster in Duitsland. En vanuit dat korps gaan er dus militairen richting Estland, want Estland en ook de andere Baltische staten, Letland, Litouwen, ja, die grenzen aan Rusland en die zijn daarom kwetsbaar.
15: Ja, het nieuws zal waarschijnlijk goed vallen in Amerika, want president Trump wil dat Europa meer op eigen benen gaat staan. En we weten welke spelers Oranje wereldkampioen moeten gaan maken, want vanmiddag presenteerde bondscoach Ronald Koeman zijn selectie. Opvallende nieuwkomer, rechtsbuiten Somerville van West Ham United. Koeman gaat ook niet meer lezen wat de pers allemaal over zijn selectiekeuzes te zeggen heeft.
17: Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
18: Je leest niks meer, kijkt niks meer?
17: Nee.
18: Het doel op één ding, op die finale dan maar?
17: Ja, zover mogelijk.
15: Ja, het WK in Canada, de VS en Mexico begint over 2 weken. En de Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij werd in 2017 benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Zijn beelden staan op verschillende plekken in Nederland. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89 jaar. Het weer dan. Vanavond is het vrij zonnig. Het gaat afkoelen tot een graad of 10. Morgen een zonovergoten dag. Het wordt dan maximaal 27 graden.
14: Dankjewel.
19: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Celebration van Cool in the Gang uit 1980. 20 jaar Alpe d'Huez wordt ook gevierd dit jaar. Ja, gevierd tussen aanhalingstekens. Want Alpe d'Huez zelf zegt, we willen het helemaal niet vieren. We hadden veel liever gehad dat we na 10 jaar onszelf hadden moeten opheffen, omdat het niet meer nodig was. Maar het blijft nodig om geld in te zamelen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Wij zijn er jaren geweest bij Alpe d'Huez. En het grappige is, dit jaar, ik was 60 geworden. Mijn vrouw was 60 geworden. We gaven een feestje en we dachten, ja, we hoeven geen cadeau. Laten we iets goeds doen. Dus wij hadden Alpe d'Huez gevraagd, mogen we zo'n rekening openen dat we mensen geld kunnen vragen voor ons feestje dat ze dan geven aan Alpe d'Huez. Nou, dat mocht natuurlijk. Dus dat hadden wij gedaan. En een paar weken later zei mijn eindredacteur tegen mij, ik zat thuis op een taxi te fietsen. Dat is zo'n binnenfiets met zo'n scherm. En dan kan je virtueel de Alpe d'Huez op fietsen. En ze dacht, waarom gaan we niet gewoon dit jaar? Ze bestaan 20 jaar. Is het niet prachtig om daarbij te zijn, om die verhalen te laten horen van alle mensen die daar meedoen aan Alpe d'Huez? Maar, zei ze, dan zou het wel leuk zijn als je ook zelf een keer die berg op fietst. Ja, dacht ik. Maar dat heb ik er wel voor over. Dus die pagina die ik gemaakt had voor familie, vrienden en bekenden, die allemaal geld gaven voor onze verjaardag, heb ik omgedoopt tot een Alpe d'Huez pagina. En daar haal ik nu geld op binnen. En ik train me het snot voor ogen. Afgelopen weekend ben ik in Limburg geweest. Heb ik 2 dagen lang allemaal kolletjes daar beklommen. Daar een filmpje van gemaakt. Dat ook gedeeld via de social media. Dus via Facebook en Instagram is dat dan te zien. En daar staat bij, je kan me een duwtje in de rug geven. Ga naar bertop5.nl om te zien hoe dat gaat. En wat nou zo leuk is, dan zijn er dus heel veel mensen die dat gewoon doen. Gewoon luisteraars van Bert op 5 die zeggen, een duwtje, we steunen je. Wat mooi dat je dit gaat doen. En die mensen wil ik gewoon heel graag even gaan bedanken nu in de uitzending. Dat zijn Nicole en Elske en Jannie en Wilma en Theo en Karin en Berdien en Wim en Lucie en Esther en Henny en Beb. En ik zou het fantastisch vinden als het lijstje nog veel langer wordt. Dus als je nou ook denkt, mooi dat ze hier aandacht voor vragen. Kanker bespreekbaar maken is al heel belangrijk. Geld inzamelen voor dat goede doel is nog veel belangrijker. Ik ga ook een beetje helpen. Kijk op bertop5.nl, dan kun je zien wat de

0: If You Leave Me Now van Chicago. We gaan gewoon nog even doorpraten. Want over een week dan heb ik mijn fietstocht erop zitten. Ik fiets op woensdag met de vrijwilligers mee naar boven. Dus ja, als je denkt ik ga mijn duwtje geven, heel graag voor die tijd. Bert op 5.nl, daar vind je alle informatie. En we gaan dus 4 dagen lang uitzendingen maken van het grootste goede doelen evenement van Nederland. Vanaf maandag maken we daar programma's. We spreken er met deelnemers en vooral ook met vrijwilligers die allemaal hun beste beentje voorzetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de genezing van kanker. Want dat is waar het allemaal om gaat. Niemand meer dood aan kanker is het belangrijke motto. Opgeven is geen optie. Bij mij in de studio een van de vele vrijwilligers. Al sinds 2011, hè Marion?
1: Klopt.
0: Marion Lechtenberg, sinds 2011 betrokken als vrijwilliger. En dat is voor jou niet alleen die week, maar dat is het hele jaar door, toch?
1: Ja, dat was in 2011, was het eenmalig. Toen ging ik mee met een team voor een overleden vriend. En toen heb ik mij aangemeld als vrijwilliger, want ik ging niet fietsen. Daar had ik helemaal niets mee. Dus ik voelde dat ik wel iets moest bijdragen.
0: Ik ging ook radio maken, want ik had helemaal niets met fietsen tot ik werd uitgedaagd.
1: Uiteindelijk word je toch gepakt, hè? Ik ben zelf uiteindelijk ook een paar keer de berg op gegaan. Maar dat was zo'n bijzondere ervaring die keer dat ik na een half jaar werd gevraagd of ik organisatievrijwilliger wilde worden. En daar hoefde ik natuurlijk helemaal niet zo lang over na te denken.
0: Nee, wat is dan dat bijzondere? Want dat vragen mensen altijd aan mij. Van je zegt altijd, het is daar zo anders en de mensen zijn zo mooi en ik ga dan dat een beetje zweven en zo. Het is altijd zo lastig om uit te leggen wat dat Alpe d'Huez gevoel is. Kun jij dat inmiddels?
1: Nou, denk ik ook niet. Want wij hebben, denk ik, als vrijwilligers en als deelnemers allemaal hetzelfde probleem. Als je terugkomt van die week, dan vragen mensen hoe was het? En dan kan je dat eigenlijk bijna niet uitleggen. Ik denk dat het wat het meest dichtbij komt, wat ik zelf altijd zeg, is het was gewoon weer een week ideale wereld. En dan niet ideaal in, je ziet natuurlijk heel veel verdriet en heel veel verhalen, maar het is vooral ideaal in de saamhorigheid, hoe mensen elkaar helpen. Dat is denk ik wel het Alpe d'Huez gevoel, dat je het samen doet.
0: Ja, ik vind dat zo bijzonder dat je heel snel met mensen in diepe gesprekken zit. Mensen die je nauwelijks kent. En na 2 minuten hoor je al een heel belangrijk deel van hun levensverhaal.
1: Ja, dat motto hebben we natuurlijk ook. Vreemden worden vrienden. Ja, het is bijzonder. Ik ben een paar keer de berg opgelopen. En dan heb je ook wat meer tijd om in een bocht even te gaan zitten. En dan kom je naast een wild vreemde te zitten. En ja, dan hoor je hele bijzondere verhalen.
0: Ja. Ja, ja,
1: ik heb ook nog nooit zoveel geknuffeld met wildvreemde mensen als op de Alp.
0: Nee, mooi is dat. Heel bijzonder. En dat is al heel veel jaren, want in 2006 voor het eerst, toen begonnen als klein evenement. Nou, daar komen we ook nog wel op terug. En inmiddels zo groot, met hoeveel vrijwilligers zijn er eigenlijk? Er zijn 5000 plus 500 deelnemers dit jaar. 5000 starten s'morgens vroeg en 500 nog eens om 12 uur 's middags. Maar hoeveel vrijwilligers lopen daaromheen?
1: We hebben in de organisatie 350 vaste vrijwilligers, die dus eigenlijk het hele jaar door bezig zijn met het organiseren van Alpe d'Huez. En dan hebben we in de koersweek, zeg maar, we zijn daar van zaterdag tot zaterdag, hebben we nog iets van 1500 taken die ook nog ingevuld worden. En dat wordt dan vaak gedaan door mensen die zich aanmelden als vrijwilliger, maar ook door familie, supporters die meereizen met de deelnemers.
0: Ja, en wat doen ze dan allemaal? Daar hebben mensen die luisteren natuurlijk geen voorstelling van. Wat doe jij als vrijwilliger daar?
1: Ik ben begonnen bij de vrijwilligerscoördinatie. Dus dat was zeg maar het plannen van die 1500 taken die er nog zijn om daar mensen op te plannen. En ik ben 3 jaar geleden samen met mijn collega Bianca overgestapt naar wat dan heet clusterprogrammering. We hebben Alpe d'Huez allemaal clusters die verantwoordelijk zijn voor een deel van de organisatie. En wij zijn verantwoordelijk voor de teams radio, TV, audiovisueel, de evenementen die we organiseren in Nederland en de avonden zelf in Frankrijk. Ja. Entertainment en we hebben een podcastteam ook nog.
0: Ja, dus heel veel dingen waar je druk mee bezig bent. Elke avond gebeurt daar wat in de Agor Alp, zoals het tegenwoordig heet. Palais des Sports heette dat vroeger. Waar ik ook gestrikt ben als vrijwilliger om na maandagavond een Alpe d'Huez journaal te presenteren. Nou, met liefde natuurlijk. Graag, want iedereen doet daar veel meer dan er alleen zijn om te fietsen en dan er alleen zijn om radio te maken. Dus dat komt helemaal goed. Wat voor vrijwilligerstaken zijn er waar je niet 1, 2, 3 aan denkt? Behalve dan de vlaggers in de bochten, want dat vind ik altijd fascinerende mensen.
1: Dat is misschien wel iets waar je niet 1, 2, 3 aan denkt. Omdat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat dat is. Maar in het kader van de veiligheid is dat natuurlijk heel erg nodig. Want er is natuurlijk geen Nederlands verkeer op de berg. We willen zo veel mogelijk voorkomen dat er autoverkeer op de berg is. Maar heel af en toe moet er natuurlijk wel dingen vervoerd worden.
0: Ja, soms wel een bus of een vrachtwagen. Dan ben je daar aan het fietsen en dat moet allemaal geregeld worden.
1: Ja, en Fransen moeten gewoon af en toe ook naar hun werk. En die zullen dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen gedurende die dag, hoor. Maar dan zal je dus toch de afdalende fietsers moeten waarschuwen voor verkeer wat erop komt. Ja. Een hele populaire klus natuurlijk is het toilet schoonmaken.
0: Ja, maar echt, want er is altijd een team dat gewoon een heel blok toiletten adopteert. Die staan daar verkleed en uitgedost in de meest merkwaardige kostuums gewoon die toiletten schoon te maken. En dan kun je een abonnement op de toiletten nemen voor €5 plassen voor de hele week. Volgens mij laat het een tientje zijn. En dat gaat natuurlijk weer naar het goede doel, dat geld.
1: We maken er een hele happening van. Dat is echt geweldig.
0: Ja. Nou, daar gaan we allemaal meemaken. Daar gaan we verslag van doen volgende week. Wanneer ga jij die kant op?
1: Ik ga vrijdagochtend rijden. En dan komen we zaterdag eind van de ochtend aan beneden aan de berg. En dan gaan we het konvooi met de vrachtwagens opwachten. Want dat is echt fantastisch om dat mee te maken. Als die aankomen en met, ik geloof dit jaar, 36 vrachtwagens dan die berg oprijden. Ja. Dat is iets heel bijzonders. En dan begint het. Dan worden vrachtauto's uitgeladen. Die worden trouwens, as we speak, wordt daar heel hard aan gewerkt om die nu in te laden. En dan wordt vanuit een heel slaperig skidorp in een aantal dagen een heel groot evenement neergezet.
0: Ja, vrachtwagens die beschikbaar gesteld zijn door vervoersbedrijven die daar geen geld voor vragen. En chauffeurs die als vrijwilliger daar naartoe gaan. En volgens mij alleen de brandstof vergoed krijgen. Maar dat zal ook weer gesponsord zijn door iemand die daar aan mee helpt.
1: Ja. Dat geldt natuurlijk voor alle dingen die we doen. In de catering is dat ook zo. Dat wordt, al het eten wat we daar serveren en verkopen wordt allemaal gesponsord. Dus dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, en al het geld dat wordt opgehaald door deelnemers. Hè, zoals ik die onbescheiden oproep doe van geef mij dat duwtje in de rug. Al dat geld gaat via het speciale KWF-fonds bij Alpe d'Huez worden ingezet voor onderzoek naar de genezing van kanker.
1: En 100% van het geld, hè?
0: Dat we het weten en dat we het nog eens horen. Dat is het verhaal vooraf. Succes met inpakken.
1: Dankjewel. Jij veel succes.
0: We gaan elkaar zien op de berg. Ja,
1: ik ga je aanmoedigen.
0: De kilometers zitten in de benen, dus ik hoop dat het voldoende is.
1: Ik denk dat het goed komt.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Jij bedankt.
0: En graag tot zondagavond. Tot zien we elkaar.
1: Ja, doeg. Graag.
0: Zal ik het nog één keer onbescheiden zeggen dan? Bert op 5.nl. Sure.

0: schrijven.
1: Ja, kijk, je schuift het een beetje met die vingers over de toetsen, zoals het uitkomt natuurlijk. Maar op een gegeven moment zijn je vingers op, hè?
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Dus alle lijnen van Rick liepen als rode draad door de lancering heen.
2: Van 4 tot 6.
4: En helemaal goed voor een Bert of 5'tje natuurlijk, hè?
5: Daar doe je het eigenlijk voor.
2: Op NPO Radio 5.
5: Iedereen wil het eigenlijk toch graag weten, maar niemand weet het.

0: Als je met je stem niet zo hoog komt, moet je op een fiets stappen en de berg op gaan. Roy Orbison, Only the Lonely.
1: Oh ja, die.
0: Ja, die zijn altijd lekker. Misschien wel omdat je ze niet zo vaak hoort. Het zijn de Oh ja, die liedjes die je in Bert op 5 voorbij hoort komen. Vandaag Tina Turner met een hit uit 1990. Het is I Don't Wanna Lose You.
1: Oh ja.

0: Oh ja, die van Tina Turner. I don't wanna lose you. Komen allemaal donaties binnen. Fantastisch, kom ik zo nog even op terug. En ook vragen over, kan het ook anders dan met internetbankieren? Ja, er is ook een bankrekeningnummer. En dat ga ik straks over een kwartiertje geven. Dus als je nu vast pen en papier erbij pakt, dan kun je het zo meteen opschrijven en gebruiken. Dat zou geweldig zijn. En nu om 17:30 het NOS Journaal, Renate.
1: Groningen biedt de komende nacht voor de laatste keer nachtopvang aan voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. Vanaf donderdag, morgen dus, zou een andere gemeente zich hebben gemeld, zegt de gemeente. Welke dat is, wil de woordvoerder niet zeggen. Vanwege de drukte in Ter Apel wordt daar sinds vorige week woensdag niet meer iedereen toegelaten. In Amsterdam is vanmorgen een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal. Het bedrijf leed vorig jaar een netto verlies van bijna 12 miljoen euro. Volgens Zeeman komt dat onder meer door de geopolitieke onrust wereldwijd. De komende jaren gaan 150 van de 1400 Europese vestigingen dicht. En opluchting in Zeist, de KNVB blijft daar zitten. Verhuizen ze niet naar Almere, waar meer uitbreidingsmogelijkheden zouden zijn.
2: Nou, we zijn natuurlijk heel verheugd, zowel als gemeente als provincie Utrecht, dat de KNVB gisteren het vertrouwen heeft uitgesproken. Want we zijn er nog niet, hè. Er moet natuurlijk nog een besluit genomen worden over de uitbreidingsplannen. Maar dat de KNVB wel dat vertrouwen heeft uitgesproken dat we op de goede weg zitten met elkaar. En dat ze, net als wij, hopen op een positieve uitkomst.
1: Ja, er zouden 3 voetbalvelden bij kunnen komen in Zeist. Het weer dan vanavond nog zonnig. Uiteindelijk gaat het afkoelen naar een graad of 10. Morgen volop zon, droog ook. En dan wordt het nog wat warmer.
0: Dankjewel. Ja.

0: Can't Stand Losing You van de Police op NPO Radio 5.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ik lees met je welnemen even een stukje voor uit het Boudewijn Grote Oeuvre boek. Daar staat: simpel liedje in kleine bezetting. We horen vader de Groot en zoon Marcel samen op gitaar. De tekst die wordt gezongen is nog zo'n snipper oud materiaal uit de nalatenschap van Lennart. Vlak voor zijn dood antwoordt Lennart op vragen van Boudewijn of hij misschien nog onbekende teksten heeft, dat hij op zolder nog wat dozen met oude papieren heeft staan. De naam van archief mag het niet dragen, maar Boudewijn vindt er een oud schoolschriftje, annex dagboek. Als hij het schriftje in zijn handen neemt, dwarrelen er 4 heel oude sonetten uit. Lennart heeft ze als tiener geschreven en van krakmikkige taal is geen sprake. Extra opvallend is dat ze al gaan over een onbereikbare liefde. Het thema dat hem de rest van zijn schrijversleven zal blijven achtervolgen. Eentje, sonnet pour A, voorziet de Groot van muziek. En dat staat op de prachtige LP Het Eiland in de Verte uit 2004... en vanmiddag op ons voetstuk. Sonnet voor A, door Boudewijn de Groot.

0: If I Had a Hammer van Trini Lopez.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, Karin zegt, je zou nog best wat meer reclame voor jouw Open 6 actie mogen maken. Ik volgde Bertel 5 op Facebook en heb daar bijvoorbeeld niks gezien over je Limburg over een weekend. Daar ga ik nog even checken. Daar heb ik een heel filmpje heb ik daarvan gemaakt. Dat ga ik dan nog wel even delen via de Facebook van Bertel 5. En ja, ik vind het zo schaamteloos om dan te roepen van, ik ga fietsen en steun mij. Maar het gaat om het goede doel. Daar is het allemaal om begonnen. En gelukkig reageren daar veel mensen ook mooi en lief over. Jan zegt, geweldig dat je weer meedoet en het programma weer van de Alpe d'Huez komt. Mar de Zeeuw hier, ik zeg, Bert, ik kom al sinds 2013 op de berg, ben daar vaste vrijwilliger. Alleen al jouw aankondiging net bezorgt me alweer een brok in mijn keel. Totdat jullie dit samen gaan doen. We zien elkaar vast. Goed voor Mar de Zeeuw. En Willy vraagt, ja Bert, over Alpe d'Huez, dat doneren, kan dat alleen door middel van internetbankieren. Nee, er is ook een rekeningnummer, Willy. Alleen dat is natuurlijk altijd wat lastig communiceren via de radio. Dus ik ga dat noemen. Dat is via die site die ik noem, Bert op 5.nl, ook wel te vinden. Maar ik zal één keer gewoon het rekeningnummer geven. Dat levert altijd wat saaie radio op. Maar goed, dat was de lottotrekking op televisie ook altijd. En daar kon je ook mooie prijzen mee winnen. Dus ik doe het gewoon. Dat is een IBAN-nummer natuurlijk. Dat begint met NL en dan 56. Dan Rabo. Dan 0373. 146116. Vroeger had je de waterstand op de radio. Had ik graag willen lezen. Dit is ook heel leuk trouwens. Het IBAN-nummer van Stichting Alpe d'Huez. Want dat moet je er dan bij zetten. Stichting Alpe d'Huez. Nog één keer. Pen en papier lagen gelukkig al klaar omdat ik een voorwaarschuwing had gegeven. NL 56 Rabo 0373 146116. En heel veel andere mensen doen het wel via dat internetbankieren. Ans is er alweer bijgekomen. Gijsje, Heidi, Ada, Johan, Tos, Ria, Reina, Antoinette, Huip, Siebe, Joyce, Piet. En zojuist komt nog binnen Mar en ook Karin. Ik sta inmiddels op €2272. Ik ben super trots en dat geld gaat allemaal goed besteed worden. Bert op 5.nl als je denkt ik ga ook nog mijn steentje bijdragen. Dank jullie wel allemaal. Super lief.
1: Hey, de laatste ronde.
2: De laatste ronde.
0: En bij Renate in het NOS-journaal hoorde je dat de oudste ijssalon van Nederland ermee stopt. Dat is ijssalon van Wim Laan in Den Helder. Bestaat al 130 jaar. Familiebedrijf Wim Laan junior gaat nu na 50 jaar ijsscheppen met pensioen. En hij heeft erover verteld op een lokale zender. Omdat hij dacht, ja, misschien dat ik op die manier toch nog een opvolger kan vinden. Nou, dat verhaal van die lokale zender is dan weer via landelijke zenders uitgezonden. Dus wij dachten, weet je wat wij doen? We bellen Wim even. Wim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hebben zich al mensen gemeld die zeggen, hey, ik hoor dat je stopt, dat lijkt me nou hartstikke leuk?
3: Wel heel veel mensen die gemeld hebben, maar niet om het over te nemen.
0: Nee?
3: Is ook niet helemaal de bedoeling, we stoppen gewoon.
0: Ja.
3: En einde verhaal.
0: Ja, maar dat is toch zonde? Het zou toch, zou toch wel mooi zijn als het doorgaat, of niet?
3: Dan moet je wel echt iemand... echt een hele serieuze kandidaat hebben.
0: Ja.
3: Maar goed, we gaan het allemaal zien.
0: Ja, want daar ben ik dan benieuwd. Want ik hoorde dat bericht en ik riep meteen, nou dat lijkt me hartstikke leuk. Alleen ik weet niet of ik dat het hele jaar zou willen. Hoe ziet een dag eruit als je ijsmaker bent? De wekker gaat, je staat op en dan?
3: Ja, dat is dus. Bij ons is het zo, je begint, het is elke dag verse ijs. Dus je begint met de samenstelling van... grondstoffen, je maakt pap, noem ik dat maar.
0: Ja, en hoe vroeg 's morgens is het dan als je daarmee begint?
3: Dat ligt helemaal aan wat seizoen is. Begin van het seizoen is het gewoon laat. Dan kan het om 9 uur, 10 uur zijn.
0: Ja.
3: En als het hoogseizoen is, ja, dan is het 8 uur, maar dat gaat de hele dag door.
0: Ja, ja. Oh, maar dat is al fijner dan een bakker, want die moet natuurlijk uren eerder uit.
3: Nee, dat hoeft in principe niet.
0: Nee. En dan ga je met de grondstoffen en dan ga je ijs maken. En bedenk je dan ook, vandaag is het een pistachedag?
3: Nee, dat snappen jullie dus even niet. Want,
0: nee, maar daarom ben ik je.
3: Ja, dat snap ik. Dus, die ijslons, ja, die draaien meteen, ik weet niet hoeveel smaken. En niet alleen voor de dag, maar voor meerdere dagen natuurlijk. Bij mij is het even anders. Ik heb vanille roomijs. Dat is onder de mensen hier al allemaal algemeen bekend.
0: Ja.
3: En die ijsmachines staan in de toonbank. En dat is continu wordt het vers gedraaid. En mijn ijs is nooit ouder dan 2 uur.
0: Ja.
3: En dat gaat de hele dag door.
0: Ja, Ja. Dus, maar je hebt niet van die 30 van die bakken met allemaal verschillende smaakjes. Dat doe je niet aan.
3: Ik heb wel meerdere bakken, maar het is één smaak.
0: Ja, één smaak. Nee, ja, net zo handig ook natuurlijk.
3: Dan kan je wel chocolade overheen krijgen. Ja. Slagroom. Noga maak ik zelf.
0: Van die spikkeltjes?
3: Dat is ook mijn
0: favoriet. Nou, heb je dat ook?
3: Nee.
0: Oh,
3: heb ik ook. Spikkeltjes
0: wel. Ja, nootjes. Nootjes.
3: En toppings kan je krijgen. Ja. Dus allerlei variatie heb je. Maar we hebben één smaak.
0: Ja, en dat dan zo super lekker is dat dat ook voldoet. Kun je er nou zelf een beetje afblijven van dat ijs? Ik zou me de hele dag gewoon vol eten als ik daar zo sta.
3: Ja. Halve liter per dag, denk ik, gemiddeld.
0: Echt waar?
3: Ja, echt wel.
0: Hoe zie je eruit?
3: Nou, moet je maar eens een keer lachen. Dat valt nog mee.
0: Ja, het kan nog. Nou, jullie open zijn. Nou, het klinkt als een hartstikke leuke functie. Als mensen denken, jeetje, misschien is het wat voor mij, dan moeten ze me even contact zoeken met Wim Laan in Den Helder. En je weet nooit hoe het afloopt. Ik wens je nog een prachtige zomer toe, Wim. En dank voor je uitleg.
3: Dankjewel.
0: Yo, dag.
3: Succes met je programma.
0: Dankjewel.
3: Dag.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bert op 5.
0: Oh ja, Wim. Bertop5.nl. Mag ook in ijs.

0: Peter Fox, hoe ronden we dat nou weer leuk af? Is dit wat?
1: Hier ben ik geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
0: Veel plezier met Simone, tot morgen.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Hey Remo!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
9: Ben je psychiater?
10: Ik ben psycholoog.
11: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
8: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
12: Interessant, hè, de menselijke geest?
10: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
8: valt ook niet mee. Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
13: Hey, Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
17: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 6:00, hier is Renate Kok met het laatste nieuws. Goedenavond.
22: Goedenavond.
23: De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is die zaak van de 2 zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van die 2 instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen van 6 en 7 zwaar hadden mishandeld. Kinderen werden vernederd en opgesloten. Nederland en Europa moeten ook in de toekomst op de VS vertrouwen als bondgenoot. Maar we moeten ook leren om nog meer op eigen benen te staan. Dat zei premier Jette op de internationale veiligheidsconferentie in Den Haag. Die staat vooral in het teken van een nieuwe generatie leiders, zegt oud-NAVO-chef Doop Scheffer, die ook in de organisatie van de top zit.
1: En dan proberen dus om hen ook, en dat gebeurt deze twee dagen, het woord te geven. Als je beginnend grijs haar hebt, moet je hier niet denken dat je onmiddellijk een vraag kunt stellen of een betoog kunt houden. Want zo zit deze conferentie niet in elkaar.
23: Een veiligheidsconferentie moet vanaf nu ieder jaar gaan plaatsvinden, is het idee. Naar Groningen springt ook Warffum bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Vanaf morgen vangen ze daar 4 nachten maximaal 150 asielzoekers op. Ter Apel is veel te vol, waardoor andere gemeentes bij moeten springen. Komende nacht is de tijdelijke noodopvang in Groningen nog open. Opluchting in Laos. Daar zijn 5 mannen levend teruggevonden in een grot die onder water was gelopen. Ze zaten al een week vast nadat ze waren verrast door noodweer. De reddingswerkers buiten de grot waren dolblij toen ze het nieuws hoorden. Ja, maar die zoektocht is trouwens nog niet voorbij. 2 andere mannen zijn nog altijd niet gevonden. En de 5 die wel zijn aangetroffen, die moeten nog wel uit die grot worden gehaald. En over 1,5 week vertrekt het Nederlands elftal naar de VS voor het WK. Oranje traint dan in Kansas City. Mensen daar kijken uit naar de komst van de voetballers. Zo wordt er zelfs al typisch Hollands eten verkocht.
9: I'm making our Dutch stampot. It's fantastic. I hope you like it.
23: Ja, boerenkool met worst valt in de smaak. Blijft daarom ook nog na het WK te kopen, zegt deze supermarkteigenaar. Oranje speelt ook in Kansas City op 26 juni dus tegen Tunesië. Het weer dan vanavond en vannacht is het helder. Het koelt in het binnenland af tot 7 graden. Morgen een zonnige en droge dag en dan wordt het ook wat warmer dan vandaag.
20: De avondstart. Simone Walraven.

0: experience all along the Watchtower. En wist je dat de ratelgeluiden van het intro zijn ingespeeld door Brian Jones van de Rolling Stones? Op een vibra slap. Wat blieft? Woehoe.
1: The vibra slap.
0: Yeah. De avond start. Van harte welkom, dit is je wervelende woensdagavondstart. Tot de nok toegevuld met de beste evergreens ooit gemaakt. En er loopt een ongepland rood liefdesdraadje door de show. Sheila E. komt langs. We vinden de inspiratie voor een van Supertramp's grootste hits. En een verrassende band speelt mee met Huey Lewis and the News. Maar eerst vraag ik je om even mee te denken over een mooi liedje voor beide.
2: Avondspreuk.
0: Roy Orbison heeft ooit gezegd: ik mag dan wel een levende legende zijn, maar daar heb ik helemaal niets aan wanneer ik een lekke band moet verwisselen. Ja, nou ja, zo is het dus inderdaad. Als jij een idee hebt voor een mooi liedje bij deze uitspraak, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen genieten van een liedje van Wings in de weergeloze versie van Billy Paul. Let him in.

0: gevuld met de beste evergreens ooit gemaakt. En er loopt een ongepland rood liefdesdraadje door de show. Sheila E. komt langs. We vinden de inspiratie voor een van Supertramp's grootste hits. En een verrassende band speelt mee met Huey Lewis and the News. Maar eerst vraag ik je om even mee te denken over een mooi liedje voor beide.
1: Avondspreuk.
0: Roy Orbison heeft ooit gezegd: ik mag dan wel een levende legende zijn, maar daar heb ik helemaal niets aan wanneer ik een lekke band moet verwisselen. Ja, nou ja, zo is het dus inderdaad. Als jij een idee hebt voor een mooi liedje bij deze uitspraak, dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen genieten van een liedje van Wings in de weergeloze versie van Billy Paul. Let him in.

0: Lai. The Glamorous Life. Daar weet jij alles van.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Op de draaitafel ligt George Hamilton de Vierde. Ja, hij kwam uit een familie van spoorwegarbeiders en boeren. Maar zelf heeft hij besloten om de muziek in te gaan. Op zijn 19e stormde hij al de hitlijsten binnen. Hij heeft toen ook getoerd met de Everly Brothers en Gene Vincent en Buddy Holly en zo. Kreeg zijn eigen tv-show en werd gezien als de nieuwe popsensatie. Maar daar was hij het dus helemaal niet mee eens. Nee, want hij zag zichzelf echt als een countryzanger en countrymuziek. Daar ging zijn hart sneller van kloppen. Dus hij heeft zich er helemaal in gestort. Je hoort hem nu uit 1967 met een cover van Waylon Jennings. That's the chance I'll have to take.

Supertramp. Give a Little Bit. Geschreven door Roger Hodgson. Hij was ook nog maar iets van 19 toen hij dit schreef. Maar het lag 5 jaar op de plank of zo. En toen liet hij het pas horen aan de band. En weet je waar hij oorspronkelijk zijn inspiratie vandaan haalde voor dit nummer? Uit deze.

liefde nodig heeft. Dat wist Roger ook toen hij jong was nog. En hij vindt nog steeds dat mensen liefde op een veel diepere manier moeten waarderen. En meer om elkaar moeten geven. En hij kan het weten, want hij is 76. Nou ja, dan weet je heel veel. Tangerine die doet daar nog een schepje bovenop. Samen met het Zo Gospel Choir op hun nieuwe single Work.

0: van Huey Lewis and the News. En zij werden bijgestaan door de blazerssectie van Tower of Power. Ze hebben zelfs 4 jaar lang samen getoerd. Ja, dat deden die blazers wel eens vaker. Dan werden ze even uitgeleend voor optredens met Santana bijvoorbeeld. En Heart en America en Elton John. Heel veel anderen. Maar ze hebben wel gezegd in een interview ooit... het belangrijkste in hun leven is de band Tower of Power.
1: De muzikale drieling.
0: 3 plaatjes met een rode draad achter elkaar. Ik heb er 2 voor je klaargezet. En ik laat jou even raden wat het thema is vanavond. En als je dan een suggestie hebt voor de 3e, hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. En wie trapt eraf? Hart.

0: Alive and Kicking van Simple Minds. We hadden ook de Kick Inside Me kunnen draaien van ze. Daarvoor Frank Sinatra, I Get a Kick Out of You. En als eerste Hard Kick It Out. Nou, wat een geweldige oogst zie ik hier binnen rollen in de NPO Luisterapp. Ik zie hier Dean Martin. Waar bent u gebleven?
1: Like the fella once said, ain't that a kick in the head?
0: Ain't that a kick in the head, yep. Dat klopt. Stevie Nicks, Kick It, zie ik hier. Adam and the Ants, Kick. Kate Bush, The Kick Inside. En Nat King Cole.
2: Get your kicks on Route 66.
0: Paul Revere en de Raiders en Kicks en alles van de kick.
3: Simone, Simone.
0: Ja, dank u wel. Foster the People, geweldig. Pumped Up Kicks. Vader Abraham, zie ik. Nee, daar trappen we niet in. En dit is iets, het heeft een hele interessante titel. Het is van Bobby Bear, Dropkick Me Jesus.

0: Breuk.
1: Roy Orbison heeft ooit gezegd: ik mag dan wel een levende legende zijn, maar daar heb ik helemaal niets aan wanneer ik een lekke band moet verwisselen. Nou, heel veel dank voor het meedenken. Alle creatieve ideeën voor een mooie muzikale omlijsting voor deze uitspraak. Peter kwam nog met een leuke. Bob Dylan zingt in It's Alright Ma: even the president of the USA sometimes must have to stand naked. Ja, zo is het. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en daarom gaan wij voor een heerlijke suggestie voor Human van Rag & Bone Man.

0: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Revolut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 7 uur door Almegens met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
13: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington, and I'm sure I will be again today, is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? U.S. investors are going to need clarity going forward.
12: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hebben mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. De Dat staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
10: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze, het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
12: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden, in het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden, morgen overdag zonnig en droog. Maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: De avondstart. Simone Walraven.

Night Orchestra, Rock and Roll is King. En daarmee heet ik je van harte welkom bij Tweede Gang woensdagavondstart. Als je aan tafel zit, eet smakelijk. Als je aan de afwas zit, sterkte. We gaan ons zometeen verdiepen in een van de eerste singeltjes waar onze avondster Leon Russell op meespeelde. En onze huisband is na een dagje uitrusten weer terug met een kersverse notenkraker. Dus ik zou zeggen, maak je borst maar nat, laat je telefoontje op en doe een gooi straks naar die felbegeerde muzieksleutelhanger. Maar eerst gaan we eventjes de temperatuur meten met Keith. 98,6. Dat is Fahrenheit. 97.

0: Gladys Knight and the Pips. Baby, don't change your mind.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: The Action. Jaren 60 bandje uit Londen. Ze begonnen ooit als voorprogramma van The Who in de legendarische Marquee Club. En dat ging zo goed dat de manager van The Who besloot om ze te ontslaan. Omdat hij bang was dat ze populairder zouden worden dan zijn hoofdact, ja. Maar een paar maanden daarna werd The Action opeens aangesteld als vaste huisband van de Marquee. En daar bouwden ze een behoorlijke aanhang op. Waaronder fan van het eerste uur Phil Collins. Je hoort ze nu uit 66 met een liedje van Carole King en Jerry Goffin. Wasn't It You?

0: Twilight Zone.
1: De Avondster.
0: 1957, Tulsa, Oklahoma. Een 15-jarige jongen genaamd Claude Russell Bridges zit dan op de middelbare school en hij is ontzettend zenuwachtig, want hij gaat zijn eerste plaatje opnemen samen met klasgenoot David Gates, later de zanger van Bread. Ze noemen zichzelf The Accents, het liedje heet Joe Baby en Claude speelt de piano. Even luisteren.

0: wat zoet. Nou, en die Claude die zat nog in meer bands in die tijd. 7 nachten per week was hij te vinden in de lokale clubs. Speelde alle stijlen. Jazz, rock'n'roll. Dus overdag op school zat hij meestal te slapen. Maar om die clubs binnen te komen had hij een vals identiteitsbewijs nodig. Want je moest eigenlijk 21 jaar zijn en hij was dus nog maar een guppie. Welke naam stond er in dat valse identiteitsbewijs? Leon Russell. Je hoort hem nu met Manhattan Island Serenade.
1: Sitting on the highway in a broken van, thinking of you again. Guess I'll have to hitchhike to the station.

I Can't Help Myself. Geschreven en geproduceerd door Holland Dozier Holland. En Lamont Dozier, die heeft in 2004 een album gemaakt met zijn eigen bewerkingen van deze evergreen. Moet je

heeft nog veel meer van zijn eigen liedjes daarop gezet. Heel leuk om te horen. Echt een luistertipje. De Huisband is echt een heel andere koek. Ja, zometeen krijg je het hele fragment. En dan kun je mee dingen naar de muzieksleutel sleutelhanger. Maar eerst heb ik de nieuwe van Bertolf voor je. Zo fijn weer.

weergaloos dit. Afkomstig uit Washington D.C., South Shore Commission, Train Called Freedom. Zo, ben je er klaar voor? Onze huisband gaat je uitdagen met een omgetoverde evergreen. Dus even goed luisteren naar de tekst en dan kom je er vast achter welk liedje het is. Ik ben alleen op zoek naar de titel. Artiest mag, maar hoeft niet. En als je het weet, bel eventjes 0800 3000 555. En wie weet heb jij straks die sleutelhanger wel in.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, spreek met Joop Wouters.
0: Dag Joop, je weet het vast.
1: Ik denk het wel. Ik denk Elvis Presley met het Jailhouse Rock.
0: Joop, je hebt hem binnen, de sleutelhanger. Gefeliciteerd, joh.
1: Hey, ik ben er hartstikke blij mee, dankjewel.
0: Waar zit jij ergens? Je bent onderweg, volgens mij.
1: Ik ben onderweg. Ik ben in Deventer.
0: Oké.
1: Okay. Ik ga een vrachtje kippen voorbrengen in Kolfschade. Daar ligt je hier vlakbij Deventer dus.
0: Geniet ervan.
1: Hey, ja, ik ga voor
0: je. Hartstikke goed. Hier komt hij voor je. Blijf even aan de lijn, Joop.
1: Zeker, dankjewel.

To Turn Back Now van de Cornelius Brothers samen met Sister Rose. Daarvoor Daniel Loos, een prachtig mooie dag. We gaan door met de Janse Bagge Band uit Limburg. Ze zijn net als onze huisband ontzettend goed in het omtoveren van bekende evergreens. Gloria van Dem bijvoorbeeld werd het nummer Ploemenvlaai. En Wilson Pickett's Land of a Thousand Dances werd The Mac. En het themaliedje van Bonanza werd Bonanska. Die hoor je hier op de achtergrond. En Gimme Some Loving van de Spencer Davis Group hebben ze omgetoverd tot Solliciteer.

0: Samen Max.
1: Voordat ik hier manager werd.

0: genieten. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor 6,50 en heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 8:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt die publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo. Vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
14: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
13: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer, vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

Lekker begin, zegt Nanine op de NPO Luister-app. Eerst George Michael en dan ook nog even de Bee Gees. De eerste 7 minuten van de avond van 5. Ze kunnen al niet meer stuk.

0: 27 mei, woensdagavond 27 mei. Wat zit je nou te doen? Ja. Corrigeer me maar, hè, Niels.
1: Nee, het is woensdag.
0: Ja, precies. Ik haal al die dagen door elkaar. Ik weet niet hoe dat komt.
1: Nou, misschien wel door tweede Pinksterdag.
0: Tuurlijk. Dan krijg je zo'n raar gevoel de hele week, hè?
1: Ja, dan loop je een beetje achter.
0: Precies. Je hebt de hele week het gevoel dat je achterloopt, ja. Heb jij dat ook wel eens trouwens, dat je het gevoel hebt dat je ergens had moeten zijn? Dat er ergens iemand op jou zit te wachten en je komt er maar niet achter waar en wie? Heb je dat
1: vervelende,
0: hele nare
1: dingen. Dat je denkt, wat was dat nou? Dat je ergens wel voelt van... Ja.
0: Het klopt, ik had ergens moeten zijn, maar waar?
1: Ja, dan kom je er niet achter.
0: Nee, had ik vandaag de hele dag. En ik denk dat ik gewoon hier had moeten zijn met jou samen. Dus het is helemaal goed gekomen, want we zijn er. Het is 8:10 en wij zijn er tot 11:00. En met de avond van 5:00. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad en hij staat in ons eigen landje vanavond. De eerste hint die krijg je zometeen van mij. De komende uren, ze zijn gevuld met de fijnste muziek. Bijvoorbeeld deze, Sebastassa una canzone. Dat is Italiaans voor als een liedje genoeg was. Maar het is ook de titel van de wereldberoemde nummer van de Italiaanse zanger Eros Ramazzotti uit 1990. En de boodschap is dat muziek, ondanks alle goede intenties, helaas niet goed genoeg is om alle wereldproblemen op te lossen. Je hoort hem na The Who en Substitute.

0: Ik waande me even heerlijk in Italië met Eros Ramazzotti en Sebastassa, una canzone. Ja, bier, krakelingen, eierkoeken, rijstepap of kapucijners. Het is zomaar een greep uit het eten op begrafenissen dat je door de eeuwen heen kon tegenkomen. En dat is nogal wat anders dan dat plakje oude cake met koffie. Er waren allerlei tradities rondom het begraven en dat was echt niet allemaal bedroevend zware kost. Ook de armen kregen bijvoorbeeld hun deel, want een begrafenis zonder een natje en een droogje, nee, dat was er niet bij. In het boek Bakje Troost schrijven culinaire experts hoe er eeuwenlang tijdens begrafenissen werd gegeten. Karin Groeneveld is uitgever en mede-auteur van het boek. Goedenavond, Karin.
1: Hallo, goedenavond.
0: Kun je vertellen waarom speelt eten zo'n belangrijke rol tijdens begrafenissen?
1: Ja, dat is... De relatie tussen graven, begraven en voedsel is eigenlijk al heel erg oud. Je ziet dat in de prehistorie dat daar al een relatie lag. Mm-hmm. In de vorm van de grafgiften en dergelijke. En echt de hele geschiedenis door zie je dat er ofwel ook bij de graven werd gegeten en gedronken. En we hebben dan informaties over vanuit de middeleeuwen, dat er heel uitgebreide rouwmaaltijden werden gehouden na afloop. Ja. En waarschijnlijk heeft dat heel erg mee te maken dat eten en drinken gewoon enorm belangrijk is als verbindende factor tussen mensen.
0: En kan je ook zeggen dat het troost? We hebben het natuurlijk wel eens over eten als troost eten, ja. bepaalde dingen.
1: Ja. Dat zeker. Ja, dat zeker. Het biedt absoluut troost aan de rouwende. Voor degene die ze ontvallen is. Ja. Ja.
0: En wat werd er zoal gegeten tijdens begrafenissen?
1: Ja, dat hing heel erg van af tot welke klasse je hoorde.
0: Ah, dus
1: ja, heel groot, ja, heel groot verschil was er echt tussen arm en rijk. En op een rijke begrafenis dan kwamen er echt halve koeien, schapen, varkens en liters wijn op tafel.
0: Ja.
1: En bij gewone mensen waren dat eenvoudige dingen zoals grauwe erwten, stokvis en rijstebrei.
0: Maar dat klinkt bijna ook als een feestmaal.
1: Inderdaad. En dat is ook heel. Dat was een hele interessante vondst die wij deden eigenlijk toen we onderzoek gingen doen voor het boek. Is dat je grote overeenkomst is tussen maaltijden die werden gehouden voor bruiloften en voor doopfeesten.
0: Ja.
1: Als ook voor begrafenissen.
0: Oké. Okay. En het steekt wel een beetje af tegen dat plakje cake en die kop koffie die we tegenwoordig vaak tegenkomen bij begrafenissen.
1: Ja. Ja, ja,
0: hoe is dat plakje cake ontstaan eigenlijk?
1: Dat is heel interessant. Inderdaad, er is op een gegeven moment dan vereenvoudigen die uitgebreide maaltijden na afloop van de begrafenis. Die worden gewoon steeds simpeler. En het heeft ook mee te maken dat de maatschappij veranderde. Mm-hmm. Mensen trokken heel veel vanaf het platteland naar de stad. Oude gebruiken verdwenen. En dan zie je dat bij begrafenissen eigenlijk vooral koffie en wat brood wordt geserveerd. En soms een borreltje erbij.
0: Ja, een keer een stuk simpeler. En zie je ook nog veel verschillen in Nederland, zeg maar, tussen de stad en het platteland? In verschillende regio's van ons land?
1: Die gebruiken van die rouwmaaltijden vind je eigenlijk vooral op het platteland.
0: Oké. Okay.
1: En niets en veel minder in de steden, omdat de banden tussen mensen daar heel anders waren.
0: Ja, ja. Want in Brabant heb je dan die koffietafels, hè, die geserveerd worden volgens mij na een begrafenis. En wat had je bijvoorbeeld in het noorden van het land? Weet je dat ook?
1: Ja, daar kwamen diezelfde grauwe erwten en de stokvis op tafel.
0: Ja, ja.
1: Maar daar werden bijvoorbeeld ook heel speciale. Een heel speciale soort krakeling geserveerd.
0: Oh, dat vind ik mooi.
1: Krakeling is ook echt een symbool. Hè, dat symbool van oneindigheid.
0: Ja.
1: Geen einde, geen begin.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat past. Het is een heel mooi symbool. Wat heel veel bij rouw en begrafenis werd gebruikt.
0: Nooit over nagedacht, maar inderdaad, het is dat infinity-teken, dat oneindigheidsteken. En dat is de krakeling, ja. Dus mooi, dat ga ik nou nooit meer loszien van elkaar.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en welk gerecht zou wat jou betreft wel weer terug mogen op dat rouwmenu?
1: Dat is een goeie. Nou, in het boek staat een fantastisch recept. Dat komt uiteraard uit het zuiden voor een zogenaamde rouwvlaai. En die is gemaakt met zwarte pruimen.
0: Oh, ja.
1: Dus die ziet er heel donker uit. Het is een fantastische vlaai, maar heel donker. Dus die heeft toch een beetje dat rouwrandje. Ja. Naast dat zoete.
0: Ja. Ik zag ook rijstepap erin voorkomen. Dat vind ik ook echt troost eten. Zo'n rijstepap.
1: Dat is absoluut troost eten. En het werd geserveerd omdat het gemaakt kon worden met ingrediënten die je kon bewaren.
0: Ja, ja.
1: En dat zie je ook bij die gerechten van het platteland. Hè, de gouden erwten, het spek en de stokvis. Dat is allemaal met ingrediënten die je zomer en winter op tafel kon zetten.
0: Ja. Nou Karen, hartelijk dank voor je toelichting op jullie boekje Bakje Troost.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Het is uitgegeven door het Zwarte Schaap en het is, als ik het goed heb, overal verkrijgbaar, of niet?
1: Het is overal verkrijgbaar. Alle boekhandels, fysiek of online, ja.
0: En het heet dus Bakje Troost. Dankjewel, Karen.
1: Joe. Dag.

0: Dat was hem, de klap. En weet je wat het mooiste is? Je hoeft het ook helemaal niet alleen te doen. Maar dit was de dijk. En daarvoor Starland Vocal Band en Afternoon Delight.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor Waar is Bob? De goede man, de stem van Railway. Hij is weer voor ons op pad. En aan jou om te raden waar die staat. Gisteren was het Milaan. Maandag was hij in Ommen. En ik ben benieuwd, waar zal hij vanavond te vinden zijn? Je krijgt van mij 3 hints. En dit is de eerste hint.
2: Ik heb hier maar een fiets gehuurd. Dat is een stuk makkelijker. Door het bos kom ik aanrijden. Voor me een grote vijver. En daarachter een gebouw met allerlei vormen. En een erg prominente toren.
0: Het is dus ergens in ons eigen landje. Dat zeg ik er nog even bij. Ja. Jij denkt dat die te doen is?
3: Ja, altijd een beetje...
0: Jij bent een maker, hè?
3: Ja, dat is altijd een beetje natuurlijk voorinformatie.
0: Ja.
3: Maar ik denk wel dat het te doen is, hoor.
0: Oké. Ook al na deze eerste hint, want vaak komen er al goede antwoorden binnen na de eerste hint. Gisteren niet trouwens en eergisteren ook niet, maar misschien vanavond weer.
3: Goed verstaan, er is een half woord nodig.
0: Dat is waar.
3: En op zich zaten hier wel veel halve woordjes in.
0: Oké. Met de fiets en... Oké, nou, we gaan het afwachten. Als jij denkt te weten waar Bob staat, dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. Je hebt tot 10:30 de tijd, dan valt er een winnaar uit de rode hoge hoed.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: Spot.
1: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
0: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
3: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
0: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5. Okay.

0: liedje van Nona. This is all I'll be. Nona die op zoek is naar zichzelf. En soms ben je je eigen ergste vijand, hè. En zeg je tegen jezelf, ach, mensen, doe niet zo stom, doe niet zo gek. Maar accepteer jezelf nou gewoon en wees een beetje lief voor jezelf. Dat is Nona's boodschap. Ja, het is woensdag en dan zit Niels hier altijd in de studio. En Niels die kiest dan het nummer uit voor de muziekrubriek. En Niels is fan van de jaren 80, Niels, of niet?
1: Ja, het lukt altijd.
0: Het lukt altijd weer, ja. Ja, je hebt echt altijd van die heerlijke krakers uit de jaren 80. Nummers die ik al lang weer vergeten was. Ik ben zelf meer van de jaren 70. Maar we gaan hem lekker doen vanavond. Je hoort hem al. Vamos a la playa. Nou, zomers was het al. Buiten is het nog steeds. Maar het wordt nog meer zomers met deze plaat. Vamos a la playa. Een echte strandclassic. En hij neemt je mee naar een zonnige kust in Spanje of Italië. Of met deze temperaturen gewoon in Nederland. Heerlijk toch? Of misschien ietsje minder?
2: Vamos a la playa. Si rifaceva un po' a quell'idea di canzone da spiaggia. Ma con un utilizzo molto maggiore di elettronica e soprattutto con l'idea di una spiaggia che non era quella spensierata degli anni 60, ma era una spiaggia post-atomica.
0: Ja, nou kon je het verstaan. Hij had het over een post-atomisch strand. Ja, dat zorgeloze van het strand, dat haalt Rigera er hier wel af. Kijk maar eens naar de tekst. Hij zegt, laten we naar het strand gaan. De bom is geëxplodeerd. De straling maakt je bruin en kleurt alles blauw. Brrr, lekker zo'n strandje. Maar er was nog iets dat ontplofte.
2: Vamos, esplosa proprio come una bomba atomica. Noi, mentre Vamos schizzò i primi posti delle classifiche inizialmente in Italia, noi stavamo facendo il servizio militare.
0: Ja, ze zaten dan weliswaar in militaire dienst, maar de hitlijst explodeerde. Eerst in Italië en toen in heel Europa. Vamos a la playa scoorde als een malle. En kwam dat nou door die heerlijke vibe van het nummer of de nucleaire vergezichten? Ik denk het eerste, maar die vergezichten zijn ook best bijzonder. Laten we naar het strand gaan. Uiteindelijk zal de zee schoon zijn. Geen stinkende vis meer, maar fluoriserend water. Hier is die.

0: nieuws aan. Spelen we Shower Power. En richting het nieuws van 9 uur met Leo Sayer.
1: De lekkerste muziek hoor je in de avond van 5.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bemigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bemigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Haku Visual, Visual!
10: De finale van Hunted Fips, een zenuwslopende klopjacht, komt tot een einde. Wie lukt het de hunters één stap voor te blijven? En direct daarna blikken we terug. After the Hunt, met Fips en hunters. De finale van Hunted Fips, 8:30. En direct daarna After the Hunt, 9:30 bij Avotros op NPO 1.
8: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
14: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
13: Defensie in Nederland zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
15: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
13: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen overdag is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
16: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: De papa Wilson die zat bij de opnamesessie van dit nummer en hij had geen goed woord over voor het nummer. Brian was volgens hem een loser. De muziek was slecht en eigenlijk was hij zelf, papa Wilson, de enige getalenteerde in de familie. Nou, die zoon, Brian, die bewees wel anders, want I Get Around ging meer dan 1 miljoen keer over de toonbank. Van je vader moet je maar hebben, zeggen ze dan. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Tot 11 uur houden Niels en ik je gezelschap. En zometeen gaat de avond van 5 douche aan. Spelen we Shower Power. Als je meespeelt, maak je kans op die vliesdeken. En we zeiden net al, of liever gezegd, Anneke appte. Je kunt beter een vriesdeken weggeven dan een vliesdeken.
1: Het is een beetje warm voor een vriesdeken. Ja. Maar de nachten kunnen nog wel fris zijn. Hè?
0: Dat is waar. Dus vannacht koelt het ook lekker af.
1: Daarom. Dus,
0: ja, toch wel even lekker.
1: En kan een vriesdeken nog wel lekker zijn.
0: Ja, en als je kampeert van het zomer, dan is je ook altijd wel lekker. In je campertje, in je caravanetje, in je tentje. Lekker zo'n vriesdeken erbij.
1: Nee, daarom. Ik sprak gisteren iemand die zijn kinderen waren op opwekking geweest. Ja? Op dat christelijke festival in de Flevopolder. Nou, dan was het s'nachts echt berenkoud geweest.
0: Echt waar?
1: Die hadden heel graag een vriesdeken van de avond van 5 gehad.
0: Nou, moeten ze volgende keer even meespelen. Dan maken ze kans, kunnen ze er eentje winnen. Nou, fijn dat jij luistert. En we krijgen trouwens leuke foto's binnen. Mo die appt vanuit Saint-Martin. Jawel, die is heerlijk op vakantie daar.
1: Saint-Martin. Sint-Maarten.
0: Ja, ik denk het ja. Maar hij zegt Saint-Martin.
1: Saint-Martin. Dus, ja, dat is het Franse deel.
0: Ja, precies. Oh, oké, nou ja, dat weten we. Weet jij dan weer, hè? Oh. Patricia zegt, ik geniet gewoon heerlijk in mijn eigen achtertuin. En Martin en Harma, die zijn net aangekomen op hun vakantieadres bij het meer van Ochliet, zei je. Ochliet. En dat was dan, waar moet ik dat ook weer zoeken? Want Bob is er ook een keer geweest.
1: Ja, op de grens met Albanië en Noord-Macedonië.
0: Precies, ja, daar was het. Nou ja, prachtige foto's van een stralend blauw meer en een blauw zwembad. Dus geniet ervan, lieve mensen. En fijn dat je alsnog luistert naar de avond van 5. Ik heb Earth, Wind & Fire op de platenspeler liggen. Ze heet ook wel The Mighty Elements of the Universe. Maurice White had een bandje Salty Peppers had hier opgericht. Maar die naam Salty Peppers vond hij niet zo universeel genoeg klinken voor de plannen die hij had met die band. En daarom koos hij voor Earth, Wind & Fire. Maar de elementen, aarde, de lucht en vuur in zijn horoscoop. Nou, daarbij is lucht is vervangen door air. Of is door vervangen door wind, want dat vond hij net wat beter klinken. Air is niet zo mooi. Nee, dat kon beter wind worden. Nou, hier zijn ze.

Oeh. Nou, die is niet makkelijk. Ik laat hem je zo nog een keer horen, maar ja, misschien weet je het al. Bel dan vooral 0800 30555 of stuur even een appje naar de NPO Luister-app. Kijk, de eerste hangt al aan de telefoon. Ik laat hem je nog even één keer horen. Prachtig liedje, ik wil hem graag draaien. Dus laat mij maar weten, wat is dit? Ik wil titel en uitvoerende van je weten.

0: liedjes. Oh. The Doobie Brothers. And Long Train Running.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Dan krijg je toch zin van om te zingen. Heerlijk, met die Doobie Brothers meezingen. Of iets heel anders. Iets wat jij lekker wil zingen. In elk geval, onder de douche wordt heel veel gezongen. En ook vanavond gaat de avond van 5 douche weer aan. En daar wordt ook naar hartelust onder gezongen. De vraag is alleen, herken jij wat er wordt gezongen?

0: Lekker nummer hoor, van Jefferson, Take Me In Your Arms. En het is 1969.
1: Sour Power, doe mee en raad de plaat.
0: Ook is een nummer wat ik zomaar in de douche zou kunnen galmen. Die Take Me In Your Arms and Make Me Heerlijk. Maar er wordt wat anders gezongen onder de douche vanavond. En Jeffrey, jij denkt het te weten of niet? Goedenavond.
2: Nou ja, goedenavond.
0: Hoi.
2: Ja, dat was wel een hele bekende line natuurlijk, hè.
0: Ja, maar het is maar zo'n klein fragmentje en je hebt die douchegeluiden eroverheen. Ik vind hem altijd best wel lastig. Maar vertel, wie dacht jij te horen?
2: Ik dacht dat het Eric Clapton was met Wonderful Tonight.
0: Ja! Hartstikke goed, hoor. Ja, het is een prachtig liedje, hè. Het is nou niet echt een nummer wat je galmt onder de douche heel hard, denk je, of wel?
2: Ik ga het echt wel niet onder de douche, moet ik zeggen.
0: Nee?
2: Het is wel een prachtig nummer. Die zing ik vaak mee.
0: Ja.
2: In ieder geval. Misschien niet onder de douche, maar.
0: Want heb je plekken waar je wel lekker mee galmt met muziek? In de auto?
2: In de auto vooral,
0: ja? Hè? Ah, ja, ja. Heel slim, dan kan niemand je horen. Kan je lekker uit je plaat gaan.
2: Ja, tegenwoordig, of tenminste met dit weer, is het dakje open natuurlijk. En dan moet je wel uitkijken voor een stoplicht.
0: Ja, dat is waar. Ja. Oh, ik wou dat ik een keertje achter je reed en dan eens even luisteren hoe dat dan klinkt. Hé, maar het is hartstikke
2: jij
0: goed.
2: Jij kan wel zingen, ik niet, dat scheelt.
0: Nou, volgens mij kan iedereen zingen. Iedereen heeft een paar longen en een paar stembanden. Dus het instrument hebben we allemaal. De ene maakt wat meer gebruik van een ander en wat beter gebruik misschien. Maar volgens mij is dat voor iedereen aan te leren, denk ik. Maar goed, het hoeft ook helemaal niet, hè. Ik bedoel,
2: plezier hebt, hè.
0: Nou, precies. En wat Francis van Broekhuis altijd zegt, die operazangeres, zegt, als je niet kan zingen, moet je gewoon lekker knetterhard zingen. Die vind ik altijd leuk. Hé, maar de vliesdeken komt jouw kant op, Jeffrey.
2: Nou, dat hebben we wel nodig met deze temperaturen, hè.
0: Oh, ja, sorry. Maar het is echt voor overdag in elk geval niet. Maar s'avonds kan het nog wel eens afkoelen. Als je dan in de tuin zit, is het toch wel even lekker, zo'n vliesdekentje.
2: Ja.
0: Dus geef je gegevens even door aan Niels. Dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt. En nogmaals van harte.
2: Is goed, dankjewel.
0: Oké, dag Jeffrey.
1: Hartstikke idee.

0: Maar ik blijf het een prachtig liedje vinden van Suzanne en Freek. En ze hebben nog 3 avonden te gaan van hun 10 optredens in het Gelderdoom. Oh, volgens mij zijn dat geweldige avonden. En je hoeft het niet alleen te doen, hè. Ontmoet me halverwege, want ik help je heel graag om het te dragen. Prachtig liedje.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Zijn er al wat goede antwoorden binnengekomen, Niels, of niet? Hoe staat het ervoor?
2: Hoe staat het ervoor? De tussenstand? Ja.
0: Ja, vertel.
2: Daar gaan we. Nee, we hebben al een aantal goede antwoorden binnen.
0: Ah, en, super.
2: Er komen ook weer hele creatieve antwoorden binnen.
0: Oh ja, vertel.
2: We zouden toch eens moeten overwegen om een creativiteitsprijs in te stellen, vind ik.
0: Oh,
2: er zijn mensen die komen met zulke creatieve vondsten.
0: Heb je zo'n vondsten paraat? Of,
2: ik vond het gebouw van de Gasunie in Groningen. Vond
0: ja, Anneke weer, hè? Ja, onze Anneke.
2: Die vond ik wel creatief gevonden.
0: Zeker.
2: En als je de omschrijving die Bob gaf en naslegt, ja, dan kan ik me er ook wel in vinden.
0: Ja.
2: Alleen, waar is de vijver?
0: Ah, ja.
2: Die zag ik niet, maar het was wel een heel creatieve vondst, moet ik zeggen.
0: Dus die vond ik trouwens ook van het Binnenhof in Den Haag.
2: Ja.
0: Want dan heb je natuurlijk en die vijver, de Hofvijver, en je hebt ook het torentje. Dus die snapte ik ook wel weer, maar die is niet goed. Dus dat is dan weer een extra.
2: Nee, ze zijn niet goed, dus dat kunnen we bij deze. Die locaties, had je die in gedachten?
0: Dan kun je
2: wissen uit je geheugen.
0: Ja, doe dat. En luister even naar de tweede hint, en die klinkt als volgt.
3: Dit gebouw is ontworpen door een beroemde architect en een veeleisend echtpaar. Het leverde heel wat strubbelingen op, maar uiteindelijk staat er dan toch maar een ongeëvenaard architectonisch juweeltje.
0: Kijk, het is net alsof hij een lang speelplaat met heel veel tikken erop meespeelt.
2: Lekker knisper zo.
0: Maar hij loopt denk ik over takjes en blaadjes.
2: Ja, of zijn fietsband die gaat over het Schelpenpad.
0: Oh ja, dat ja. Oh, dat Schelpenpad, ja. Dat vind ik altijd een leuk geluid. Ik heb iets met geluidjes, nou, dat vind ik een fijn geluid. Nou, dit was weer een flinke goede hint in de goede richting. Dus denk jij te weten waar Bob staat? Dan zou ik zeggen, pak je telefoon erbij. Zoek de NPO Luister-app op NPO Radio 5 en bericht ons even naar de studio. En als je antwoord goed is, dan ga je mee in die rode hoge hoed. En hou je telefoon dan ook in de gaten, hè, vanavond. Dan gaan we rond 22:30 een belletje doen. En dan nemen te vaak mensen niet op, die slapen dan al. Maar als je meespeelt, houd dan ook je telefoon in de gaten.

0: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelevenement van Nederland. Volgende week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Queen of Soul. En ze heeft het over een roze Cadillac. En die komt zo vaak voor. En die staat ook op de hoes van het nummer. En ze zingt erover. En daardoor waren er wel 100 roze Cadillacs die de rouwstoet van Aretha Franklin op haar begrafenis begeleiden. En dat vind ik dan mooi. 100 roze Cadillacs. Wauw, voor de Queen of Soul. Vanochtend zat ik er nog, en vanmiddag trouwens ook, en begin vanavond ook nog heel eventjes, lekker in mijn achtertuin. Heerlijk tussen het groen en tussen de plantjes. Maar ja, misschien heb jij wel een betegelde oase. Een strak gazonnetje of juist een jungle vol met onkruid. Als ik door mijn straatje loop, dan zie ik echt van alles voorbij komen. Maar wat zegt je tuin nou eigenlijk over jou? En in hoeverre richt jij die lap grond nou echt helemaal zelf in? Nou, Rachel Lauwerijsen van Ares Hogeschool in Almere, die zocht dat voor ons uit. Hij ging langs bij mensen aan de keukentafel om te praten over hun passie, over frustraties en over herinneringen in de tuin. Goedenavond, Rachel.
1: Hoi, goedenavond.
0: Dag. Wat was voor jou de belangrijkste reden om echt bij de mensen aan die keukentafel te gaan zitten voor die persoonlijke verhalen?
1: Nou, mensen vinden het heel spannend als iemand vraagt of ze worden geïnterviewd over het leven.
0: Ja.
1: Dus mensen vroegen vaak van wat heb ik te vertellen wat voor de wetenschap interessant zou zijn.
0: Oh ja.
1: Maar eenmaal begonnen werden mensen heel enthousiast en vertelden ze van alles over hun leven en over hun connectie met de tuin.
0: Ja.
1: En soms liepen we ook samen door de tuin en vertelden mensen vol trots over hun favoriete plekjes en wat de rol van de tuin is in hun leven.
0: Mm-hmm.
1: En het leuke van mijn onderzoek vond ik, omdat ik mensen sprak die wel en geen interesse hebben in tuinieren. En dat maakte die gesprekken super interessant en minder eenzijdig. Als ik enkel mensen had gesproken die tuinieren helemaal fantastisch vonden.
0: Ja, precies. Je hebt ook mensen gesproken die het helemaal niks vinden, die gewoon een lekker een betontuin hebben.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. En wat is daar de reden dan voor, behalve het onderhoud misschien?
1: Nou, het kunnen verschillende factoren zijn. Ik heb een alleenstaande vrouw gesproken, die heeft een gehandicapte zoon. Mm-hmm. En dus ja, die heeft al haar tijd spendeerd voor het zorgen van haar zoon.
0: Ja.
1: Het werk, onregelmatige werkuren.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn heel veel mensen twee verdieners. Dus ja, heel veel sociale factoren die spelen daar ook een rol mee. Okay. Die je niet zo heel snel ziet vanuit de voortuin.
0: Ja, en dat is een verschil, hè? Want die voortuin is vaak een visitekaartje. En jij zegt, je hebt ontdekt van daar passen we ons heel erg aan de rest van de straat. Waarom zijn we daar zo gevoelig voor?
1: Nou, we zijn eigenlijk heel beschermend over onze tuin. Als je spreekt met verschillende mensen, misschien dat je als je mannelijk spreekt. Mensen zijn heel trots op wat ze hebben als tuin.
0: Ja.
1: Met mijn gesprekken, mensen zijn vertellen met heel veel trots over hun rozen, over een groentetuintje, mm-hmm. over een rotstuintje met verschillende beeldjes. En als andere mensen, bekende of vreemden, daar kritisch over zijn, over de inrichting of het onderhoud. Dat is gewoon niet fijn.
0: Dat vinden we lastig.
1: En soms heb je echt hele vurige discussies die mensen vertelden.
0: Ja.
1: en in gesprekken met mensen kwam ook naar voren dat het straatbeeld een indicatie geeft wat voor mensen er wonen.
0: Ah, okay.
1: En wat voor type tuin gewenst is.
0: Ja. En dan kunnen we zeg maar in onze achtertuin kunnen we losgaan. Want die is alleen van ons. Daar komt, dat zien mensen van buitenaf niet zo snel. Klopt dat?
1: Nee, dat klopt. Maar het maakt niet zo dat het niet. Dat mensen daar toch wel een beetje kritisch over kunnen zijn.
0: Ja.
1: Maar goed, niet zo kritisch als in de voortuin natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: Omdat je al zei van we hebben hekwerk, we hebben beschuttingen.
0: Ja.
1: Dus wat meer privé.
0: Ja. Hey, en als we nou kijken naar de toekomst, hè, naar het klimaat, het wordt toch steeds warmer, merken we. En dan hoor je dat we steeds gewoon die tegels moeten eruit en we moeten meer groen hebben in de tuin. En hoe helpt jouw onderzoek daar nou bij?
1: Nou, ik denk dat het verstandig is dat er participatieavonden worden georganiseerd.
0: En wat bedoel je daar precies mee? Wat bedoel je daar precies mee, participatieavonden?
1: Nou, we worden heel erg gestuurd dat klimaatverandering is heel erg.
0: Yeah.
1: En we weten niet meer wat we moeten doen. Maar als mensen of organisaties meer in de schoenen van de huidige bewoner gaan staan, kunnen we zoeken naar verschillende oplossingen. Hè? Alle kleine beetjes helpen.
0: Yeah.
1: We hoeven niet gelijk alle straten om te gooien en alle tegels eruit. Hey, het kan maar heel klein zijn en dat geeft al heel veel.
0: Heb je zo'n voorbeeld van iets heel kleins wat toch al effect kan hebben?
1: Nou ja, even heel, heel kort gezegd, bijvoorbeeld al de broombak wegzetten.
0: Ja. Ja.
1: Dat creëert dan iets van voor biodiversiteit, hè?
0: Ja, zeker.
1: Of het klimaat. En het oogt ook gewoon heel wat mooier.
0: Ja, ja. En wat ik ook mooi, ik las dat jij ook zei van oordeel niet zo snel als een tuin nou vol onkruid staat. Maar bel gewoon eens aan en misschien kun je wel even helpen. Dat vond ik echt heel mooi om te lezen. Hoe ben je daartoe gekomen?
1: Nou, ook de sociale cohesie is ook een heel belangrijk iets. He, als mensen in de voortuin staan te werken, dan mensen maken heel snel een praatje met elkaar.
0: Klopt, inderdaad. Ja.
1: En misschien weet je dat je buur wat slechte been is, of ziek, of er is iets zeg maar aan de hand.
0: Ja.
1: Nou, bel gewoon even aan. En wie weet vragen ze eigenlijk wel gewoon om hulp.
0: Nou, wat goed. Dat vind ik eigenlijk een heel mooie, mooie conclusie die je trekt. Dus niet te snel oordelen, maar kijk gewoon eens even of je wat kan doen voor de ander.
1: Ja,
0: dankjewel, Rachel. Ja, wat fijn. Hey, en het onderzoek, ga je het presenteren ergens? Wat gaat hiermee gebeuren?
1: Nee, ik heb het nu gepubliceerd. En ik ben eigenlijk aan het werk voor vervolgonderzoeken. Want er ligt nog heel veel op de stapel wat ik heel graag wil doen.
0: Nou, dan gaan we jou zeker weer een keer contact opnemen om daarover verder te praten. Maar voor nu, hartelijk bedankt, dankjewel. Rachel. Oké, dag hoor.
1: Dag.

En here you go, come again. En ze brengt ons bijna bij het nieuws van 10 uur. Zometeen nog een heel uur avond van 5. De derde en de laatste hint van Bob. En nog veel meer moois.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Weet je nog, die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 10 uur. Doral Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan, maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
15: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
14: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hebben mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. Ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
16: We hebben zowel organisatorische klachten, bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
14: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: bekend van Lonely Boy. En die andere hit, Thank You For Being A Friend. Maar dit vind ik ook een hele fijne van Andrew Gold. Never Let Her Slip Away. En het gaat over zijn toenmalige vriendin, de actrice Lorraine Newman. Het schijnt zo te zijn, maar ze weten niet zeker dat Freddie Mercury backing vocals meezingt op dat nummer Never Let Her Slip Away. De een zegt ja en de ander zegt nee.
1: Zelf zal dit niet meer vertellen. Dus.
0: Nee. Dus het zal wel altijd een raadsel blijven.
1: Raadselachtig.
0: Hij heeft dat meegenomen in zijn graf.
1: Maar moet je het ook niet weten. Hè? Dat blijven van die geheimen. Dat blijft mooi om over te speculeren.
0: Ja, en als je dat dan leest, denk je, oh ja, even luisteren. En dan denk je, oh ja, nou hoor ik het af en toe. Maar ja, soms ook weer helemaal niet. Maar goed, het blijft wel een lekker nummer. En of hij nou wel of niet meezingt.
1: Ontzettend wel mooie verhalen vind ik altijd. Van die artiesten die dan toevallig ook aan het opnemen waren. Ja. Zing je even mee? Weet je wel. En dan ontstaan van die leuke samenwerkingen. Ja. En dan krijg je van die fantastische platen met van die verrassende,
0: heerlijk,
1: bijvoorbeeld,
0: hè?
1: Backing vocals.
0: Ja.
1: Of iemand die even op de drums meetikt of zo. Schitterend.
0: Zo had ik van de week een nummer en daar hoorde je zeg maar wat van dat houten getik halverwege het nummer. Ik ben even kwijt welke het was. Dat was maandagavond, geloof ik. En dat waren gewoon twee politieagenten met een wapenstok. Die kwamen binnen om even te checken of alles oké was. En die hoorden die band spelen. Dachten, nou, we gaan gewoon even meespelen op onze wapenstok. Dus echt zo'n dat droge getik hoorde je dan.
1: En dat zit er dan in.
0: En als je het weet, dan hoor je het. En als je het niet weet, dan hoor je wel die tik. Maar dan denk je, ja, het zal wel. Maar dan denk je, het is gewoon politiemannen met wapenstokken die dan meespelen.
1: Ja.
0: Leuk, hè? Ja, leuke verhalen zijn dat. En die verhalen die heb je nog tot 11 uur vanavond. Want zo lang zijn Niels en ik nog bij je. Met heel veel fijne muziek. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zometeen meer vertellen. Die stem van deze man is balsem voor je ziel, ga je zo horen. Elk woord wat hij zingt, dat werd een muzikaal landschap. Vol schoonheid, passie en ja, soms ook wel wat pijn. Alleen zijn naam al klinkt als de ouverture van een groots muziekstuk. Luther Ranzoni van Dross. Voilà. Als kind wordt muziek zijn troost en zijn uitlaatklep en zijn passie. Hij is een van de meest gevraagde, heb je hem weer, achtergrondzangers van zijn tijd. Hij zong bij Matt Midler, Aretha Franklin, Diana Ross en zelfs bij David Bowie. En daarna begint Luther eindelijk voor zichzelf. En ook dat doet hij met heel veel succes. En onder andere dit prachtige nummer, Never Too Much.

0: Dit nummer is het allerlekkerst. Knetterhard door je koptelefoon. En dat had ik even niet aan hier in de studio. Heerlijk, de Hollies. En He Ain't Heavy, He's My Brother.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Nou, vrolijk. Cat Stevens maakt me niet altijd vrolijk, maar zijn muziek komt wel recht uit het hart. Liedjes als Father and Son, Wild World en Morning is Broken groeien uit tot de echte klassiekers, kun je rustig zeggen. Het is met zijn muziek alsof hij je persoonlijke verhaal vertelt. Alsof hij even bij je komt staan en zegt, joh, moet je nou eens horen. En dat maakt zijn nummers nog altijd heel bijzonder, vind ik. En in zijn meeste nummers vind je een diepere gedachte over het leven, over de liefde en over vrijheid. Dus ga maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Want in 2 voor de prijs van 1 ga ik 2 nummers van hem draaien. Cat Stevens. Als eerste hoor je zo I Love My Dog. Maar welk nummer van Cat Stevens kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als alle andere dingen, alles wat je kwijt wil, appen via de NPO Luister-app. En dan nu even alle gaan we een beetje het licht dimmen. Even de ogen dicht voor zover dat kan. Even genieten. Hier is die Ramses Shaffi, Lisbeth List en Al de Liefste. En laat me.

0: hier in de studio een screensaver aanstaan met een zeilboot die in de ondergaande zon langzaam in de verte vertrekt. En daar past dit nummer helemaal perfect bij Rod Stewart en Sailing.
1: Waar is Bob?
0: En ondertussen staat Bob maar trouw op zijn plek te wachten tot een van ons gaat raden waar die staat. Je hebt 2 hints gehad van mij en je hebt er nog 1 te goed. En die derde en laatste hint die klinkt als volgt.
2: De opdracht voor dit gebouw was om iets te ontwerpen rondom de Hubertuslegende. Die verhaalt over een Luikse heilige en een bijzonder hert. Niet toevallig leven er in deze contreien ook veel herten. Misschien zie ik er straks nog wel een.
0: Ik ben heel benieuwd of hij er uiteindelijk eentje te zien krijgt. Maar dit is toch al een hele duidelijke hint, zeg?
3: Ja, het is gewoon weggevertje.
0: Het is een weggevertje. Ja. Een voorzet en er wordt erin gekopt.
3: We zeggen handen open, het valt erin.
0: Ja, precies. Ja, nou. Dus laat het maar weten via de NPO Luister-app. En dan krijg je zo'n minuut of 5, 6 de tijd voor. Om mij te laten weten waar jij denkt dat Bob vanavond staat. En nog even een reminder. Als je meespeelt, hou dan ook even je telefoon in de gaten. Want dan kan het zomaar zijn dat wij je binnen nu 6 minuten gaan bellen.

0: waarom moet ik nou ineens aan James Bond denken als ik Diana Washington hoor? Maar wat een strot had die vrouw zeg. Wauw, geweldig. Mad About The Boy.
1: Waar is Bob?
0: En het is tijd voor de ontknoping. En ik heb Herma aan de telefoon. Goedenavond, Herma.
2: Goedenavond, Gerda. Ja, wat leuk. Nou, om in de uitzending te zijn.
0: Ik vind het ook leuk om jou aan de telefoon te hebben. Hoe is die vandaag?
2: Ja, prima.
0: Heb je...
2: mooi weer. Ja. Heerlijk in de tuin bezig geweest. Ah. En alles een tandje lager.
0: Oh, nou, hè?
2: Als je op de leeftijd bent gekomen... Dat je niet meer over een ander kunt heen springen, bij wijze van spreken.
0: Dat je iets moeilijker overeind komt als je op je knieën in de tuin zit. Onkruid en wieden. Ja, herkenbaar. Ja, ja. En ja, okay. Ik had eerder vanavond een gesprekje over die tuinen en wat het over ons zegt. Hoe ziet jouw voortuin eruit, als ik vragen mag?
2: Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar we hebben een klein parkje aangelegd.
0: Oh, ja. Wauw.
2: En niet wetend, maar we zijn 30 jaar geleden hier komen wonen. En we wilden een soort wandeltuin. En nu met de toenemende temperatuur in de zomer... Ja, we hebben veel schaduw en het komt briljant uit.
0: Wat heerlijk. Ja. Wat heerlijk. Ja. Klinkt echt als een kleine oase.
2: Ja, het is een klein paradijsje.
0: Nou, wat fijn. Heerlijk om in te vertoeven.
2: Zeker.
0: En vertel eens, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Ja, ik denk dat hij staat bij slot Sint-Hubertus in het park Hoge Veluwe. Ja. Het is een schitterend slot en... het wordt ook gesierd met de ree en een kruis. Dus ja, het kan het niet missen. Maar dat klinkt zeer onbescheiden.
0: Het kan niet missen, nee. Maar we gaan het toch even checken. Want hier komt Bob met zijn antwoord.
2: Leuk. Ja.
3: De plek waar ik ben is... Jachthuis Sint-Hubertus op de Hoge Veluwe in Hoenderlo.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Ja, geweldig. Woon je er een beetje in de buurt dan ook, als je zo'n groen woont?
2: Nee, helemaal niet. Maar we zijn een aantal jaren... wij wonen zelf in Bruinisse in Zeeland.
0: Oh ja, dat is een hele andere kant op, ja.
2: Of niet mis te verstaan.
0: Nee.
2: Maar we stoeven graag op de Veluwe. Ja. En we hebben het genoegen gehad een keer daar een rondleiding te ontvangen... Dus we zijn erin geweest.
0: Oh,
2: ik kijk je ogen uit. Het is werkelijk fantastisch.
0: Ja. Nou, wat fijn. Wat goed om te horen, Herma. En ik vond het ontzettend leuk om jou even aan de telefoon te hebben.
2: Idem dito.
0: De waterfles van de avond van 5, die komt jouw kant op. En ik geef jou even terug aan Niels. Dan gaat hij jouw gegevens noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuisgestuurd krijgt.
2: Prima.
0: Oké. Okay.
2: Ik wacht het Niels.
0: Geniet lekker van je tuin.
2: Ik wil het meedoen, hè?
0: Nou, graag gedaan. Bedankt voor het meespelen. Joe, dag Herma.
2: Joe.

geweldige muzikale familie The Corrs. Een paar zussen en een broer. En de een is nog knapper dan de ander. En de een is nog muzikaler dan de ander. En die hoorde je ze met Radio. Ga ik door met een prachtig liedje? Oh, toen mijn kinderen klein waren, ben ik ooit met ze naar deze film geweest. Avontuur met een staartje heet het. Het was echt zo'n heerlijke, zielige Disney-film. En op een gegeven moment is er een muis die gaat dan emigreren van Rusland naar Amerika. En dan mist hij zijn familie. En hij moet daar zijn weg zien te vinden in dat grote Amerika. En dan ziet hij de maan en dan weet hij ergens op de andere wereld, of ergens op de wereld, is hetgene waarvan ik hou. Kijk naar diezelfde maan en dat verbindt ze dan met elkaar.

0: Booker T en de MG's. Niels, weet je iets van die gasten of niet? Ik ken ze eigenlijk helemaal niet zo goed.
1: Nee, ja, het is een band.
0: Ja?
1: Booker T, dat was de frontman, zeg maar. Dat was een Amerikaanse muzikant. Leeft nog steeds overigens. Komt in 1944. Hey. Nog alive and kicking.
0: Ja.
1: Hij speelt heel veel instrumenten, las ik. De hobo, de saxofoon, de trombone en de piano.
0: Zo.
1: En zelfs, je kan hem ook nog even in de kerk neerzetten. Want het orgel heeft hij ook in de vingers.
0: Kijk dan, dat horen we graag.
2: Ha. Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Het nummer heette Time is Tight, wat Booker T net speelde. En de tijd tikt inderdaad door. En het is tijd voor Cat Stevens. 2 nummers ga je van hem horen. En voordat de wereld hem kende van die grote hits, schreef hij al charmante, speelse kleine liedjes vol karakter. En één daarvan is degene die je nu hoort, uit 1966. Het is dan klein van opzet, maar met die typische warme stem die zijn muziek zo geliefd maakt. En zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen van Cat Stevens. Of moet ik zeggen, Yusuf. Maar eerst een ode aan zijn trouwe viervoeter. I love my dog.

0: All that is wrong will be put right in the world. Ja, prachtig. Mooi nummer van Cat Stevens, oftewel Yusuf. En het wij werd het meest aangevraagd. En dit was hem alweer voor vandaag. De avond van 5 zit er weer op. Maar geen zorgen, morgenavond ben ik er gewoon weer. Staat Bob ook weer op een bijzondere plek ergens in Europa. En gaat de avond van 5 douche weer aan voor Shower Power. En natuurlijk geweldig veel fijne muziek. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van die muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht, of je gaat zo lekker slapen, Niels en ik, wij wensen jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld, of je nou op vakantie bent, of dat je gewoon lekker thuis bent, waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens, voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eigenlijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Eén op de vier mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Maar Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketamine Koning had, kreeg eerder de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel van die ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijs voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten, meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Vandaag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin alle kandidaten hun centrale examens moesten maken. In het tweede tijdvak zijn onder meer herkansingen en staatsexamens. En ook daarover kunnen middelbare scholieren nog klachten indienen. Het weer dan. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: Middernacht, het begin van donderdag 28 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat er een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond.